0: 3 uur.
1: Goedenacht. Het nieuwe Europese migratiepact zorgt nog niet voor minder asielzoekers. Volgens de Telegraaf kwamen er vorige maand bijna 2000 aan in Ter Apel, plus nog eens 1000 nareizigers. De regels zijn op papier wel strenger, maar de invoering in alle EU-landen duurt nog ongeveer een jaar. Amerika stuurt $500.000 naar Nepal voor noodhulp na de dodelijke overstromingen. Er wordt ook een adviseur voor rampenbestrijding gestuurd om te helpen. Nepal werd gisteren getroffen door grote overstromingen en modderstromen. Er vielen zeker 157 doden en er worden nog honderden mensen vermist. Na vele jaren wachten begint het proces over de aanslagen van 9/11 waarschijnlijk in juni 2028. Het vermeende brein achter de aanslagen werd in 2003 in Pakistan opgepakt en was de rechterhand van Osama bin Laden. Na 3 jaar in geheime CIA-cellen zit hij sinds 2006 vast in Guantanamo Bay. En Beyoncé heeft een enorme donatie gedaan om mensen in Colombia te helpen na de zware aardbeving daar. Ze geeft $1 miljoen, bedoeld voor voedsel en huisvesting voor mensen in de zwaarst getroffen gebieden. Beyoncé wil ook helpen bij de bouw van minstens 10 scholen in het rampgebied. Het weer van Weer Online? Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: Goedemorgen.
1: Mensen die het slachtoffer waren van het toeslagenschandaal hebben geen vertrouwen meer in de overheid. Ze geven een dikke onvoldoende van 3,3, schrijft Trouw. Veel mensen hebben blijvend psychologische schade opgelopen. Slechts een klein deel heeft weer een beetje vertrouwen teruggekregen in de overheid. Mona Keizer werkt aan een nieuwe politieke beweging. Maar het is nog te vroeg om het een politieke partij te noemen, zegt ze in de Telegraaf. Daar is veel geld voor nodig en dat is er nog niet. Mona Keizer hoopt in maart wel een partij te hebben waarmee ze kan meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen. Starters kochten afgelopen kwartaal iets vaker een huis dan een jaar geleden, maar de groei wordt wel minder. Er is steeds minder aanbod, omdat investeerders de meeste huizen al hebben verkocht. Dat waren vaak kleinere, goedkopere huizen die populair zijn bij starters. Ook de totale huizenverkoop steeg minder snel. En de overstromingen in Nepal werden veroorzaakt door een ingestorte gletsjer. Die werd opgemerkt door systemen die aardbevingen meten. Het zorgde voor een verwoestende modderstroom, waarbij in Nepal zeker 150 mensen om het leven kwamen. Er worden ook honderden toeristen vermist. Amerika stuurt $500.000 voor noodhulp. Het weer van Weer Online? In het zuiden kans op regen en een klap onweer. Vanmiddag wordt het overal droog en zonnig. Het wordt maximaal 27 tot 29 graden. Vanavond stevige regenbuien, onweer en kans op hagel. En dat was het ANP-nieuws.
2: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. In Winterswijk is een groot bedrijfsgebouw uitgebrand. Het vuur begon op straat, maar sloeg over naar het pand. De vlammen kwamen daarna metershoog boven het gebouw uit. Een deel ervan is ingestort. De brandweer uit Duitsland moest ook helpen met blussen. Door snel ingrijpen kon een deel van het gebouw gered worden. In Ter Apel kwamen vorige maand nog steeds bijna 2000 asielzoekers aan, ondanks het nieuwe Europese migratiepact. De asielregels zijn nu op papier wel veel strenger, maar nog niet alle EU-landen hebben het al ingevoerd. Dat kan nog wel een jaar duren. Vooral Griekenland en Italië moeten er veel voor doen. Een groep van bijna 50 kinderen die begin deze maand in Nigeria werd ontvoerd is weer vrij. Een bende nam de kinderen mee tijdens het oogsten van pinda's. Toen ze na een paar dagen werden vrijgelaten sloeg een andere bende toe. Die eiste losgeld, wat ook is betaald. Dat is in Nigeria een verdienmodel geworden. En de Japanse kunstenares Yayoi Kusama is vorige week in een ziekenhuis in Tokio overleden. Ze was 97 jaar. Kusama stond bekend als de polkadot-koningin en viel op door haar felrode pruik. Ze beloofde ook ooit aan president Nixon om met hem te slapen als hij zou stoppen met de Vietnamoorlog. Het weer van Weer Online? In het zuiden kans op regen en een klap onweer. Vanmiddag wordt het overal droog en zonnig. Het wordt maximaal 27 tot 29 graden. Vanavond stevige regenbuien, onweer en kans op hagel. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: Morgen 6 uur voor de donderdag. De Koen en Sander Show gaat van start. Je krijgt het nieuws van Renske van der Zalm.
1: Goedemorgen. Urenlang overleg. In Politiek Den Haag is gisteravond weer lang gepraat over de begroting van volgend jaar. Die moet morgen klaar zijn. En binnen het kabinet heeft daarvoor steun nodig van de oppositie, maar die lijkt er nog niet te zijn. Binnen het kabinet zou er discussie zijn over waar de steun gevonden moet worden. D66 en CDA zouden een deal willen met Pro, meldt de NOS. De VVD zou het juist niet zien zitten om volledig over links te gaan. In Neede in Gelderland is gisteravond een man van 23 overleden bij een steekpartij. Dat gebeurde in een woning, meldt de politie. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. De buurt is geschokt door wat er is gebeurd.
2: We horen gewoon geschreeuw. Ik ben gaan kijken en al die politie in de straat.
3: Ja, erg. Oh, vreselijk. Die woonde net 2 weken of zo.
4: Bizar dat het dan zo dichtbij is eigenlijk wel. Dus ja, daar wel van geschrokken natuurlijk.
1: Zeiden ze bij Hart van Nederland. Een man van 20 kon snel worden opgepakt. Dan naar Nepal. Een ingestorte gletsjer zou de oorzaak zijn geweest van de overstromingen in het land. Dat is opgemerkt door systemen die aardbevingen meten. Het zorgde voor een verwoestende modderstroom. Daarbij kwamen in Nepal zeker 150 mensen om het leven. Ook zijn er honderden toeristen vermist. Amerika heeft gezegd $500.000 te sturen voor noodhulp. En voetbal, het was een mooie avond voor Denzel Dumfries. De Oranje International heeft zijn thuisdebuut gemaakt bij zijn nieuwe club Real Madrid. Het was gelijk dubbel feest, want Real won dik met 4-1 van Real Sociedad. Onder meer dankzij een hat-trick van Kylian Mbappé. Het klonk zo bij Ziggo Sport.
5: Schitterend, Mbappé voor de hat-trick. Het is weer eens een gala-avond in het Bernabeu. Met de derde voor Kylian Mbappé.
1: In de Spaanse competitie staat Real nu bovenaan, maar het seizoen is nog lang. Krijg je het weer van Weerplaza. De dag begint zonnig, later in het zuiden wat buien en vanavond mogelijk onweer. Vanmiddag zon en warm, 26 tot 30 graden.
6: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: Ja hoor, we gaan er weer tegenaan voor de donderdag. Sander, goedemorgen.
7: Een hele goedemorgen.
0: En YouTube om af te trappen. Sunday, Bloody Sunday. Ja!

0: Zo, goedemorgen. Het is 6 uur geweest. Ja, dan gaat het allemaal weer snel. Dan zit de nacht er weer op. En dan begint de ochtendshow bij Joe. Koen en Sander melden zich. Sander, goedemorgen.
1: Een hele goedemorgen.
0: Ja, nou zijn wij natuurlijk in Nederland heel goed met verkeersborden.
1: Hmm. Ja, heel goed. We staan door.
0: Wij slaan volledig door met... Ja. We worden gewaarschuwd voor van alles en nog wat. Zo worden we... Ik word bijvoorbeeld onderweg, ik heb het even geteld... 5 keer gewaarschuwd voor overspringende herten.
1: Oh ja.
0: Maar
1: ja.
0: Ik heb nog nooit... Heb jij wel eens een hert gezien voor je auto?
1: Nee, maar dat is het punt. Kijk, jij denkt dat die borden voor jou zijn, maar die borden zijn voor de herten.
0: Oh.
1: En omdat ze die borden zien, steken ze niet meer over.
0: Maar vandaag, donderdag 27 augustus... heb ik voor het eerst een hert gezien.
1: Oh.
0: Ik ben me helemaal... Het is net gebeurd. Ik ben me helemaal het apenzuur geschrokken.
1: Ja, hij is hartstikke gevaarlijk.
0: Nee, ik pak zo'n N-weg, zo'n provinciale weg richting de snelweg. Die is nog hartstikke donker. Dat is door het bos. Ik woon in een bosrijk gebied. Prachtig mooi. Nooit een hert tegengekomen. Wel altijd aan gedacht. En vandaag ineens stond hij langs de kant van de weg.
1: Ja.
0: Hij stond me zo op die grote ogen. Die kijker stond hij me aan te kijken. Ik schrok echt.
1: Ja, dat snap ik. Ik
0: vond ook een prachtig beeld natuurlijk. En hij was gelukkig niet. Toen dacht ik, moet ik nou andere automobilisten gaan waarschuwen dat dat hert daar staat? Dus ik heb nog een beetje geseind en zo. Maar ja, wat kan je doen? Niks?
1: Niks, ja, dan ben je goed doodschieten.
0: Ja, de kerst komt er weer aan natuurlijk. Ja. Een goed hert op je stuk.
1: Het was door zijn oogjes.
0: Nou, nee. Nee. Maar goed, ja, god, ik voel het nog een beetje.
1: Ja, ik snap dat je schrikt.
0: Het is mooi.
1: Imposante beesten natuurlijk. Oh ja. Nou ja, een tandje erbovenop. Mijn broer heeft, die hadden we gisteren rond deze tijd willen bellen.
0: Ja.
1: Kunnen we nog wel een keer doen.
0: Hij heeft zijn verjaardag gevierd gisteren.
1: Dat denk ik wel, ja. Maar mijn broer heeft, denk ik een jaar of 10 geleden, kreeg ik foto's van hem. Die heeft dus hetzelfde als jij mee. Maar dat was wel een overstekend hert. En die lag dus, maar geen grap, gewoon in de auto. Die was door het voorruit geknald. Vooruit eruit.
0: Zo.
1: Allemaal bloed, sneeën. Lag er echt zo'n hert met gekromde poten op zijn rug.
0: Ach.
1: Zeggen wij, in de auto van mijn broer. Totaal los te wezen, hè? Zowel het hert als de auto.
0: Het hert heeft het ook niet overleefd.
1: Nee, nee, maar dat is levensgevaarlijk.
0: Ja, dat is het.
1: Ja. Ja. Dus ik zeg, eigenlijk moet je gewoon de grenzen sluiten voor de herten.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Hmm.
1: Dat is een, nee, maar het is, ja, daarom zijn die borden. Ja, maar goed, je gaat er toch geen rekening mee houden.
0: Nee, maar hetzelfde. Ik was afgelopen zomer op vakantie in Noorwegen. Daar word je dus gewaarschuwd voor elanden.
1: Ja.
0: Maar de kans dat je op dat moment bij dat bord een eland ziet, is natuurlijk niet zo groot.
1: Nee.
0: Maar je bent toch wel de hele tijd aan het opletten.
1: Ja, dat is nou. En in Nieuw-Zeeland ben ik een keer geweest. Daar wordt gewaarschuwd voor opossums. Dat zijn een soort van buidelmuskusachtige. Die vreten alles kapot. Gewoon doden om het doden. Dus ook vooral die kiwi-eieren. Want de kiwi is natuurlijk beschermde diersoort van. En daar wordt gezegd dat je, als je er eentje ziet, is echt waar dat je ze plat moet rijden. Nee, want dan zijn ze van de plaag van die beesten af.
0: Oh ja.
1: Dus dan word je gewaarschuwd van, als je er een ziet, rij er overheen.
0: En heb je dat gedaan?
1: Nee, ik heb er dus geen eentje gezien.
0: Ach, jammer.
1: Die beesten lezen die borden natuurlijk ook.
0: Ja.
1: Ja. Jammer, hey, hè?
0: God, ja, maar het zijn dieren op de weg. Dat is toch altijd even vervelend.
1: Ja, vooral, ik zag laatst een zebra en een pad.
0: Zo.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar moet je ook remmen.
0: Ja, ik zou altijd gewoon doorrijden. Goedemorgen, wat een donderdagochtend is dit, de ochtendshow. Lekker wakker worden met de hits van Joe natuurlijk uit de 70s, 80s en 90s.

0: Supertramp. Breakfast in America. Zal wel bestaan uit pancakes, denk ik dan, met heel veel stroop.
1: Ja, en wafels.
0: Wafels.
1: Wafels eten ze ook, en dan met spek erop.
0: Ja, en, ja. En een omelet. Ze hebben altijd een omelet station. Ja,
1: scrambled eggs.
0: Scrambled eggs. Ja,
1: maar gewoon boterham met kaas, dat doen ze niet.
0: Nee,
1: dat
0: doen ze niet.
1: Nee.
0: Goedemorgen, de Koen en Sanne Show. Ik had vanmorgen toch eventjes de schrik van mijn leven toen ik een hert langs, de, echt pal langs de weg zag staan. Ook een prachtig beeld natuurlijk. Je hoopt alleen dat beestje dan niet voor de auto verschijnt. Want ja, dat kan natuurlijk gevaarlijke situaties verzorgen. Peter, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Peter. Ja, jij zat dat verhaal te horen en jij bent krantenbezorger. Ja, jij hebt nog veel meer meegemaakt, joh.
2: Ja, zeker.
0: Ja.
2: Klein bosrijk gebied, ook langs boerderijen. Ja, dan kom je veel, regelmatig ook vossen tegen, onder andere.
1: Oh, vossen heb je ook zien oversteken. Wat heb je nog meer zien oversteken? Dan je mag het hele dierentuin noemen.
2: Het meest bizarre wat ik ben tegengekomen is een varken midden op de snelweg.
0: Een varken op de snelweg?
2: Ja.
1: Ja, echt een roze varken of echt een everzwijn, een zwijn?
2: Ja, een echt roze varken.
0: Oh. En toen?
2: Waarschijnlijk wou die niet naar de slacht en die is van de wagen afgesprongen.
0: Ach, ja. Ach.
2: En die lag midden op de weg en dan is het ontwijken. Chinese auto's voor je ook ontwijken en dan, tot je schrik zie je een varken liggen. Dat is echt een heel bizar gezicht.
0: Ja, dat, ja. Ja, weet je ook hoe het is afgelopen, Peter?
2: Nee, het is allemaal doorrijden. Ja. En je vraagt je eigenlijk wel af hoe of wat natuurlijk.
1: Ja.
0: Dan hoop ik dat zo'n beestje, die dan van de vrachtwagen is gevallen, in dit geval, ja, dat hij toch echt nog een mooi leven heeft gekregen. Ja,
1: dat hij gewoon met zijn koffer gewoon naar Spanje is gegaan.
0: Ja, heerlijk.
1: En daar op het terras in de zon.
2: Na alles is opgevangen en dat hij een uitzondering heeft gekregen, inderdaad.
0: Dat hoop ik ook, ja.
1: Ja, dat varken leest wel 13 keer de krant. Staat er echt pagina 18 zwart op rood.
2: Ja.
0: En Peter, breng jij nu ook kranten rond eigenlijk?
2: Ja, ik ben aan het werk. Ik moet allemaal voor 7 uur de bus in.
0: Heb je het belangrijkste nieuws van vandaag al gelezen? Of lees je ze niet, de kranten die je rondbrengt?
2: Dat is allemaal na het rijden. Oh. Dan nemen we even de tijd om de krant te lezen.
1: Ja. Oké, okay, Peter. Nou, succes vandaag weer. Pas op voor overstekend wild. En hou hem recht.
2: Gaan we zeker doen. Hey, super.
0: Dag Peter, doei.
2: Hey, fijne dag.
0: Ja, die fijne dag. Ja, die start natuurlijk met de Koen en Sanne Show. Iedere ochtend zijn wij hier bij Joe Met. En het is weer tijd voor de spreuk van Sander.
1: Ja, met hangen en wurgen. Maar genoeg over de seksuele voorkeur van Koen.
0: dat is gelogen. Dat wil ik rectificeren.

0: In Excess en Suicide Blonde is bijna 6:30. Straks het belangrijkste nieuws van deze donderdag. Renske, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, dan praat ik je bij over een crimineel met een flink doorzettingsvermogen.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: De kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
4: Kippie. Hey, wat is dat?
5: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
4: Doe maar duur.
5: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave.
6: Greenwave.
7: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
9: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
10: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
9: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
11: Ben jij er klaar voor? Voor de droomreis van je leven. Dwars door Amerika of Canada. Maar zie je beren op de weg?
12: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika en Canada specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
13: Ga iets proberen met een reageerbuis vol blauw spul. Of ga lekker een plastic pijp in de machine steken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
14: Ik kan...

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
2: Ah, nee hè.
3: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
2: Ja, weer eens.
3: Nou, proef jij even.
2: Oh ja?
3: Ik heb net koffie gezet.
2: Lekker.
3: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
5: Streekt. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: De dag begint zonnig, later in het zuiden een paar buien en vanavond dan mogelijk onweer, veel regen. Het wordt warm, 26 tot 30 graden. Een benauwde dag vandaag. Dan zijn er een paar korte vertragingen op dit moment, 4 in totaal. Op de A2 in het zuiden Maastricht-Eindhoven voor Batadorp 10 minuutjes. En een kwartiertje op de A15 Ridderkerk-Oostvoorne bij de Merwedeweg. Dit is Joe. 6:30 bij Joe in de ochtendshow. En Renske met het nieuws.
8: Goedemorgen. Starters kochten afgelopen 3 maanden iets vaker een huis dan een jaar geleden. Het ging vaak om kleinere en goedkopere woningen waar investeerders vanaf wilden. Door nieuwe, strengere regels is het voor veel particuliere investeerders niet interessant meer om pandjes te verhuren. Ondanks dat starters er iets meer tussen kwamen op de woningmarkt, steeg de totale huisverkoop minder snel. Opnieuw topoverleg in Den Haag. Gisteravond heeft het minderheidskabinet van Jette gepraat over de begroting. Die willen ze morgen af hebben. De minister van Financiën, Heijnen, heeft er nog vertrouwen in dat dat lukt.
9: Ik zie de oplossing voor me. Ik heb op inhoud ook wel die puzzel gelegd. Ik zou zeggen, dit keer is echt een 3D-puzzel. Want we zien die financiën onder druk staan. We zien de koopkracht onder druk staan. Iedereen heeft natuurlijk wensen. Dus het is echt moeilijk in elkaar te passen. Maar het goede nieuws is de puzzel valt te leggen.
8: Voor de begroting is wel steun nodig van de oppositie. Die lijkt er nog niet te zijn. En ook binnen de coalitie zijn ze het niet eens of die steun van links of rechts moet komen. En dan het overlijden van de Britse acteur Tim Curry. Curry wordt door zijn collega's geroemd om zijn veelzijdigheid als acteur en hoe fijn het was om met hem te werken. Hij was vooral bekend van zijn opvallende rollen zoals in de Rocky Horror Picture Show en natuurlijk zijn wereldberoemde rol als clown in It. Maar hij speelde ook met de Muppets in de Muppets Treasure Island en hij had daarin de rol van piraat Long John Silver.
10: You must be Master Hawkins.
11: Yes, sir.
10: Oh, you needn't be calling a lowly ship's cook, sir. Long John Silver, at your

0: voor en knoopte lakens aan elkaar. Inmiddels is hij weer opgepakt. De Albanese moet nog tot 2048 de cel in.
1: Ik blijf dat soort verhalen altijd wel heel gaaf vinden.
2: Ja.
1: Ja, weet je wel. Alcatraz heb je in San Francisco, dat eiland.
2: Ja.
1: Ja, daar zijn ze ook met lepels en weet ik wat al. Ja. Zijn ze daar ontsnapt. Ja,
2: nephoofden gemaakt.
1: Nephoofden, zodat de bewakers dachten dat ze daar lagen te slapen. Tunnels gemaakt. Ja, het is wel gaaf.
2: En de Shawshank Redemption natuurlijk ook. Maar ik verbaas me over tralies en laad. Dat is als in een stripfiguur.
1: Ja.
0: En in België heeft hij op een andere manier is hij ontsnapt. En daar klom hij over een menselijke piramide heen.
2: Oh ja.
0: Over de gevangenismuur.
2: Maar ook, meteen denken, het wordt de derde keer waarschijnlijk dat hij een cake krijgt waar een pijl in verstopt zit.
1: Ja.
2: Maar überhaupt tralies, dat is toch ook. Dat, je hebt toch, dat, tegenwoordig heb je toch hele andere manieren om. Tralies vind ik sowieso 1812.
1: Zo old school is dat. Dus, Renske, dankjewel voor het nieuws van deze donderdagochtend. We gaan snel door naar Kjeld. Goedemorgen, Kjeld.
3: Goedemorgen.
1: Uit Schravenzande. Je bent 45 jaar en je weet wat je te doen staat. En dat weten wij ook. Je doet mee de beroepentest. We gaan je beroep raden. Sander heeft alvast een vraag voor je.
2: Ja, wat is nou echt een vooroordeel over jouw werk?
3: Oef. Dan moet ik even goed nadenken.
2: Nou, doe dat even lekker.
3: Ik denk eigenlijk dat mensen denken dat je heel weinig doet.
1: Ja. Denken ze van ons ook altijd.
2: Ja, en dat klopt ook.
1: Ja, heel goed. Kjeld, hou dit vast. Wij spelen de beroepentest samen met onze luisteraars. Het gaat gebeuren over 3,5 minuten hier in de ochtendshow.

0: onze dagelijkse beroepentest. Ja, doen we toch een beetje samen met onze luisteraars.
1: Zeker, zeker. Meespelen mag, is wel zo gezellig.
0: In de app gebeurt nu al trouwens, want jij hebt één vraag gesteld, Sander, aan Kjeld, vandaag de hoofdpersoon. Wat is nou een vooroordeel over je werk? Nou, ik denk dat mensen denken dat ik weinig doe, zei Kjeld, waarop de meerderheid denkt dat hij ambtenaar is.
1: Ja, ja, ook vooroordelen.
0: De gemeente werkt, ja. We hebben nog 6 vragen om achter het beroep van Kjeld te komen. Daar gaan we. Vraag 2.
1: Kjeld, wat zie jij als je om je heen kijkt op jouw werk? Wat zie je allemaal?
2: Nou ja, echt gewoon van alles. Mensen, auto's, drukte. Echt. Ja, dat eigenlijk.
0: Hey, wat vind jij nou het minst leuke aan het werk wat je doet?
2: Het minst leuke?
0: Ja.
2: Ja.
1: Zo te horen, alles.
0: Of niks. Ja, maar er is altijd iets wat. Er is altijd even een schaduwkant aan het werk wat je doet, toch? Is iets wat je niet zo leuk vindt.
2: Ja. Ik denk dat je. Dat het is dat je. Soms nog best wel eens wat over je heen krijgt.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Is jouw werk dus, is jouw werk altijd op een vaste plek?
2: Het is. Mijn werk zelf is op een vaste plek, maar wat ik doe, dat kan per dag verschillen.
1: Juist, ik snap je. Ja. Ik denk misschien wel dat hij richting verkeersregelaar gaat.
0: Ja, wat ik wilde vragen ook, Kjeld, daar ben ik me ook wel benieuwd naar. Wat heb je aan? Hoe ziet je outfit eruit als je aan het werk bent?
2: Dat is een hele goede vraag. Wij werken in een uniform.
0: Dat is een redelijk kort antwoord.
1: Ja.
2: Ja.
0: Maar goed, oké. Okay, uniform.
1: Nee, ik kan zeggen wat voor kleur, maar laat ik het. Wat voor kleur zou jij vinden passen bij jouw werk? Welke kleur associeer je met je werk?
2: Rood.
1: Rood.
0: Ja, dan moet ik meteen aan brandweer denken. Dan krijg je toch ook wel wat over je heen.
1: Welk instrument of welk voorwerp is onmisbaar? Gebruik je dagelijks? Heb je vaker je handen bij het uitvoeren van je werk?
2: Ja.
1: Wat zeg je?
2: Dan moet ik even goed nadenken, want het is niet echt iets wat ik in mijn handen heb. Dus dat is een beetje. Ja.
1: Jij nou, doet ik zei welk gebruik je, hè? Mag natuurlijk ook, ja.
2: Ja. Gewoon een sleutel. Gewoon een normale sleutel, zeg maar.
0: Een sleutel?
2: Ja. Een rijsleutel.
0: Een rijsleutel?
2: Ja.
1: Een rijsleutel.
0: Uniform, een rijsleutel.
1: Rood.
0: Rood, ja.
1: Nou ja, hij krijgt soms wat over zich heen. Help ons een beetje, we kunnen wel wat hulp gebruiken.
0: Yes.
1: Over meepuzzelen gesproken.
0: Kom maar door, in de Joe-app.

0: 1986. En over ethisch muziek gesproken. Ja, gisteren was dag 1 van de ethische natuurlijk, top 800. En vandaag dag 2, straks om 9 uur gaan we verder. De beroepentest. Maar we hebben nog wat dingetjes te doen, onder andere het oplossen van de beroepentest. Want wij buigen ons over de vraag, wat is toch het beroep van Joe-luisteraar Kjeld? Het komt uit Schavenzanden, 47 jaar. Het vooroordeel over zijn werk is dat hij eigenlijk niet zoveel doet. Hij ziet van alles. Hij ziet mensen, auto's, maar vooral drukte. Zijn werk is eigenlijk altijd op dezelfde plek, maar wat hij doet, dat verschilt. Hij draagt een uniform, krijgt regelmatig wel wat dingen over zich heen. Dat is wat minder leuk. En de kleur waarmee hij zijn werk associeert is rood. En het vaakst heeft hij een rijsleutel in zijn hand.
1: Ja, nou, dan komt er wederom, zoals elke dag wel, van alles binnen. Het laat zich raden dat het lastig is. Het trambestuurder denkt Rob, Joey zegt technische dienst binnen Defensie. Heeft hij misschien een autorijschool, valetparkeerder. Wat ook meerdere keren binnenkomt is rijinstructeur van de brandweer. EHBO, taxichauffeur, brugwachter, denkt Michael. Kevin zegt kraanmachinist. Dan hebben we ook nog eens Bas.
2: Koen, Sander, hij is gevangenisbewaker of inrichtingsmedewerker.
1: Ja, en Willem?
3: Goedemorgen, hij zit op een parkeerscanauto.
0: Oh ja.
1: Ja, en wat wij zelf althans halverwege nog dachten voordat het woord rood viel, denkt ook Joep, dat is namelijk verkeersregelaar.
0: Ja. Maar ik zie bijvoorbeeld nu ook Marit, die appt, ja, bij de RET in Rotterdam, dat is dan rood. En Tijn heeft...
1: Nee, dat is red.
0: Red. en ik weet zeker dat zijn beroep trambestuurder is, zegt Tijn. Trambestuurder.
1: Ja, nou, dat zou zomaar kunnen ook. Ja. Want die krijgen natuurlijk helaas, moet ik zeggen, ook mensen het openbaar voor veel over zich heen, ja.
0: Maar zijn werk is altijd op dezelfde plek. Ja,
1: in de tram. Alleen hij rijdt natuurlijk. Ja, en hij ziet van alles. Nou, zullen we daarvoor spelen?
0: Wil jij, dat durf jij te doen? Oké. Okay. Gaan wij de hoofdpersoon erbij halen. Kjeld, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Kjeld, ben jij trambestuurder?
4: Ja, dat klopt.
0: Nou! Ja.
1: Nou, dankjewel Tijn. En dankjewel ook Marit.
0: Ja. Ja, is dat ook in Rotterdam?
4: Nee, in Den Haag.
0: Oh, nou ja, goed.
1: Oh.
0: Ja.
1: Leuk hoor.
0: Is dat moeilijk? Ah, ik heb er altijd afgevraagd of het moeilijk is een tram besturen.
4: Nee, ja, het is net zoals autorijden, weet je. In het begin is het moeilijk en vervolgens is het normaal.
1: Maar je hebt geen stuur?
0: Nee.
4: Nee, dat klopt.
1: Maar wel een bel?
4: Ja, je hebt een bel. Je hebt gewoon waarmee je kan remmen, vooruit gaan. En het enige is wat het is je moet heel ver voor je kijken. Ja. Omdat je dus niet kan uitwijken. Hè, moet je dus heel goed kijken zeg maar, wat er gaat gebeuren. Ja. Zodat je op tijd kan stoppen.
1: Ja. En wat ik me nou afvraag, is hoe lang zit je op zo'n tram?
4: Hoe bedoel je dat?
1: Hoe lang is je dienst?
4: Dat varieert een beetje. Want niet elke dag zijn je diensten even lang. Maar gemiddeld genomen zijn de diensten zo tussen gewoon 8,5 uur. 8 uur en zo.
1: En wat nou als je heel nodig stelt dat je hebt verkeerd gegeten, je moet naar het toilet?
4: Ja, dan moet je wachten totdat je bij je eindpunt bent.
1: Oh ja, en dan ga je. En dan heb je de hele dag nog een tramspoor.
0: Ja. Had je zo lang nodig om die grap op te bouwen. Hey Kjeld, wat leuk. We wensen je een hele fijne dag vandaag. En dank voor het meedoen.
4: Graag gedaan, jullie ook. Hey.

0: Fernandez, Born to be Alive. Straks het nieuws van 7 uur. Renske, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zometeen een update over de heftige overstromingen in Nepal.
0: En je hoort deze hit waar ik nu één noot van laat horen. En Sander, de vraag is...
2: Boekie Wonderland.
0: Ja, ik hoef de vraag niet eens te stellen. Dat is goed.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Bij Terstal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Terstal. Maak elk moment mooi.
5: 30 augustus start de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
10: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
10: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
8: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Ons CW-fotoboek is er.
17: Spannend!
16: Wat is die mooi geworden?
17: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
16: Het voelt alsof we er weer zijn.
18: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op CEW.

0: altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
2: vakantie.
1: ANWB en gaan.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast. Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin for life.
4: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: Goedemorgen, de ochtendshow voor de warme donderdag met het nieuws. Hier is Renske van der Zand.
6: Goedemorgen. Bijna 1400 vermisten in Nepal en Tibet. Na de verwoestende modderstromen daar. Die ramp werd waarschijnlijk veroorzaakt door een gletsjer die instortte. Deze expert vertelt er meer over bij de NOS.
7: Hij heeft op zijn pad enorme hoeveelheden ijs, rotsen meegenomen en daar ook een soort hele grote watergolf mee gecreëerd.
6: Zeker 160 mensen kwamen om het leven. Verschillende landen hebben aangeboden te helpen na de ramp. India stuurt hulpgoederen en medicijnen. China helpt bij zoekacties. En ook het Rode Kruis is op weg naar het rampgebied. Starters kochten in de laatste 3 maanden iets vaker een huis dan een jaar geleden, maar de groei wordt wel minder. Er is steeds minder aanbod, omdat investeerders de meeste huizen nu wel hebben verkocht. Het ging vaak om kleinere, goedkopere huizen die populair zijn bij starters. Ook de totale huizenverkoop steeg minder snel. In Valkenswaard, vlakbij Eindhoven, is mogelijk brand gesticht bij een gebouw waar asielzoekers binnenkort worden opgevangen. De politie zag roetvlekken en kapotte ramen en denkt daarom dat er brand heeft gewoed die mogelijk zou zijn aangestoken. Wanneer dit zou zijn gebeurd, is niet bekend. In het gebouw komen 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen te wonen. En dan nog weer nieuws over Dolly Parton. De zangeres overleed onlangs, maar er komt nog genoeg nieuw werk van haar aan. Ze werkte tot haar dood nog mee aan een documentaire en een musical. Haar manager zegt dat dat werk nog wordt afgemaakt en uitgebracht wordt na haar dood. Ook komt er nog nieuwe muziek aan. Al zullen we daar nog even op moeten wachten, want dat mogen we pas over 20 jaar horen. Haar allerlaatste nummer heet My Place in History en ligt goed opgeborgen in een tijdscapsule in haar eigen Dollywood. Pas in 2046 mag die capsule open. De zangeres zou dan 100 jaar zijn geworden.
8: Jeetje, dat vind ik bijzonder.
6: Ja, hè?
8: Het is natuurlijk prachtig dat er nog nieuw werk aankomt, hè, als iemand is overleden. Maar ja, daar moeten we dus met z'n allen heel lang op wachten.
9: Ja, nou precies 20 jaar dus. Ja.
8: Nou, dat vind ik heel lang.
9: Ja, dan ben je ook 88.
8: Dankjewel.
6: Krijg je nog het weer van Weerplaza. De dag begint zonnig, later in het zuiden wat buien en vanavond mogelijk onweer. Tussendoor wel droog en warm, 26 tot 30 graden.
5: Tot op heden weinig aan de hand op de weg. 4 vertragingen op de A15. Ridderkerk-Oostvoorne bij industrieterrein Pothof, 25 minuten. En een 3 kilometer lange file op de A29, Bergen-op-Zoom Rotterdam. Bij Oud-Beijerland levert je dat een kwartiertje vertraging op. En dat komt door een ongeval.
3: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
5: Sander, goedemorgen.
9: Een hele goede morgen.
5: Daar zijn we dan met de ochtendshow voor deze donderdag, de 27e van augustus.
9: Ja, ik wil het even toch hebben over, ja, je ontkomt er niet aan. Het is een jaarlijkse irritatie, jaarlijkse ergernis, een jaarlijkse discussie.
8: Oh.
9: Maar ze liggen natuurlijk alweer een week in de winkel.
8: Ach,
9: de pepernoten.
8: Ach.
9: Maar toch ben ik achter iets gekomen en de soep wordt toch niet zo heet opgediend als je gegeten wordt.

0: is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
1: Goedemorgen, donderdag 27 augustus. En straks om 9 uur gaan we hier bij Joe verder. Met de Joe 80's Top 800. We hebben de eerste 100 liedjes. Hebben we al gehad gisteren?
2: Ja. Wat je zoal gemist hebt is bijvoorbeeld Dancehall Days van Wang Chung. Of op 799. Terrence Trent D'Arby, Wishing Well. Chaka Khan, I Feel For You. I've Been Losing You, Aha, Paul Simon, Late in the Evening. Four Letter Word van Kim Wilde. En op 794, Four Letter Word, Don't Get Me Wrong van de Pretenders. Oh, ja. Ook gemist is Circus Custus met Verliefd. Vamos a la Playa, Vigera. Phil Lynott, Old Town. Typical Mail van Tina Turner heb je ook niet gehoord.
1: Ik heb ze wel gehoord, want we hebben ze gisteren zelf gedraaid. Ja.
2: Okay. Ja. Could It Be on Fall? Ja. Word ik afgeleid, moet ik opnieuw beginnen. Dancehall Days.
1: Nou, ik kan wel zeggen dat straks om 9 uur... dan trappen we af met nummer 700. Dat is van The Romantics, What I Like About You. Uit 1980, leuk. Dan vandaag de dag waarop wij waarschijnlijk... de geruchten zijn zeer sterk... een nieuwe politieke partij mogen verwelkomen.
2: Nee.
1: Wat dan?
2: Beweging.
1: Oh, beweging.
2: Beweging.
1: Ja, maar dat is toch een partij...
2: Nee, ze heeft het zelf over een beweging.
1: Nou, ze in dit geval is Mona Keizer. De geruchten gaan al langere tijd dat zij dus met een eigen politieke beweging gaat komen. Ja. Project 2029 heet die.
2: Ja, ik ben benieuwd. Ze heeft natuurlijk wel genoeg sympathisanten.
1: Ja.
2: Dus ja, maar goed, het versplintert steeds meer en meer en meer.
1: Ja, op rechts allemaal eenpittertjes.
2: Ja.
1: Maar goed, Mona Keizer, jij zegt terecht... ontzettend populair. Ik denk wel dat veel mensen op haar gaan stemmen.
2: Ja, zeker. Maar goed, het is een beweging en nog geen partij.
1: Nee.
2: Even, ik word binnenkort 50. Ik ga het vieren. Ik geef een beweging.
1: San, wat is dit dan?
2: Kom je ook? Ik geef een beweging. Ik geef nog geen partijtje. Een beweging. Ja.
1: Partijtje zeggen als je 50 wordt. Een partijtje. Hey, ik ben heel benieuwd, want jij begon net over pepernoten.
2: Ik stond gisteren voor te schrappen. Twee schappen. Twee van die kartonnen grote kasten in de supermarkt... met daar allemaal weer schuimpjes en heel veel soorten pepernoten. Mokka pepernoten, red velvet pepernoten, witte chocolade pepernoten... kruidnoten, gewoon pepernoten met linksgeleide havermelk en literje stukjes. Het stond er allemaal. Maar wat me opviel, want ja, mensen spreken... we kopen het allemaal, gaan dan toch lekker met een kop thee... s'avonds pepernoten lopen vreten, maar we spreken er wel schande van... want het is natuurlijk veel te vroeg, sterker nog, we zitten eind augustus.
1: Ja.
2: Maar wat mij wel opviel, ik weet niet of dat misschien heel oud is... maar het viel mij gisteren heel erg op... want wat er dus, dat hele schap ook... en de wat er staat en de bewoordingen... en ook op de verpakkingen zelf van die pepernoten... en de schuimpjes en de marsepein... daar wordt met geen woord gerept over Sinterklaas.
1: Ja.
2: Er staat alleen maar...
1: Ja.
2: Een heerlijk avondje. Stilletje. Dit schap loop je niet stilletjes bij. Maar ook de schuimpjes. Nergens zie je een pietje of een mijter of een tabbert. Nee, je ziet een cadeautje of een zak. Maar het woord Goedheiligman of Sinterklaas of Piet... of dat valt nog helemaal nergens.
1: Ja, ik kan hem in zoverre wel begrijpen... dat het, zoals jij zelf zegt, nu 27 augustus is.
2: Ja.
1: Die pepernoten liggen natuurlijk al wekenlang in de winkels.
2: Ja.
1: Dus dat is zo gewoon midden in de zomer kun je ze op... Maar als je midden in de zomer een verpakking ziet met Sinterklaas erop... dat voelt natuurlijk heel raar.
2: Ja, maar die link leggen wij dus wel meteen dat het Sinterklaas... Maar ze hebben het zelf nu, want ik ben even ingedoken... Ze hebben nu nog, vinden ze het een najaarstractatie.
1: Oh ja.
2: En op het moment dat de Sint komt, of een paar weken ervoor... dan wordt het echt, en daar gaan de verpakkingen wel over op Sinterklaas.
1: Moet ik wel één ding zeggen, puntje van kritiek voor jou, Sander.
2: Ja.
1: Ik had het net over een politieke partij, toen begon jij over een beweging. Jij hebt het hier over pepernoten, maar dat moeten natuurlijk kruidnoten zijn.
2: Ja, die discussie ben ik een beetje verloren.
1: Ja.
2: Nou, ik wil nog even een klein ticketje opvoeren.
1: Ja.
2: En dat kunnen we het zo even doen. Maar kijk, het is 17 augustus, het heb ik dan wel drie keer verteld. Maar wat is het nu? Renske, doe even mee. Wat is het nu, 17 augustus?
1: Wat is het nu?
2: Ja, wat waar staan wij nu in het leven op 17 augustus?
1: Wat een rare vraag is dit.
3: Dat poëtisch.
2: Nou, mooi. Ja, dank je.
3: Ja.
1: Waar we staan?
2: Waar staan wij nu? Wat?
1: Na de vooravond van de herfst.
2: Ja, maar wat nog vooravendiger.
1: Wat een najaar.
2: Wat
1: de donkere
2: staat
1: dagen.
2: Op welke...
1: Wintertijd.
2: Nee, het is nog... Leuk je erover begint, Koen. Precies Oh, 100 dagen. Nog 100 dagen. En daarom, omdat wij vaak te laat zijn en we laten nou eens op tijd zijn, wij gaan zometeen met z'n drieën alvast loodjes trekken.
1: Nee, sorry.
2: Dat we op tijd zijn.
1: Sander?
2: Kijk, ik heb hier loodjes gemaakt.
1: Je kan die loodjes ergens stoppen waar de zon niet schijnt.
2: Er staat drie keer Sander op, maar dat zal ik niet.
1: Ja, dat zal wel weer.
2: Even gezellig met z'n drieën loodjes trekken. Leuk, hè?
1: Maar je haalt weer alles door elkaar. We hadden het over de pepernoten of de kruidnoten. Ja.

0: Ja, die weg met die loodjes, San.
1: Nee.
0: Want nu zeg jij nog 100 dagen tot 5 december.
1: Dan heb je in ieder geval tijd om je surprise te maken.
0: Het is nog precies 1 maand.
1: Ja.
0: Tot jouw 50ste verjaardag.
1: We gaan loodjes trekken.
0: Hier is Earth, Wind & Fire bij Joe.

0: maar gewoon eerlijk. Het gebeurt niet vaak dat ik de behoefte voel om de studio uit te lopen tijdens een uitzending. Maar vandaag is het zover, Sam.
1: Ja. Oh, vandaag, ja, maar je bent al geweest. Er stond geen ontbijt.
0: Nee, dat heeft niks met het ontbijt te maken. Het heeft alles te maken met het feit dat jij de conclusie hebt getrokken dat het nog precies 100 dagen is voor Sinterklaas.
1: Ja.
0: En je hebt de daad bij het woord gevoegd door meteen even wat loodjes te willen gaan trekken. Ja, maar daar trek ik echt de grens.
1: Waarom nou toch?
0: Omdat het 27 augustus is. Omdat het vandaag 30 graden wordt, Sander. Ik sta hier in mijn blote beentjes. Ik ga toch ja, nu met Sinterklaas bezig zijn.
1: Sinterklaas loopt ook wel eens een blote staf onder zijn tammers.
0: Ja, mensen.
1: En we vieren het wel gewoon.
0: Ja. Maar kijk, ik wil het best op een akkoordje gooien. Kijk, ik vraag ook even aan nieuwslezer Renske. Hoe sta jij in het hele loodjesverhaal?
2: Ik vind het afschuwelijk.
0: Ah, kijk.
1: Des te meer reden om het te doen. Jongens, wat hebben we hier toch tegen een ouderwets avondje gezelligheid. En hey, ik ken jullie allebei.
0: Hey.
1: Dan is het weer 3 december. En is het, ja, dit is laat begonnen. Ik had de tijd niet. Kreppapier op, uitverkocht.
0: Ik wil het wel op een akkoordje gooien. Kunnen we dit moment uitstellen totdat het gewoon even wat beter voelt? Dat we in ieder geval een stukje in september zitten.
1: Je steekt gewoon nu je linker mannenklauw in de lucht en pakt een loodje, ja? Met je platte bek. Hup. Ja. Trek hem met je bek. Hier, die is voor jou. Hop. Die is voor jou. Ik heb er helemaal geen zin meer aan.
0: Jezus. Ach, heb ik. Ach, ook dit nog.
1: Godverdomme.
0: Ja, wat is er?
1: Ook nog koen.

0: Desireless. En Voyage Voyage. Even voor mijn informatie, Sander. 100 dagen voor Sinterklaas.
1: Ja.
0: Hebben wij nu loodjes getrokken of heb je...
1: Nee, we hebben geen loodjes getrokken. Nee hoor, we gaan volle bakken Pasen.
0: Pasen.
1: Ja. Een paasdozen maken voor.
2: Oh, nee.
0: Oh, wordt nog wat. Ja, maar, dat is wel, wij mogen altijd wel Sinterklaas hier begroeten in onze uitzending.
1: Nou, die luistert mee, maar ik denk niet meer dat hij zin heeft om te komen. Ja. Met deze instelling van deze twee koude kikkers, zeg.
0: Nee, oh. Luister. Ik vind loodjes... Laten we het doen... Maar laten we er nog heel even mee wachten tot de mussen van het dak zijn gevallen.
1: Ja, ik ken jou, hè. 99 dagen wachten.
0: Nee. Het is bijna 7:30. Renske, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat heb je allemaal in het nieuws?
2: Ja, de politie laat steeds meer werk liggen. Hoe dat komt, hoor je zo.
3: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
4: Goed, het is gelukt.
3: Wat is er gelukt?
4: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
3: Fluitje van een cent dus?
4: Nou, het was wel wat meer dan dat.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
7: NHA.nl. Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: De maaltijden van Kippie, zoals kipsaté met Bami. Lekker, Kippie.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
11: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
12: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
11: Nu bij Dirk, Milka Max, €2,99. Grote reep, kleine prijs.
13: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Hé, hey, wat is dat?
15: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
14: Doe maar duur.
15: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave.
16: Greenwave.
13: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1+1 gratis.
15: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
17: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1.
18: Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. €1. En alle Melk Unie Breaker per stuk ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
19: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Stadel.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussenaarwens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
6: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
5: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
7: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
8: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
9: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
11: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
12: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
13: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven. 400 gram voor maar 1,49. Lidl. Je verdient het.

0: gaan onweren, veel regen in korte tijd kan er gaan vallen. Hou daar even rekening mee. Verkeersinformatie: van de 15 vertragingen krijg je de 3 langste. De A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum, 50 minuten extra. Half uur vertraging op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam bij Oud-Beijerland. En de A58 Bergen-op-Zoom Breda voor Breda-West, 10 minuten. Dit is jou. 7:30 in de Koen en Sander Show en Renske heeft het nieuws voor je.
1: Goedemorgen. De politie moet steeds vaker stoppen met onderzoeken. Vorig jaar gebeurde dat ruim 67.000 keer. Dat is 2,5 keer zoveel als een paar jaar geleden. Er zou een gebrek

0: voel ik mij ook.
1: Zeker 160 mensen zijn om het leven gekomen. Ook worden er bijna 1400 mensen vermist, onder wie veel toeristen.
2: Ja, het is echt verschrikkelijk.
3: Ja.
2: Het is, en we hebben natuurlijk tegenwoordig, ja, overal zijn beelden van.
3: Ja.
2: En het zijn niet de fijnste beelden die je ziet.
3: Nee, de gebouwen vallen om, vrachtwagens worden meegestuurd. Ja, dan ben je als individu natuurlijk helemaal kansloos. Ja, het gaat met zo'n verwoestende kracht en snelheid. En dan is het letterlijk rennen voor je leven. En dat haalt dus niet iedereen helaas.
1: Even goed opletten als je brie van de Jumbo in je koelkast hebt liggen. De supermarkt roept de kaas terug omdat er een ziekmakende bacterie in kan zitten. Het gaat om de biologische brie van het huismerk die houdbaar is tot 1 september. Eerder riep Jumbo al de gorgonzola van het huismerk terug om dezelfde reden. Klanten kunnen de kazen terugbrengen naar winkel en krijgen hun geld terug.
3: Ja, nou, ik had dus die gorgonzola. Zat allemaal schimmel op.
1: Ja, en misschien weet je het nog wel. De Rijkspolitie reed vroeger rond in een Porsche. Dat gebeurde van 1962 tot midden jaren 90. In totaal reden er ruim 500 door Nederland. Nou, in Amerika is er nu eentje geveld. En dat heeft ruim $250.000 opgebracht. De Telegraaf sprak met een man in Nederland die eerder de eigenaar van de wagen was. Hij verkocht de wagen voor maar €116.000. Maar de verzamelaar heeft er geen spijt van, want hij had er 2 staan in zijn collectie en heeft er dus altijd nog 1 over.
2: Dit is zo'n ding dat jij zegt, ja, vroeger hadden wij dus Porsche-politiewagens. Dat ik dacht, verdomd, ik heb dat nog ook gezien in de jaren 90.
3: Ja, zat zelfs in reclames, weet ik nog, in de jaren 90. Ja. En met alle respect, dat maakt gewoon echt indruk.
2: Zeker.
3: Maar het enige is, jij kan natuurlijk geen arrestant meenemen.
2: Nee, het is een 2-zittertje, toch?
3: Ja, toch? Ik ben gearresteerd, maar weer losgelaten, want we hebben geen plek meer.
2: Renske, dankjewel. Belangrijkste nieuws voor deze donderdag 27 augustus. Leuk dat je luistert naar de Koen en Sander Show.

0: is er met jou vandaag?
1: Ja, ik weet het niet.
0: Ik weet het niet. We kennen elkaar heel lang. We maken 20 jaar radio. En dan voel ik dat heb jij een belangrijke afspraak vanmiddag? Heb je ruzie thuis of is het...
1: Nee, ja, geen zin.
0: Ben je ergens zenuwachtig voor?
1: Nee, ik heb echt geen ruzie, want mijn vrouw was er gisteren niet. Ik heb een heerlijk avondje gehad eigenlijk.
0: Maar er is niks.
1: Nee.
0: Maar, nee. Maar je hebt zelf... Je begrijpt wat ik bedoel, toch? Want je bent een beetje aan het vlieren fluiten. Je loopt overal van hot naar her. Je hebt net nog een schaal kapot gegooid hier in de studio.
1: Ja, omdat jij geen loodjes wilde
0: trekken. Ja, dat is allemaal mijn schuld natuurlijk.
1: Ja, nee, dat is jouw schuld, ja.
0: Ja.
1: Dus ik ga nu met Renske alleen.
0: Oké, is goed.
1: Wie heb jij getrokken, Renske?
2: Wat een goal! Wat een goal!
3: Versla.
1: Ja!
3: De verslaggever.
0: Of ben jij een beetje zenuwachtig voor volgende week?
1: Nou, ik heb al langs gelegen.
0: Want dan mag jij deze man samen met mij... Wij mogen Marco van Basten ontmoeten.
1: Absoluut. Ja, dat allemaal natuurlijk omdat die geweldige serie Basta... in première gaat volgende week op Videoland. En daar is Marco natuurlijk bij de première zelf ook aanwezig.
0: Ja, wij mogen daar ook bij aanwezig zijn. Jij ook, wij kunnen dat regelen. Daar moet je iets heel leuks voor doen. En daar hadden wij het nog even met Marco over van de week... in de Koen en Sanne Show. Of hij nou nog vaak herinnerd wordt aan die prachtige goal... in die finale van het EK 88.
1: Gaat er wel eens een dag voorbij dat je niet aan die goal wordt herinnerd, Marco?
4: Nee.
1: En ben je het wel eens zat of vind je het nog steeds is het wel een hoogtepunt?
4: Nee, het is heerlijk. Of ik nou in de trein kom of in de bus of waar dan ook. Nee, het gaat wel vaak over, maar het leven gaat wel verder, moet ik zeggen. Maar
1: zit jij wel eens in de bus?
4: Nee.
0: Hij geeft het voorbeeld van de trein in de bus, maar er komt denk ik Marco van Basten, komt daar nooit.
1: Dat lijkt me toch ook science fiction als je conducteur bent en je moet het kaartje van Marco van Basten knippen.
0: Maar even terug naar die ene goal. Dat was de 2-0 tegen de Sovjet-Unie EK 1988. Het televisiecommentaar klonk toen zo.
5: 1 tegen 1 wordt het. Muren. Van Basten. Goed. Oh, wat een goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt. Ja, niet te geloven zoals hij die bal uit de lucht oppakt in die hoek daar. Niet te geloven.
0: Ja, wat prachtig. Prachtig moment natuurlijk. En wij geven jou de mogelijkheid om dit commentaar van de verslaggever nog een keer te doen. Maar dan hoe jij het zou, op jouw manier, anno 2026.
1: Ja, het is een iconisch doelpunt, maar het was geen iconisch commentaar. Kijk, die goal van Bergkamp, 98, was een iconisch doelpunt. Maar Jack van Gelder, die liet dat vergezellen van iconisch commentaar. Het commentaar blijft een beetje achter bij de schoonheid van het doelpunt.
0: Dus willen wij een nieuw commentaar en dat mag jouw commentaar zijn. Ga even naar onze app van Joe, klik even op de actiepagina Versla de Verslaggever. En daar krijg je de beelden te zien en kun je je eigen commentaar toevoegen. En het aardige is dan, de beste commentaren die we binnenkrijgen... gaan wij voorleggen aan de meester zelf, Marco van Basten.
1: Ja, en de meester zelf bepaalt dan wie uiteindelijk de meet and greet wint.
0: Ja, zo simpel is het. Dus check even de app van Joe. Klik even door naar de actiepagina en dan vind je de mogelijkheid. We hebben weer een nieuwe inzending ook.
1: Nou.
0: Van Rocher. En zijn goal van Marco van Basten klinkt zo.
6: Daar komt de bal aan het voetje van Muren. De bal dwarrelt met wind tegen bij de nummer 9. En de nummer 9 is de nummer 12 geworden. Hoe kunnen we dit nou ook vergeten zijn? Marco van Basten, wat een gigantisch doelpunt. Oh, de Zajef, die zit er helemaal naast. Ja.
0: Windje tegen bij de nummer 9. Ik vind het wel goed hoor.
1: Ja, leuk.
0: Leuk, Rocher.
1: Ja, Rocher, goed gedaan. Maar het kan beter misschien wel.
0: Oh ja.
1: Neem de handschoen, de kippershandschoen op. En je kan jezelf via de actiepagina Verslaande Verslaggever... kan je jezelf meedoen.
0: Ja, en kan je dus kwalificeren om volgende week aanwezig te zijn... bij Basta en Marco van Basten te ontmoeten.

0: en zijn makkers van de police en Roxanne.
1: De map van Cato.
2: Ja, Catootje, gisteren weer een hockey geweest, ijsje gegeten en altijd wel weer vrolijk. Ze blijft maar moppen spuien, dus we nemen ze op en elke dag presenteren wij een mopje van Cato.
3: Jantje zit in de klas. Zijn juf vraagt, wat is de familie van een olifant? Jantje steekt zijn vinger op en zegt, een stofzuiger, juf.
0: Ze moest er zelf ook op lachen.
2: Ze moest het zelf ook
0: lachen. Wat schattig. Oh, wat lief. Hey, goedemorgen, dit zijn Koen en Sander met de ochtendshow van Joe voor de donderdagochtend. Straks de drie noten. En dit is Gala bij Joe.

0: en Freak from Desire, die grote hit uit de jaren 90. En nog regelmatig te horen in menig voetbalstadion.
1: Zeker, en boven de rivier is het patat from Desire.
0: Oh, waarom moet ik hier weer zo hard om lachen, irritant? Straks het nieuws van de 8 uur. Renske, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Straks hoor je het laatste nieuws over de heftige overstromingen in Nepal.
0: En Sander,
1: ja?
0: Je zit er lekker in. Dus raad maar eens even welk liedje straks nog in de ochtendshow te horen is. Ik heb één noot.
1: Dat kan Foreigner zijn. I've been waiting for a girl like you. Of Tina Turner misschien wel. Maar dan weet ik even de titel niet. Ik moet een nootje erbij.
0: Nee, ik vind dat jij aan je stand verplicht bent om dit op basis van
1: deze... What's Love Got To Do?
0: Nou, ongelooflijk. Knap. What's love ja, hoor. En die hoor je zo.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Ons CW-fotoboek is er.
10: Spannend!
9: Wat is hij mooi geworden?
10: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
9: Het voelt alsof we er weer zijn.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
13: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
12: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
15: Doen! Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
16: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een swingende start.
17: Europa is van Picasso. India is van mij.
18: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
19: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel

0: Libra.nl.
1: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
2: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
3: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
4: Sloopmelk.
3: Mona?
4: Ja, ook sloopmelk.
3: Milner?
4: Sloopmelk.
3: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
4: Sloopmelk.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
8: Nu hou hè, dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi,
10: deze week bij Hema. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
8: Nu hou hè, dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Dit is jou.
11: Goedemorgen, het is de 8 uur in de ochtendshow en Renske van der Zalm heeft het nieuws.
12: Goedemorgen. Een dikke onvoldoende. Dat geven de meeste slachtoffers van het toeslagenschandaal aan de overheid. Ook hebben ze nauwelijks nog vertrouwen in de regering. Ze geven de overheid een 3,3 als rapportcijfer. In Trouw vertellen ze dat ze blijvende psychologische schade hebben opgelopen door de toeslagenaffaire. Slechts een klein deel van de ouders zegt dat ze wel weer een beetje vertrouwen heeft in de overheid. Aangifte van zware misdrijven zoals mishandeling, bedreiging en woninginbraken worden steeds vaker niet onderzocht. Dat komt door een gebrek aan tijd en personeel bij de politie, meldt onderzoeksprogramma Pointer. Vorig jaar zijn daardoor 67.000 onderzoeken gestopt, 2,5 keer zoveel als een paar jaar geleden. Justitieminister Van Wil zegt dat er extra geld voor wordt vrijgemaakt. Het dodental na de zware overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot zeker 160. Daarnaast worden bijna 1400 mensen vermist, onder wie een groot aantal toeristen. Hele dorpen werden weggevaagd door het water. In het rampgebied wordt door reddingswerkers met mannenmacht gezocht naar slachtoffers. Oorzaak van de overstroming was vermoedelijk een gletsjer die instortte. En de Voedsel- en Warenautoriteit wil dat een boer in het Overijsselse Badmen stopt met het aanbieden van biggen knuffelen, meldt RTV Oost. Uit onderzoek van het programma Radar blijkt dat bezoekers daar biggen van nog maar 1 dag oud mochten vasthouden. En dat is niet goed voor de gezondheid van de dieren en daarom is de NVWA kritisch.
13: Dus deze bedrijven die dit soort knuffelsessies met deze hele jonge biggen aanbieden, die moeten daarmee stoppen.
12: Ja, de boer denkt er nog niet over na om ermee te stoppen. Hij heeft inmiddels wel de hygiëneregels aangescherpt. Krijg je nog het weer van Weerplaza. De dag begint zonnig. In het zuiden kan een bui vallen. Vanmiddag droog en ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 28. Vanavond slaat het weer om en kan het flink gaan regenen en onweren.
14: En slaat het weer om of slaat het weer om? Slaat het weer om?
12: Ja, het weer, Sander. Het weer.
11: Het kan allebei.
14: Ja, daarom. Het kan allebei. Het is zo'n beetje zo laverend het is in.
11: Maar het is nu een beetje de vraag, jongens, want de spanning wordt er weer opgevoerd. Dit zie ik dus al 3 dagen in het nieuws. Donderdagavond gaat het onweren. Maar dat 9 van de 10 keer valt het tegen. Maar ja, 1 op de 10 wordt, dan gaat het echt enorm los.
14: Nou ja, ik zat net nog even te checken. Toen hadden ze het over matige onweersbuien. En dan denk ik, wat is dat? Hè? Want een onweersbui is boemedeboemedeboem. En is dit dan zo boemedeboem? Dat je denkt, nou, matig.
11: Kun je nog 1 keer een onweersbui nadoen?
14: Boemedeboemedeboem! En de matige onweersbui is boemedeboem.
11: Maar zo even een weerman of een weervrouw bellen om te vragen hoe heftig het wordt vanavond?
14: Ja, een weer.
11: Ja, voorkeur? Weer man, weer vrouw?
14: Ja, waar moet je nou weer meteen gender benoemen?
11: Ja, omdat ik zeg, zullen we een weerman bellen? Dan denk ik, ja, dat maakt
14: ook... Laten we een weermens bellen.
11: Een weermens.
14: Ja.
11: Oké, we gaan een weermens bellen. En we kijken even naar de situatie op de weg. Er zijn er 33 vertragingen. Er zitten een paar lange bij, hoor, deze ochtend. Op de A1 bijvoorbeeld, Amersfoort-Apeldoorn bij Barneveld. Door een ongeluk, 25 minuten. De A1 Osnabrück richting Apeldoorn bij Borne-West, een half uurtje. En ook 30 minuten op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp. Daar is de weg dicht door een politieactie. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Brug, een half uurtje vertraging. En ook 30 minuten op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam bij Oud-Beijerland.
0: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
11: Yes, Sander, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
11: Daar zijn we. Een weermens. Hoe is dat?

0: En nog precies 52 minuten. En dan gaan we verder met de 80's Top 800.
1: Ja, en dan mogen we alvast vertellen dat het de nummer 700 betreft. De New Romantics.
0: Romantics, what I like about you. Straks daar trappen we mee af. En zo gaan we lekker nog een week lang door met de 80's Top 800 bij Joe. Even een kleine vraag tussendoor, Sander. Hoeveel uur heb jij geslapen vannacht?
1: Zes en een beetje.
0: Oh, dat is niet veel.
1: Nee. Nee, ja, 6,5 denk ik. Ja, nee, ik lag later in bed. Ik was inderdaad alleen thuis. En heb, voordat de kinderen allemaal in bed liggen. En ik vind het nog even lekker om een half uur op de bank zitten. Ja. Toen ben ik nog in bed gaan liggen. En toen ben ik gaan lezen. En toen ben ik door gaan lezen. En in één keer denk ik, hey, het is kort voor 11. Het licht moet uit nu.
0: Oeh. Oh ja. Nou ja, goed, misschien heb je de nieuwe onderzoeken gelezen. Want we denken allemaal dat we 8 uur moeten slapen. Maar dat schijnt dus helemaal niet zeer meer zo te zijn.
1: Nee, maar er is rond slapen. Ja. Gisteren had je het ook over de remslaap en het diepe slaap. Er bestaan zoveel mysteries.
0: Klopt.
1: En feiten en fabels. Wat heb je nou die 8 uur nodig? Nou, dat klaar ik dus niet. Maar er zijn ook mensen, die hoor je ook dikwijls, misschien een beetje aangezet of stoerdoenerig, die zeggen, ik heb aan 4 uur slaap per nacht wel voldoende. Ja,
0: daar ben ik altijd heel jaloers.
1: Ja, maar dat geloof ik dus niet. Dat kan toch niet?
0: Maar er zijn echt mensen die gewoon met een paar uur slaap kunnen ze weer.
1: Ja, dat zeggen ze. Zelfs een dolfijn moet meer slapen. Ja.
0: Nou, we hebben straks over een half uurtje slaapwetenschapper Marijn van der Laar bij ons in de Koen en Sander Show. En Marijn weet er natuurlijk alles van. Maar eerst, ja, natuurlijk ook iets waar we ook niet over uitgepraat raken, is natuurlijk het weer.
1: Ja.
0: Het weer. Iedere dag weer hebben we het over het weer.
1: En als je het saai vindt, kan het slaapverwekkend zijn. En dan hebben we 2 vliegen in 1 klap geslagen.
0: Robert de Vries, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Weerman ben jij. En ja, Robert, ik lees al dagen in de media dat vanavond dan gaat het helemaal los. Dan krijgen we onweer, regen. Hoe erg gaat het worden vanavond?
2: Nou, ik denk dat ik de komende nacht maar 2 uur slaap. Want ik hang natuurlijk de hele nacht uit het dakraam te kijken. waar die buien aankomen. Ja, hoe erg wordt het? Kijk, we hebben natuurlijk allemaal nog 2 maanden geleden ons achterhoofd. In juni, hè, toen het elke keer heel erg losging met zwaar onweer. Ik denk niet dat het zo zwaar gaat worden. Maar laat vanavond en vannacht zullen zeker wel, ik denk vooral over de oostelijke helft van het land, echt wel een paar stevige buien gaan overtrekken. Ja, en dan moet je denken, er kan zomaar 40 millimeter uit zo'n bui vallen. Dat is echt wel flink wat. En er zou lokaal ook misschien wel hagel kunnen voorkomen. Het zijn natuurlijk niet die gigantische stenen die we inmiddels hebben gehad. Maar goed, ja, niet fijn voor je auto. Het is natuurlijk heel erg lokaal, dat soort extreme fenomenen. Maar goed, het is wel de komende nacht mogelijk op een aantal plaatsen.
1: Ja, wij Nederlanders praten natuurlijk vaak over het weer. En dan maken we er een soort van nieuws van. Maar het is toch wel de laatste paar jaar dat het weer echt gewoon nieuws is, hè?
2: Ja, dat klopt, Sander. Want ja, het wordt steeds extremer. Je ziet elke keer dat die buien ook steeds zwaarder worden. Kijk, de atmosfeer die wordt ook steeds warmer. Kan nog steeds meer vocht bevatten. Dus die buien, ja, die kunnen ook veel meer energie hebben. Dus zwaarder zijn. Grotere hagelstenen. En soms komen er zelfs ook wel gewoon tornado's voor.
1: Ja. Ja. Zoals in Frankrijk.
0: Frankrijk nog gehad, natuurlijk.
1: Ja. Ja, en dan zie je beelden uit Frankrijk. En dan denk je, dat ken ik alleen maar uit Oklahoma.
2: Nee, dat zeker. En ja, ik reis natuurlijk 1 keer per jaar ook naartoe in mei naar de Verenigde Staten, om dat ook zelf daar te zien, die tornado's. Maar je krijgt inderdaad echt wel een beetje dat Amerikaanse fenomeen, wat ze natuurlijk een paar dagen geleden hebben gehad in Zuid-Frankrijk. En dan moet ik er ook bij zeggen, vandaag in Oost-Frankrijk zou dat zomaar weer kunnen gebeuren daar. Oh. Want daar is de weersituatie nog explosiever in vergelijking bij ons. Dus ja, zit je in Oost-Frankrijk, heb je daar kennis of ga je daar nog heen met vakantie, toch eventjes opletten daar vandaag.
0: Ja. Dus als ik je goed begrijp, en voor vanavond moeten vooral het oosten van het land rekening houden met die zware onweer.
2: Ja, vooral laatst vanavond en de komende nacht.
0: Ja, heel goed.
1: En Robert, je weet precies welke dag het is natuurlijk vandaag.
2: Het is vandaag de 27e.
1: Ja, en dat betekent?
2: Dan moet ik even heel goed nadenken. Ik ben ook net wakker.
1: Robert, alsjeblieft.
2: Geen idee.
1: Nog 100 dagen tot het heerlijke avondje van Sinterklaas. Wat voor weer wordt het dan?

0: is de ochtendshow. En we tellen af. Nog 40 minuutjes, dan gaan we verder met de Joe AD's Top 800. En dit liedje staat daar natuurlijk ook in, komt uit 1987. Sander,
1: ja.
0: Wat denk jij? Op welke positie staat Starship? Nothing's Gonna Stop Us Now.
1: In de top 100, ik gok hem op om en erbij de 75.
0: Nee. Maar je zit in de buurt, 113.
1: Oh.
0: 113. En je hoort hem nu alvast in de Koen en Sander Show. Hele goede morgen. Doei.

0: It's gonna stop us now in de Koen en Sander Show. Ik hoop dat je lekker geslapen hebt. Dat is natuurlijk altijd wel belangrijk dat je de dag even goed begint. Wij gaan straks bellen met Marijn van der Laar. En Marijn is slaapexpert. Heeft er zelfs een boek over geschreven.
1: Ja.
0: Even kijken of Marijn al wakker is.
1: Ja hoor.
0: Toch even checken natuurlijk. Nou, is het 9:50? Uit nieuw onderzoek blijkt dat je niet al te lang hoeft te slapen. 9 uur, 8 uur hoeft allemaal niet meer.
2: Hé, hey, Marijn.
0: Ja, kijk. Ah, Marijn, goedemorgen. Koen en Sander.
2: Goedemorgen.
0: Hoe lang ben je al wakker?
2: even kijken. Ik denk, ik kijk heel even op de klok hier. Ik denk een half uurtje ongeveer.
1: Oh, je bent niet zo slaapkop.
2: Nee, het valt eigenlijk wel mee, maar...
0: Oké, dus jij bent fris en fruit, want we gaan het straks even hebben. Wat is nieuw onderzoek, die 8 uur slaap. Die hoeven we niet meer, hè?
2: Nee, dat klopt inderdaad, ja.
0: Heerlijk, heerlijk. Heb jij straks veel meer over en dat hoor je straks na het nieuws van 8:30. Renske, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Een school in Zeeland heeft, vinden ze zelf, de oplossing voor spijbelende leerlingen.
4: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
7: Gelukt. Heb je hem al betaald?
6: Wat bedoel je?
7: Mijn betaalverzoek.
6: Zo, dat doe je snel.
7: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.

NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?

0: Business.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Pakken ze een podium?
6: Pakken ze een podium?
5: Pak zelf eens een podium.

0: uit met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart, het cadeau dat bijblijft.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
5: Moelenmelk, the moo you can't resist.
6: Hé, wat is dat?
7: Een plug-in batterij, de oplossing tegen terugleverkosten.
6: Doe maar duur.
7: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave.
8: Greenwave.
7: Ik betaal de 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
9: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pot bij aankoop vanaf twee producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: In het zuiden een buitje, mogelijk maar verder droog. Zonnig wordt het 26 tot 30 graden. Maar vanavond slaat het om, krijgen we onweer. Dan de verkeersinformatie. Op dit moment 33 vertragingen. En van die 33 zijn er 3 erg lang op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Daar valt het nog mee met 35 minuten voor Barneveld. Maar de A4, daar is het erg druk vanwege een politieactie. Den Haag in de richting Amsterdam bij Zoetewoudendorp. Anderhalf uur vertraging. Verkeer richting Amsterdam volgt Den Haag en Wassenaar. Rij om via de A12, de N44 en de A44. Dan nog de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam bij Oud-Beijerland. 40 minuten. Dit is jou. En dan is het er precies 8:30 en krijg je van Renske van der Zalm het nieuws.
15: Goedemorgen. 1 op de 5 112 meldingen waar de politie voor moet uitrukken heeft te maken met mensen met verward gedrag. Vorig jaar kwamen er 170.000 meldingen over binnen bij de hulpdiensten. Een record dat zorgt voor grote drukte bij de politie, zegt deze onderzoeker bij RTL.
16: Alle leerlingen die 95% of meer.
14: Excuus, dat is deze.
17: En die zorgen dus ook voor een hele grote impact op de politieorganisatie. En dan zie je dat dat ontzettend veel tijd en energie kost van mensen die echt heel ingewikkeld zijn en heel erg ontregeld zijn en dat soms gedurende maanden of jaren zijn.
15: Experts denken dat een betere ondersteuning van mensen kan helpen. Dan gaat het om goede begeleiding, dagbesteding en een plek om te wonen.
18: Ja, Kelan, je merkt, nee, maar ik merk het zelf ook. Ik weet, maar werden voorheen verwarde mensen eerder geholpen of opgepakt of begeleid of vastgezet? Ja. Ik merk, of zijn het er gewoon meer?
14: Ik denk dat het er meer zijn.
18: Ja.
14: Mijn theorie is dat er is natuurlijk ook voor alles aan de hand gebeurd. We leven gewoon in verwarrende tijden ook.
18: Veel prikkels, impulsen. Want ik zie heel veel mensen ook in zichzelf praten, weet je wel. Dan denk je, ben je in gesprek? Maar het is. En ik zat eergisteren te eten, ging de deurbel. Dat is ook next level. Zwaar gebeurd. Dus ik doe open. Staat er een zwerver voor de deur. Heb je misschien wat kleingeld?
14: Oh, die ging gewoon bedelen aan de deur.
18: Ik ging even aanbellen.
14: Oké. Okay.
18: Ja,
14: jij woont in het centrum van Amsterdam.

0: Dus jij hebt hem wel...
1: Ik heb mij even de deur geweest, ja.
0: Oh ja.
1: Ja.
2: Veel landen hebben hulp aangeboden aan Nepal nadat het land werd getroffen door zware overstromingen. India stuurt hulpgoederen en medicijnen. China helpt onder meer bij zoekacties. En ook het Rode Kruis is op weg naar het rampgebied. Hele dorpen werden gisteren in Nepal en Tibet weggevaagd door een grote moddergolf. Zeker 160 mensen zijn overleden. En er worden nog ruim 1400 mensen vermist, waaronder veel toeristen. Let goed op voordat je botox of fillers laat inspuiten. Die waarschuwing doet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd tijdens introductieweken in verschillende studentensteden. Er komen steeds meer meldingen over behandelingen die verkeerd worden gedaan. Het aantal meldingen daarover is vorig jaar 5 keer zo hoog geworden. Vaak worden de behandelingen gedaan door mensen zonder dat ze de juiste papieren hebben. Ze lokken je met extreem lage prijzen. Uiteindelijk niet zonder risico. Het kan leiden tot nare ontstekingen of hangende oogleden. En de zomervakantie is voor veel leerlingen weer voorbij. En dat betekent dat je weer naar school mag. In Zierikzee in Zeeland probeert een middelbare school ervoor te zorgen dat er niet wordt gespijbeld. En daarvoor gaan ze ver. Want leerlingen worden beloond met een tractatie. En ze maken zelfs kans op kaarten om naar een pretpark te gaan. De school legt bij Omroep Zeeland uit hoe dat werkt.
3: Alle leerlingen die 95% of meer aanwezig zijn...

0: Renske, sorry.
1: Ja, Rens.
0: Ja, Rens, sorry. Ja,
2: ja,
1: Rensje, ja jij zoekt...
0: Renske,
2: oh,
0: ik heb ook begrepen dat ze ook dus... als je niet spijt, dan krijg je op een gegeven moment als beloning een dag vrij.
2: Ja, dat zit er ook nog bij.
0: Dus eigenlijk mag je dus legaal spijbelen als je...
2: Ja, maar dan hoorden ze dus dat ze dus dan wel gaan leren voor toetsen. Hè?
3: Ik wil nu ook een beloning krijgen van de overheid. Wil ik een beloning krijgen omdat ik nog nooit heb ingebroken ergens.
0: Ja, ja, jij mag met die kinderen. Mag jij naar Duinel?
3: Ik ben... Goed, ja. Ja, ik motiveren werkt natuurlijk. Ik bedoel, misschien pedagogisch gezien is dit wel helemaal... Gaat het maar... Ja, nou ja.
0: Nee, ik ben het met je.
3: Ik vind het iets te veel papa nat houden allemaal.
0: Gewoon af en toe een lijfstraf is ook goed.
3: ja, wat is daar mis mee? Ja, precies.
0: Bijbel is
3: Rens. Of Renske in dit geval.
0: Rens, mooi.
3: Dankjewel voor het belangrijkste nieuws. Donderdagochtend, 27 augustus.

0: Koen, wakker worden.
1: Zo, die blijft even hangen. Je zegt alle macht.
0: Zo vies vind
1: ik
0: dat.
1: Ja, vind ik ook vies. Maar veel mensen snurken, hoor.
0: Ja, absoluut. Nee, dan zit je wel eens in het vliegtuig. En dan ben je nog niet eens opgestegen. En dan hoor je al iemand gewoon vijf rijen verderop. Dat je denkt, we hebben motorpech, we storten hier.
2: Een lekker begin van je dag. Ja. De Koen en Sander Show.
0: Dan is stoel 14B even in slaap.
1: Zo, ja. Marijn, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Jij bent een slaapwetenschapper en wij hebben gelezen. Er is nieuw onderzoek gedaan. Er wordt natuurlijk veel onderzoek gedaan naar onze slaapgedrag. Maar die 8 uur slapen van me toch tegen elkaar zeggen dat we dat echt nodig hebben, dat hoeft klaarblijkelijk helemaal niet.
3: Nee, nou ja, dat zou je wel denken. Hè? Want er staat dat je tussen de 6,4 en 7,8 uur zou de sweet spot zijn. Ja. Oftewel de beste tijd dat je zou moeten slapen. Alleen wat we dus weten is dat de verschillen zijn zo groot dat je eigenlijk nog steeds niet zo heel veel over een individu kan zeggen. Het is natuurlijk er worden groepseffecten gevonden.
1: Ja.
3: En wat ze vooral gedaan hebben, is vooral gekeken naar biologische veroudering. Dus als mensen een bepaald aantal uren slapen, gemiddeld op 500.000 man, want zoveel mensen waren het. Ja, hoeveel uur slapen ze dan en waar is het laagste risico om ouder te zijn? Dat is eigenlijk een beetje wat ze hebben onderzocht.
0: Maar er zijn nog zoveel fabeltjes en onduidelijkheden rondom slaap, toch?
3: Zeker.
0: Ja, dus zeg maar de 8 uur, hè, want dat zegt elke ouder tegen zijn kind. En dat ben je ongeveer, dat is je hele leven lang als een mantra ingepeperd. 8 uur. Is dus niet zo vast omlijnd als er gezegd wordt.
3: Nee, zeker niet. Sterker nog, echt iets van ongeveer 80-85% van de mensen slaapt minder dan 8 uur. En we zijn elkaar allemaal een beetje gekker maken dat we allemaal 8 uur moeten slapen. Dus het slaat eigenlijk nergens op.
0: Nee, maar dan hoor je ook wel eens van mensen, want we steken in studententijd, wil je uitslapen, dat te veel slapen ook weer niet goed is. Daar word je moeier van.
3: Ja, dat klopt. Als je echt heel lang gaat slapen, dan gaat je slaap wat meer verbrokkelen. En dan heb je gewoon echt een beetje dat hangover effect in de ochtend, hè.
1: Ja. Maar eventjes, Marijn, want de ene 8 uur, of laat ik zeggen, de ene 7 uur slaap is de andere toch niet? Dat hangt toch van heel veel slaapfases af. En ik kan 8 uur hebben geslapen en me toch niet helemaal topfit voelen.
3: Ja, zeker. Nou, dan heb je het eigenlijk niet alleen over slaapduur, maar ook over slaapkwaliteit. Ja. Sommige mensen die slapen 8 uur en die slapen heel verbrokkeld en die liggen verder de hele nacht gespannen wakker tussendoor. Ja, dan heb je natuurlijk gewoon een rotnacht.
0: Ja. Sommige mensen die doen, van Prince bijvoorbeeld, de artiest, was bekend dat hij met 4 uur slaap kon hij prima functioneren. Die sliep 4 uur per nacht.
3: Ja, dat is echt heel weinig. Dat is echt maar 1-3% van de bevolking die zo weinig slaapt. Onder de 6 uur eigenlijk, want onder de 6 uur ben je al een kortslaper. Mm-hmm. Dus ja, het kan wel, als iemand zich verder helemaal goed voelt en ook op het moment dat je jezelf wat meer tijd geeft om te slapen, dat je niet meer slaapt. Ja, dan zou het best kunnen dat het een kortslaper is.
0: Maar wat is zeg maar het minimum? Wat het maximum weten we dus niet, maar wat 5, 5,5, 6, wat is nou echt, wat is vanaf wanneer, hoe lang is het goed?
3: Ja, dat ligt dus heel erg aan de persoon. Hetzelfde beetje schoenmaat. Hè? Kijk, als jij maat 43 hebt en je gaat de schoen 45 lopen of een 40, krijg je allebei problemen. En is bij dit hetzelfde. Dus als jouw slaapbehoefte 7 uur is, dan kun je ook het beste 7 uur slapen. Maar er zijn ook heel veel mensen die slapen bijvoorbeeld maar 6 uur en die hebben daar voldoende aan. Ja. Zijn er ook die hebben 8 uur nodig. Dus het gaat er vooral om dat je zelf weet, wat is mijn persoonlijke slaapbehoefte?
1: Ja, ik ben altijd zo jaloers. Als mensen zeggen 4 uurtjes, nou, daar heb ik wel genoeg aan. Dan denk ik, dan heb je dus veel meer in je leven om te doen. Want dat slapen, het is toch een noodzakelijk kwaad. Ja, we houden er gelukkig over het algemeen wel van. Maar ja, je hebt natuurlijk veel meer tijd. Je kan veel productiever zijn als je korter slaapt.
0: Maar heb je dan Want ik kan prima met 5 uur slapen.
1: Ja, ik niet.
0: Dat moet ik niet een hele week doen. Maar als ik 5 uur heb geslapen, dan voel ik me de volgende dag ben ik niet extra moe of functioneer ik gewoon.
1: Oh ja, dat heb ik wel echt.
0: Wat heb jij dan niet?
1: Als ik 5 uur slaap?
0: Ja?
1: Nou, dan kan ik heus wel de volgende dag functioneren. Daar gaat het niet om. Maar als ik dat twee nachten, 5 uur, dan moet er even een middagdutje bij.
0: Chagrijnig, of word je dan hangerig, of vergeetachtig?
1: Vergeetachtig is wel een eentje. Ik word een beetje chagrijnig ook wel.
0: Oh ja, ja.
1: En jij?
0: Vannacht niet zo lekker slapen. Marijn, nog één middag. Wij maken natuurlijk wij staan vroeg op, ochtendradio. Veel collega's van ons doen altijd middagdutjes of hele middag slaapjes. Is dat nou goed?
3: Ja, weet je, op het moment dat jij gewoon een goede slaper bent s'nachts, dus je ligt niet onrustig wakker en je hebt jezelf bijvoorbeeld een beetje tekort gedaan qua slaap, omdat je er heel vroeg uit moet, net als jullie. Ja, dan is het natuurlijk prima om gewoon een dutje te doen, want dan compenseer je toch een klein beetje die slechte nacht of die korte nacht die je van tevoren hebt gehad.
0: Ja.
3: Als jij een slechte slaper bent, dus veel onrustig wakker ligt, veel piekert, veel maalt, veel op die klok kijkt, dan is het beter om geen dutje overdag te doen.
1: Nee, want dat verstoort dan weer. Je kan dan beter zorgen dat die slaap s'nachts kwalitatiever wordt, zeg maar.
3: Precies, ja, zeker.
1: Goed, Marijn. Bedankt, hè.
3: Ja, ga graag gedaan, hè.
1: Zo. Even lekker, hè?
0: Nou, lekker, ja. Zou wel weer kunnen, eigenlijk.
1: Zeg, even een matrasje voor je neerleggen.

0: Straks het nieuws van 9 uur. Renske van der Zalm, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Tropische warme dagen en meerdere hittegolven. De zomer van 2026 was een record. Joort, sorry.
2: De drie noten.
0: Nog een paar minuutjes, dan gaan we verder met de ethisch top 800 hier bij Joe. Gisteren was dag 1. Was wel een lekker dagje al, hè?
3: Het was een heel lekker dagje. Ja, ik heb zin in de volgende 100 knallers.
0: Nou, en het is een grote uitdaging, denk ik, deze. Want ik heb drie noten onder de knop van een grote hit die straks in die top 800 staat. Nou, het is dus een nummer uit de jaren 80, dat weten we. Maar de vraag is, drie noten beschikbaar. Welke hit is dit? We beginnen met noot 1.
3: Noot erbij. Nou, doe er nog maar een nootje bij.
0: Ja, meer hebben we niet.
3: Nee, drie.
0: Drie noten, maar dan zou je toch moeten weten hoe dit nummer heet. We zoeken de titel van dit liedje. En als je het weet, mag je nu gaan app. Zal ik hem nog één keer laten horen?
3: Ja.
0: Kom maar door.
4: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
5: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang een gratis rang-upgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
4: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
6: Kozijnshop. Oh, het riool is verstopt.
7: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
7: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
10: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
11: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
10: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: vionhypotheken.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.

0: kippie. Zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
1: Kippie!
2: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
5: Nu hou hè, dus niet straks.
6: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Ons CW-fotoboek is er.
8: Spannend.
7: Wat is die mooi geworden?
8: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
7: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
6: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
10: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Ben jij er klaar voor? Voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada? Maar zie je beren op de weg?
4: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours, de Amerika- en Canada-specialist. Check deyogatours.nl voor jouw reis op maat.
5: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
6: De nummer 700 van de 80's Top 800 komt eraan. Nu het nieuws, Renske.
7: Goedemorgen. De politie heeft de handen vol aan verwarde mensen. Wanneer de politie uitrukt, dan is dat in 1 op de 5 gevallen... vanwege een persoon met verward gedrag. Vorig jaar waren er bijna 170.000 meldingen van overlast. Bijna 2 keer zoveel als in 2018. Een expert zegt tegen RTL dat de oplossing ligt bij het beter ondersteunen van mensen. Dat kan bijvoorbeeld door goede begeleiding, dagbesteding en een plek om te wonen. In de rechtbank in Groningen begint vandaag de zaak van het ernstig mishandelen van een meisje van 6 jaar oud in Stadskanaal. Justitie verdenkt 2 vrouwen daarvan. Het slachtoffer werd vastgebonden en opgesloten in een kelder. Ze werd geslagen en kreeg niet genoeg te eten. Een van de verdachten is de moeder van het kind. Ook zou er sprake zijn geweest dat ze een jongen van 7... de zoon van de andere vrouw, zou hebben mishandeld. In de buurt werd er geschokt op gereageerd.
8: Onbeschrijfelijk gewoon.
9: Nou, ik vind het gewoon niet oké dat mensen dat zo met de kinderen aandoen.
10: Dan, ik heb daar geen woorden voor dat ze zo met hun eigen kinderen omgaan.
7: Hoorde je bij Hart van Nederland. De zaak die om 11:30 begint gaat alleen om de mishandeling van het meisje. De heftige overstromingen in Nepal zijn mogelijk veroorzaakt door een ingestorte gletsjer. Die werd opgemerkt door systemen die aardbevingen meten. Het zorgde voor een verwoestende modderstroom die door een gebied heen raasde. Zeker 160 mensen kwamen om het leven. Bijna 1400 mensen worden nog vermist. Er worden ook 2 Nederlanders vermist, zeggen de autoriteiten in Nepal. En de zomer van 2026 gaat de boeken in als de warmste ooit gemeten in Nederland, meldt de NOS. Het was de laatste 3 maanden gemiddeld 19,3 graden... en daarmee is het oude record uit 2018 met een halve graad verbroken. De afgelopen zomer waren er veel hittegolven en een record aantal tropische dagen, maar er valt meer op, zegt KNMI.
11: Vooral ook de kuststrook is echt heel warm geweest voor daar. En ook de nachten waren ook heel warm.
7: Volgens hem worden dit soort zomers de komende jaren alleen maar normaler. Krijg je het weer voor vandaag van Weerplaza. Nu nog zonnig, maar in het zuiden meer wolken met kans op een bui. In de middag droog en zonnig, 26 tot 30 graden. Vanavond slaat het om en kan het flink gaan regenen en onweren.
6: Reddings- en bergingswerkzaamheden zijn op dit moment gaande op de A4... Den Haag richting Leiden. Daarom een omleiding rijden richting Amsterdam... volgt Den Haag en Wassenaar. Op dit moment daar een vertraging van 20 minuten bij Zoeterwoude-Dorp. En op de A4 tussen Ippenburg en Zoeterwoude-Dorp 1 uur en 3 kwartier. Daar zijn dus die reddings- en bergingswerkzaamheden bezig. Verwachting is dat het nog tot 3 uur vanmiddag duurt, daar de vertraging op de A4. Ik heb ook nog de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Hardingsveld, Giessendam en Sliedrecht-West. 25 minuten.
12: Dit is Joe. 80's Top 800. De Joe 80's Top 800. Met Koen en Sander.
6: Sander, goedemorgen.
13: Een hele goede morgen.
6: Van start met de 80's Top 800 en de nummer 700 is dit.
13: Ja!
6: The Romantics, What I Like About You.
14: 700.

0: Should Be So Lucky. En dan zijn we weer begonnen. Dag 2 van de 80's Top 800. Laura, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Hallo.
2: Hallo, Laura.
1: Ja?
2: Jij komt uit Harlingen. Hoe is het in Harlingen?
1: Ja, het is goed in Harlingen.
2: Want heel veel mensen komen in Harlingen, maar die gaan natuurlijk meteen op de boot naar een eiland.
1: Ja, die skippen de stad meestal.
0: Het is heel mooi.
1: Het is hartstikke leuk. Ja,
2: dan heb jij een keer de boot gemist.
0: Ik ken toevallig iemand die daar woont en dan ben ik hier door de stad heen gelopen. Dacht, wat is het hier mooi.
2: Leuk.
0: Het is echt mooi. Hé, hey, Laura uit Harlingen. Je bent 28 jaar, je bent lekker aan het genieten van de 80's muziek. En,
1: ja, klopt.
0: Er is één liedje wat we nu gaan draaien, maar je mag nog even de titel geven van dit nummer. En dat was een lastige opgave, vonden wij.
1: Nou, ik vond dat niet zo, eigenlijk.
0: Nee, want jij weet hem.
2: Nou, ja, Laura, zeg het nou dan.
1: Het is I Can Tell You Why van de Eagles.
0: Ja, dat is inderdaad I Can Tell You Why van de Eagles. En daarmee gaan we je blij maken. Je was gisteren jarig. Je krijgt als verlaat verjaardagscadeautje het Koen en Sanne Show pakket. En een kussen van Beter Bed. Gefeliciteerd.
1: Nou, fantastisch. Dankjewel.
0: En een groet in Harlingen, Laura.
1: Hey, dankjewel. Groetjes terug.
0: Verder met de 80's Top 800. Straks de Pet Shop Boys. En nu de Eagles, I Can Tell You Why, bij Joe.

0: Nou, ben jij altijd van de feitjes, Susanne? Ja, jij weet veel, leuke dingetjes. Dit is de band ABC.
1: Ja.
0: All of My Heart. Was de inspiratie op toen ze een bandnaam moesten verzinnen?
1: Ja, god ja, U2 is ook nou niet de meest... of level 42.
0: Ja, maar ABC.
1: Ja, weet je waarvoor het staat?
0: Nee.
1: De eerste drie letters van het alfabet. Nou, en had je in het begin jaren 90 had je nog een boyband in Amerika met echt jonge gasties, hè, van 12, 13 jaar. Net zoals New Edition. Die heette ook ABC. Maar die kregen dan ruzie met deze ABC. Dus die hebben hun naam veranderd, vond ik best geestig, in Another Bad Creation.
0: Ah ja.
1: Dus daar stond het wel voor iets.
0: All of My Heart was dat in de 80's top 800. Zometeen dan krijg je nog deze heerlijke van Whitney Houston. Love will save the day. Komt eraan.

0: doedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we het alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
9: Bij Terstal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look, al vanaf 19 euro.
10: Terstal. Maak elk moment mooi.
8: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
11: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Chris?
13: Ja?
12: Hoef jij niet te werken vandaag?
13: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
12: Dus, heb je nu...
13: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
12: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
15: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pot bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
18: Nu hou hè, dus niet straks.
19: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
20: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
17: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Bri Kiwi Gold. 500 gram, maar €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram, maar €1,25. Aldi.
21: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
22: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
23: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
26: Ben jij er klaar voor? Voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada? Maar zie je beren op de weg?
27: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika en Canada specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
25: Nu bij Dirk, honig pasta. 99 cent. Goeie prijs toch?
23: Hebben, heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
23: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voelen jullie? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
4: Hé, hey, wat doe jij nou?
3: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
5: Ja, het is je misschien al opgevallen, het is benauwd vandaag. Droog en zonnig vanmiddag, 26 tot 30 graden. En dan komt er uiteindelijk een omslag aan. Het kan flink gaan regenen en onweren vanavond. Close to Me is de nummer 1 van Tanja de Waal. Heeft gestemd op de 80's Top 800 en ze schrijft erbij. Heerlijk nummer van The Cure, dit jaar zelfs 2 keer live gezien.
18: Dit is Joe. 80's Top 800. Met Koen en Sander.
5: Sander, goedemorgen.
19: Een hele goedemorgen.
5: Ga je een plezier doen, Tanja.

0: 1993. Vind jij heel mooi, hè?
1: Vind ik heel mooi. Ook die stond bij mij op Now This Is Music 1988. Oh ja. Holding
0: each other. Fantastisch. We zijn bezig aan de 80's Top 800 bij Joe. Dag 2. Samengesteld aan de hand van vele stemlijstjes die binnen zijn gekomen. We hebben ook een stemlijstje gehad van ene E. Musk uit Amerika.
1: Oh, Erik.
0: Nee, Elon. Elon Musk, ik weet niet. Op 692. Satellite. Vandaag wordt een nieuwe weersatelliet in de lucht geschoten.
1: Ja.
0: Ja, kunnen ze nog betere en snellere en scherpere beelden opzien? Kunnen ze nog beter het weerbericht gaan voorspellen? Dus, daar hebben we wat aan met z'n allen.
2: 692.
0: De Hooters hoor je nu in de 80's Top 8.

0: Klein adviesje. Het wordt warm vandaag. Blijf lekker luisteren naar Joe en de 80's Top 800. Survivor Burning Heart op 690. Heel hard meegezongen door Sander.
1: Ja, lekker dit.
0: Gelukkig stond de microfoon uit.
1: Dat was een van de meeste singeltjes.
0: Oh ja?
1: Ja, met de strook van Rocky 4.
0: Oh ja, geweldig.
1: East tegen West. Drago tegen Rocky. En wie wint er? Natuurlijk Rocky.
0: Zometeen, na 10, dan is hij er. Sterker nog, hij staat hier al in de studio.
1: Ja, en je zei dat het wordt warm. Het is vandaag ook vandaag Rocky's dag. Boxhouden.
0: Zometeen word je een beetje opgefrist. Cool and Again komt eraan. Oh. En Olivia Newton-John, veel plezier.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
11: De maaltijden van Kippie, zoals bihoen met kipstukjes. Lekker, Kippie.
12: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom er dan.
13: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
14: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
15: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
14: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
15: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Het past dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Ziggo.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
6: 30 augustus start de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
9: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
11: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
11: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
13: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Hey, ben je er weer?
15: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
14: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
15: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
14: Ja, lekker. Je
16: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
17: Streekt. Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
18: En dit is het nu.nl nieuws van 10 uur. Renske van der Zalm.
19: Goedemorgen. Er worden 2 Nederlanders vermist na de verwoestende overstromingen in Nepal. Dat meldt het Nepalese toeristenbureau. Door een ingestorte gletsjer ontstond daar gisteren een enorme modderstroom. Zeker 160 mensen kwamen om het leven. Bijna 1400 mensen worden nog vermist. Onder hen zijn veel toeristen. Studenten worden tijdens de introductieweken gewaarschuwd voor de risico's van botox en fillers. Steeds meer jongeren kiezen voor zo'n behandeling. Een expert legt bij RTL uit hoe dat komt.
20: Het komt onder andere door bijvoorbeeld social media. Daar zijn heel veel mensen die laten zien dat ze deze behandelingen ondergaan. En zo is het eigenlijk steeds normaler om een botox of fillerbehandeling te ondergaan.
19: Het probleem is dat niet iedereen bevoegd is om die prikken daadwerkelijk te zetten. Dat is niet zonder risico. Het kan leiden tot vervelende ontstekingen of hangende oogleden. Studenten kunnen ook online informatie vinden over de risico's van botox en fillers. In Rotterdam-Zuid en Barendrecht zijn bewoners vanochtend vroeg ruw opgeschrikt door een militaire oefening, vertelt ook deze man aan Rijnmond.
21: Ik kom net uit mijn nachtdienst en ja, ik hoorde opeens plus op kabaal. Dus ik dacht van, oh, wat gebeurt hier allemaal, joh?
19: Er vlogen Chinook-helikopters rond en er werden militairen gedropt. De luchtmacht vertelt waar ze precies op oefenden.
22: Ja, we zijn bezig met een antiterreuroefening, inderdaad, in de gemeente Rotterdam. Dat houdt in dat we een gijzelingsactie gaande was in het scenario. En dat hebben we proberen te stoppen. En dat is succesvol gelukt op dit moment.
19: Op social media zeggen mensen dat ze zijn geschrokken en uit bed trilden door de helikopters. En dan nog nieuws over Dolly Parton. De zangeres is overleden, maar er komt nog genoeg nieuw werk van haar aan. Ze werkte tot haar dood nog mee aan een documentaire en een musical. Haar manager zegt dat dat werk nog wordt afgemaakt en uitgebracht. En er komt ook nieuwe muziek aan. Alleen fans moeten daar nog wel even op wachten, want dat komt pas over 20 jaar uit. Haar allerlaatste nummer heet My Place in History en ligt goed opgeborgen in een tijdscapsule in themapark Dollywood. Pas in 2046 mag die capsule open. De zangeres zou dan 100 jaar zijn geworden. Krijg je nog het weer van Weerplaza. In het zuiden wat wolken en kans op een bui. In de middag droog en zonnig. 26 tot 30 graden. Vanavond kans op onweer.
18: Goed nieuws vanaf de A4. De bergingswerkzaamheden zijn afgerond. De hoofdrijbaan is weer vrij in de richting van Amsterdam. Maar de parallelrijbaan blijft tot in de loop van de middag dicht voor de reparatie van de rimpelbuis op stakelbeveiliger. Houd voorlopig rekening met vertraging. Die is nu een kwartiertje.
0: Dit is Joe.
8: Het is top 800.
0: De Joe 80's top 800. Met Timur Perlin.
18: Ah, dit is hem. De lijst die maar blijft geven. YouTube komt eraan. Zometeen.
8: Ja!
10: Dit is 689.

Olivia Newton-John en Physical, nummer 687. Nou, we zitten nog lekker onderaan de lijst, hè, jongens. Nog 7 dagen te gaan. Ik zag laatst de film van The Odyssey met Odysseus. En die had een mooie uitspraak, want Odysseus zat er helemaal doorheen. Echt op het dieptepunt van zijn leven zei hij... Ja, van onderaf heb je het beste uitzicht. En zo zien we de lijst ook vandaag. We zitten nog helemaal onderin met een nieuwe binnenkomer op 686. En dat komt omdat dit liedje een revival heeft meegemaakt. Oeh, dit is bijzonder hoor. De band heet Imagination. Het is de koning van de French Touch, zoals deze stroming heet. Ja, de David Guetta uit de 80's.

0: zometeen door met Michael Jackson. En dan nummertje 682. Staat op het lijstje van Antoine Stichter. Hij is 27 in Loperkerkapel. Hij zegt, dit was mijn allereerste karaoke-nummer. Antoine!
1: Nou, we waren op vakantie met familie. En ja. Eigenlijk was er gewoon een avond dat iedereen een nummer kon aanvragen om te zingen. En ja, toen heb ik Steve Winwood met High Love aangevraagd. Oh. Dat ik toch wel echt een heel erg leuk nummer vind. Ja. En later ben ik toen op zangles gegaan. En, ja, zo is het eigenlijk een balletje gaan rollen.
0: Oké, dus je hebt nu echt gewoon lang zangles alweer?
1: Ja, ja.
0: Nou, dan willen we het wel even horen. Ga je gang.
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Think about it. There must be high love. Hiding a pardon in the stars above.
0: Je mist nu wel de ondertitels.

0: uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.

0: Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid, zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
6: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
8: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Stel op manitan.nl.
8: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
9: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverd, leuke dag gehad.
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
15: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg. Yes! Esso, omdat elke rit telt.
14: Nu bij Spar in de buurt. Kies en mix al onze fruitbakjes van 120 gram, 2 voor maar €4,50. Dus even gezond snacken, even sparren.
16: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
17: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
19: Wat voelen jullie? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
20: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: Altijd onderweg en weinig tijd?
10: Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
21: Joe Verkeer van Flitsmeister. Joe luisteraar Max is live op de A20. Joe luisteraar Max, zeg het maar.
22: Ah, ik vroeg me af wat er aan de hand was. Ik ben onderweg naar werk, maar ik sta al behoorlijk vast. En ik zeg wel behoorlijk wat voorbij komen. Ja, politie, ambulance, brandweer, maar steeds al volgens mij ook voorbij komen.
21: Ga ik even naar de camera op de A20 richting Hoek van Holland, tussen Prins Alexander en het Terbrechtseplein. Ik zoom ik even in. Ik kan het ook niet goed zien. Ik zie daar een brandweerwagen zit daar de hele weg te blokkeren. Wat er voor die brandweerwagen is gebeurd, dat kan ik niet zo goed zien. 1, 2, 3, 4 rijstroken afgesloten. Je kan er maar op één rijstrook langs. Dus dat gaat nog wel eventjes duren daar.
22: Ja, ben bang van wel.
21: Ja, heb je haast?
22: Ja, ik heb nu gewoon laptop open gegooid en doe nu even werk vanuit de auto.
21: Heerlijk. Ja, met goede liedjes.
22: Ja, toch?
21: Waar hoop je op? Wat voor liedje? Michael Jackson of Doe Maar?
22: Doe Maar.
21: Weet je wat? Doe ze allemaal.
22: Kijk, super.
23: Dit is Joe. 80's Top 800. Met Timur Perlin.
24: Wat

0: Steve Winwood heet deze man, deze vriendelijke vriend. In het Joe 80's top 800.
1: 681.
0: Joe luisteraar Linda Veenstra in Groningen is zelf nachtzuster. Ja, dat kan je natuurlijk niet anders dan stemmen op deze. Van Doe Maar.

0: Joe, het is top 800. En in de 80's konden ze nog lekker doorpakken. Maar liefst 5 James Bond films zijn er gemaakt in de 80's. 4 daarvan hebben het gehaald in de lijst. En dit is de eerste. For Your Eyes Only. Dubbele betekenissen. For Your Eyes Only staat op het geheime dossier die James Bond moest bemachtigen. Maar het zijn ook de woorden in de eindscène van een sensuele vrouw.
1: For Your Eyes Only, darling.
0: Nummer 738.

0: Sheena Easton.
1: Met het nieuws van 11 uur zometeen. Renske, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Straks heb ik het laatste nieuws over de heftige overstromingen in Nepal.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting.
4: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
5: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
6: NHA.nl.
7: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek.

0: tijden van kippie, zoals kip dunner. Lekker!
1: Kippie!
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
6: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. 1 euro. En alle Melkunie Breaker. Per stuk ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor 699 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
12: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja. Ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
17: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf 277 euro netto bijtelling per maand.
18: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
19: Dit is het nu.nl nieuws van 11 uur. Hier is Renske van der Zalm.
20: Goedemorgen. Mogelijk meerdere Nederlanders vermist na de verwoestende overstromingen in Nepal van gisteren. Daar houdt Buitenlandse Zaken rekening mee. Het ministerie heeft sinds de ramp meerdere telefoontjes gekregen van mensen die geen contact kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Volgens Nepal worden er in ieder geval 2 Nederlanders vermist. Bij de modderstromen kwamen zeker 160 mensen om het leven. Meer dan 1500 mensen worden vermist. Over een half uur begint in Groningen de rechtszaak over de ernstige kindermishandeling in Stadskanaal. Het gaat om een eerste voorbereidende zitting. Justitie verdenkt twee vrouwen van onder meer poging tot doodslag op een meisje van 6. Ze werd zo ernstig mishandeld dat ze in het ziekenhuis kwam en in een kunstmatige coma werd gehouden. Een van de verdachten is de moeder van het kind. Ook de zoon van de andere vrouw zou zijn mishandeld. Inmiddels gaat het naar omstandigheden beter met de kinderen. Dan naar Breda. In het centrum is het puinruimen na een ramkraak bij een juwelier. Er liggen overal brokstukken nadat vannacht twee auto's tegen het pand reden. De politie heeft twee verdachten opgepakt. Ze onderzoeken of er meer daders zijn geweest. Je hoort een buurtbewoner erover bij Hart van Nederland.
1: En het is gewoon verschrikkelijk. Het is gewoon, je moet gewoon met je poten van andermans mensen door spullen opblijven, vind ik. Ik ben blij dat er twee mensen op zijn gepakt.
21: Wat een ravage, hè?
1: Maar het is niet normaal. Het is echt niet normaal.
20: Het is nog niet duidelijk of er iets is gestolen. En unisex-kleding maakt een comeback in de modewereld. Steeds meer merken maken geen onderscheid meer in kleding voor mannen en vrouwen. Zo spelen ze in op veranderende opvattingen over gender. Veel winkels hangen kledingstukken zoals jassen en hoodies nu ook dwars door elkaar. Ontwerpers experimenteren ook onder meer met een rok voor mannen of mooie pakken voor vrouwen. Experts benadrukken in Trouw dat mode in golven komt en dat de geschiedenis leert dat kleding al vaker genderneutraal was. Krijg je het weer van Weerplaza. In het zuiden steeds meer bewolking, mogelijk met een bui. Vanmiddag droog en zon bij een graad of 28. In de avond slaat het om en worden onweersbuien verwacht.
19: Dankjewel, Renske. Joe-luisteraar Sven Bosman meldt in de Joe-app dat er een auto over de kop is gegaan na een aanrijding op de derde rijstrook van de A20. Vanuit Utrecht staat er nu vlak voor Rotterdam een file van ruim een uur, dus een omleiding ingesteld. Maar de auto wordt inmiddels op de bergingswagen gezet. Er wordt schoongemaakt en de verwachting is dat rond 11:30 de weg weer wordt vrijgegeven.
22: Dit is Joe. 80's top 800. De Joe 80's top 800 met Timur Perlin.
19: Nou, zet je schrap, want we stuiteren dwars door de feestweek van Joe heen.

Nummer 675 in de Joe 80's Top 800. Het is voor Madonna. En dat is de derde keer Madonna. Van de 15, hoor. Hoogste Madonna staat op nummer 45. Hoor je volgende week vrijdag. En dat is natuurlijk... Ja, daar moet je maar even over nadenken. Ik weet het eigenlijk ook niet. Wat is het? Oh. Wij gaan door zo meteen met Michael Jackson met een beroemd duet. Een Boy George komt eraan, maar eerst 674. Oh, dankjewel Yvonne Jaspers voor je stem. Wat leuk. Uit Castricum. Zal het dezelfde zijn? Dit is de Dijken.

0: topachter zo meteen het iconische duet van Michael Jackson en Paul McCartney.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Doen! Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
4: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
6: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
8: Jammas, wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Titanic.
10: Bonjour, ik ben Céline Dion.
9: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
11: Ah, Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
9: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
12: I'm the queen in the show.
13: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
14: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
15: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
16: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken. Aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
23: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1.
24: Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith Keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Klufzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Dit is Joe. Met Timo Perlin.
3: Half 12, alle files zijn zojuist in Nederland onder de 10 minuten gedoken. En op de radio gaan we door met nummer...

McCartney, Michael Jackson, Say Say Say bij Joe. Dit is hem, de Joe 80's Top 800. We zitten midden in een tornado die de Joe 80's Top 800 heet. Yeah. Jullie lijst, ons feestje. En Prince, dit is Raspberry Beret.

0: Stix op 669. Ik moet zo lachen om het stemlijstje van Sophie Snelle in Reewijk. Hoi Sophie.
1: Hoi.
0: Je mag bij elk liedje dat je aanklikt een motivatie geven. En dit zijn de motivaties die Sophie bij de 5 liedjes die ze uitkoos schreef. Michael Jackson, Another Part of Me. Motivatie?
1: Banger.
0: Michael Jackson, Bad. Motivatie?
1: Banger.
0: Michael Jackson, Beat It. Motivatie?
1: Banger.
0: Europe, The Final Countdown. Motivatie?
1: Banger.
0: The Lion Sleeps Tonight van Tightfit. Motivatie?
1: Een heel leuk liedje. 668.

0: Nummer 667, Paul Carrick.
1: 662.
0: Maar die komt er ook nog aan. Ja. Je knippert één keer met je ogen en het staat alweer een nieuwe beuker voor je klaar. Dit is absoluut de lijst die maar blijft geven. Zometeen, Hungry Heart. Bruce Springsteen.
1: 664.
0: Wow. En nog veel meer beukers. Na het nieuws van 12 uur met Alef.
2: Ja, het was chaos op snelweg A4 vanochtend. En ik vertel zo wat er speelde.
3: Zometeen meer. 80's Top 800.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl.

0: testtoestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
6: Er worden per dag zo'n 8000 broodrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus, even lunchen, even sparren.
5: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: Nu, bij Spar in de buurt. Alle Milner kaasplakken. 1+1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood. Even sparren.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2+3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: De maaltijden van Kippie. Zoals Chinese bami met kiploempia. Lekker.
12: Kippie.
10: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2+3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
13: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
14: Wie was er aan de beurt?
15: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert. 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop stee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
2: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
3: Müllermilk, the moo you can't resist.
1: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Crayon kozijnen, zo berekend, eenvoudig besteld.
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate vaatwastabletten, 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Deal.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Dit is jouw.
4: En dit is Alain Altena met het nu.nl nieuws van 12 uur.
5: Goedemiddag. Het loopt verder op. In Nepal worden steeds meer doden gevonden na de natuurramp in het land. Er zijn er nu zeker 270. Maar ook zijn er nog 1500 vermisten, onder wie veel toeristen en waarschijnlijk enkele Nederlanders. Dorpen, mensen, wegen en bruggen werden weggespoeld door een gigantische modderstroom. Waarschijnlijk doordat een gletsjer afbrak. In Groningen is de rechtszaak begonnen over de ernstige kindermishandeling in Stadskanaal. Maar beide verdachten, twee vrouwen, zijn er volgens RTV Noord niet bij. De reden daarvan is niet bekend. De justitie verdenkt de twee vrouwen onder meer van poging tot doodslag op een meisje van 6. Vandaag besluit de rechtbank onder andere of de verdachten langer vast blijven zitten. Nog meer zorgen over de koning van Noorwegen, Harald. De koning is 89 jaar, ligt nu anderhalve week in het ziekenhuis en kwakkelt al een tijdje met zijn gezondheid. Het ging al slecht en volgens het paleis is zijn toestand nu zeer ernstig. En chaos op snelweg A4 vanochtend. Een Rotterdammer wilde daar niet stoppen voor de politie en sloeg op de vlucht. En rond 8:30 crashte hij bij Zoeterwoudendorp en daarna sprong hij uit de auto en rende een weiland in. De politie wist hem snel op te pakken. De man was onder invloed en reed zonder rijbewijs. Het weer van Weerplaza. Een enkele bui, maar op de meeste plekken is het bewolkt met af en toe zon. Het wordt 26 tot 30 graden. En vanavond zijn er felle onweersbuien.
4: Ja, en door die chaos op de A4 wordt er nu aan gerepareerd. Alle schade wordt hersteld en dat gaat nog heel even duren. De spoedreparatie is bezig op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen knooppunt 8 en knooppunt Hofvliet.
6: Dit is Joe.
7: Het is top 800.
6: De Joe 80's Top 800 met Timur Perlin.
4: Duivels lekkere Top 800. Het voelt duivels. Ik weet niet hoe.
7: Joe, Times Fake Music. Dit is Joe.
8: 666.
4: Ah.

0: voelt als een verjaardag waarbij je de cadeautjes mag blijven uitpakken. De Joe 80's Top 800 met Bruce Springsteen.
1: 663.
0: Oh, dit is goed hoor. Dit is moker, lekkere dance uit Nederland. De band Fox the Fox. Oftewel Sylvia en Bert uit Groningen. Zegt waar, zo heten ze. De 80's op zijn best is dit. Zo best zelfs dat Modern Talking hun hele repertoire hierop baseerde. En The Weeknd in 2014 dit liedje samplede voor zijn eigen single. Gewoon Sylvia en Bert, hè?

0: bij ProFloor. Was dit ProFloor of was dit Michael? Nee, dit waren jullie. ProFloor, laat je horen. Ja hoor, top. Wie zitten er allemaal bij ProFloor? Wie zijn je collega's die aan het genieten zijn?
1: Sam, Sam, Jure, Robbie, Damien, Christian. En iedereen op ons kantoor natuurlijk, Juna niet te vergeten.
0: Dit is nummer 661.

0: Nirvana, Michael Walden. Gaat zo door met deze.
1: 657.
0: En
1: 660.
0: Direct hierna.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
5: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: Nieuw bij Ziggo, altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Ook extra voordelig bij Trekpleister, WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
9: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1.
11: Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up, een fles van 1,5 liter, €1. En alle Melkunie Breaker, per stuk, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
12: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis.
13: Mediamarkt. Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
14: Er worden per dag zo'n 8000 broodrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus, even lunchen, even sparren.
15: Pakken ze een podium.
16: Pakken ze een podium.
15: Pak zelf eens een podium.
17: Pakken ze een podium.
18: Pakken ze een podium.
19: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
20: Nu, bij Spar in de buurt, alle Milner kaasplakken, 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood, even sparren.
21: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
22: Rustig, adem in,
21: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
22: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits, want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
23: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
24: Nu hou hè, dus niet straks.
25: Fans van Voordeel.
23: Aldi.
26: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
23: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
0: Nu?
23: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
0: Nu halen, hè? Dus niet straks.
1: Fans van voordeel.
23: Aldi.
26: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
26: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke €10 krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
24: Dit is Joe. Met Timur Perlin.
25: Half 1, kleine vertraging op de A15 Nijmegen-Gorkum door een ongeluk. Bij knooppunt Tijl, 5 minuutjes. Gaan we! Met Joe Jackson.
27: 660.

500. Zometeen gaan we naar Monty Python. Ja! But always look on the bright side of life. Als je stemt op de lijst, dan mag je ook een motivatie per liedje zetten. Ik moest zo lachen om wat Martin in Gouda erbij had gezet bij het liedje van Always Look on the Bright Side of Life.

0: Martin.
1: Hey, hallo Timor.
0: Hey Martin, wat had je er ook weer bij gezet?
1: Ik weet niet meer wat ik erbij heb gezet. Want ik heb het vanaf mijn vakantieadres gedaan.
0: Dus oh ja, je was
1: help heel... me, help ja. me even.
0: Ik help je. Blij en simpel, net als ik.
1: Oh, ja, ja, ja, maar... Ja, dat klopt. Ja.
0: Nou, op zich zijn we dan klaar. Ja.
1: Ja.
0: Mooi. Dan was dit het gesprek.
1: Nou, leuk, joh.
0: Ja. Want de buiten komt eraan. Nummer 657 eerst. Dit is Van Halen.

Ik weet niet wat jullie in het water hebben gehad tijdens het stemmen in het drinkwater, maar deze lijst die blijft maar geeuwen. Welkom bij de Joe Ethisch Top 800 met de hoogste notering van Stevie Wonder, 655.

0: Alleen voor het nieuws, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. In Zeeland probeert een middelbare school ervoor te zorgen dat er absoluut niet wordt gespijbeld.
0: Zometeen het nieuws van 1 uur.
2: Zometeen meer. Ethisch Top 800.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow,
5: kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Titanic.
10: Bonjour, ik ben Céline Dion.
9: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
11: Ah, Céline Dion zat toch niet zelf op de Titanic?
9: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
12: I'm the queen of the show.
13: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Ons CW-fotoboek is er.
15: Spannend!
14: Wat is hij mooi geworden?
15: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
14: Het voelt alsof we er weer zijn.
16: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
17: De maaltijden van Kippie, zoals de tortilla-rol. Lekker, Kippie!
16: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
18: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
19: Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Dirk, Jan, volkoren pannenkoeken of poffertjes. 1,79.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
5: It's playtime.
6: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag. Wel in overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
10: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: alleenbakker.nl.
1: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pot bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Ga naar een kas vol vleesetende bloemen en rondfladderende vlinders. Of ga lekker naar een opgezet dier kijken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
11: Het nieuws van 1 uur van nu.nl. Daarvoor aangeschoven is Helene Altena.
12: Goedemiddag. Het blijft maar toenemen. Het dodental door de gigantische modderstroom in Nepal. Zeker 330 mensen zijn omgekomen, zeggen de autoriteiten daar. En ook zijn er nog 1500 vermisten, onder wie enkele Nederlanders, denkt ons land. De modderstroom ontstond waarschijnlijk doordat een gletsjer afbrak. Met man en macht wordt er gezocht naar overlevenden. De twee vrouwen die worden verdacht van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal blijven voorlopig vastzitten. In ieder geval tot half november, dan gaat de zaak weer verder. En ook moeten de vrouwen binnenkort voor onderzoek naar het Pieterbaancentrum. De zaak draait om het zwaar mishandelen van een meisje van nu 6 jaar. De verdachten zijn haar moeder en een vriendin. De politie kan nog niet zeggen of criminelen iets hebben gestolen bij de juwelier in Breda. 2 auto's ramden de zaak afgelopen nacht en de ravage is groot, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
13: Behoorlijk grote auto's die op de een of andere manier door een smalle steeg zijn gereden. En dat is ook goed te zien met krassen aan de muur. De prullenbak aan de muur is eraf gereden. Een elektriciteitshuisje is kapot.
12: Ja, er liggen veel brokstukken op straat bij de juwelier. 2 verdachten zijn opgepakt. Mannen zonder vaste woonplaats, zegt de politie. Die denkt dat er mogelijk nog daders op de vlucht zijn. En de zomervakantie is voor veel leerlingen weer voorbij. En dat betekent dat je weer naar school moet. Nou, in het Zeeuwse Zierikzee probeert een middelbare school ervoor te zorgen dat er niet wordt gespijbeld. En daarvoor gaan ze ver. Leerlingen worden beloond, bijvoorbeeld met een tractatie. Maar er is meer, vertelt de school bij Omroep Zeeland.
14: Alle leerlingen die 95% of meer aanwezig zijn geweest, gooien ze allemaal in de naam in de hoed. En dan gaan we er eentje uittrekken. En die krijgt 2 kaartjes voor naar een pretpark.
12: Ja, en ook mogen leerlingen kans maken op een snipperdag. Die kunnen ze dan inzetten wanneer ze dat willen.
11: Op een examendag.
12: Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Het weer van Weerplaza. Een enkele bui, maar op de meeste plekken is het bewolkt. Met af en toe zon. Het wordt 26 tot 30 graden. En vanavond zijn er felle onweersbuien.
11: Alleen, dankjewel. Joe Verkeer door Flitsmeister. 14 vertragingen. De meeste files zijn onder het kwartier. Er is er eentje wat langer. Dat komt door een kapotte auto. Daar 15, Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-Oost en Gorkum. Daar 23 minuten. Goeie reis.
15: Dit is Joe.
16: Het is top 800.
15: De Joe 80's Top 800 met Edwin Noorlander.
11: Wat geniet hij deze lijst. De allerbeste hits uit de jaren 80 hoort Frank Boeien natuurlijk bij. Die hoor je zo meteen na Hot Chocolate.
16: Joe, music. Dit is Joe.
17: 654.

gestemd door Linda, die erbij zit. Gewoon omdat ik Linda heet, vind ik het een mooi nummer. En ook Marga heeft erop gestemd. Die heeft verder geen verbintenis met de naam. Maar die staat op nummer 1 op haar stemlijstje. Omdat ze groot fan is van Frank Boeien. En hij trouwt op in Sint-Antonis. En daar heeft ze toen haar man ontmoet. Kijk, dat is een mooie herinnering. Het is de Joe Edie's Top 800 met het Human League zometeen. Eerste favoriet van onder andere Richard Schepers, Sandra van Breukelen en Suzanne Kleijsen. Die hebben allemaal gestemd op deze van Robbie Robertson. Dit is Somewhere Down the Crazy River op 652.

Leek en Human bij Joe. Dit is de lijst met de allerbeste liedjes uit de jaren 80. Het is de Joe 80's Top 800 met nu op 650 Status Quo. Die nog steeds lekker aan het optreden zijn. September is een maand waarin ze heel veel gaan optreden. Maar wat nou leuk is, ze zijn ook echt niet te moeilijk om kleinere dingen te doen. En gewoon gratis. Want 2 weken geleden stonden 2 originele bandleden, Leon en Richie, op een kermis in België. Om te spelen in een officiële coverband van Status Quo. Hoe cool is dat? Dit is What You're Proposing op 650.

0: De Gibson Brothers, Kesera, Mifida bij Joe in de 80's Top 800. Waar we zo meteen doorgaan met de eerste notering van Dolly Parton in de Joe 80's Top 800. Ja, twee dagen geleden kwam helaas het nieuws naar buiten dat zij is overleden. Maar er is ook een beetje goed nieuws, want er komt nieuw muziek van haar aan. En meer daarover zo meteen.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
2: Nu hou hè, dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
7: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
8: Kozijnshop.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
8: Kozijnshop.
9: Nu bij Dirk, Joma maaltijdsalade, 400 gram, 1,89.
10: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
17: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
18: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
21: Wie was je aan de beurt?
22: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
21: Hit it!
20: Voor die

0: ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
3: Boek nu de Feel Good Power Pop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
4: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
5: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt. Bam, bam.

0: past dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Dit is Joe. Met Edwin Noorlander.
2: I'm so excited for the Pointer Sisters. Die hoor je zo meteen. Eerst de eerste notering van Dolly Parton in de lijst. Dit is het mooie. You are... Of 648.

En dat is de dag waarop ze 100 zou zijn geworden. Dus nog even wachten, 19 jaar, maar dan krijgen we dus nieuwe muziek van Dolly Parton. Goedemiddag, Edwin hier, het is de Joe 80's Top 800. Ilo komt eraan. Eerst hoor je de Pointer Sisters op 657.

80's Top 800. En er wordt flink genoten door het hele land van de 80's Top 800. Leuk als je je even meldt, dat kan je doen via de app. Niels heeft dat gedaan, die zegt met het hele kantoor samen aan het luisteren. De dag die vliegt voorbij. Dat gaat vast ook lukken met Billy Joel zometeen. Maar eerst 645, die staat onder andere op het lijstje van Jenny van der Spek, Hugo Sabel en Jolanda Hagens. En allemaal stemden zij op deze van UB40. Dit is Food for Thought op 605.

0: Nana Cherry en Buffalo Stand 643. In de Joe 80's Top 800, zometeen het laatste nieuws. Ellen, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. In Spanje is iets heel waardevols gestolen. En het kostte maar 4 minuten.
0: En de lijst met de beste 80's gaat verder. Zometeen met Laid Back. En ook de Jam ga je horen. En het Soundcold Mellis over een paar minuten.
2: Zometeen meer 80's Top 800.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Scherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of Trekpleister.

0: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
1: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
0: Of,
2: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
0: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouw zorg

0: Business. Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op! Karwei, maak het mooier.
2: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus. Lekker. Kippie.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Oh, het riool is verstopt.
6: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
8: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
9: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
16: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
17: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts 42.500 euro. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
18: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor 169 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
19: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
22: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
23: vakantie!
22: ANWB en gaan.
24: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
0: Twee over twee, zometeen gaat de ethisch top 800 verder. Eerst het nieuws, Ellen.
1: Goedemiddag. Het kan nog wel even duren. Het onderzoek in de zaak van de extreme kindermishandeling in Stadskanaal. Justitie vertelt bij de NOS dat er nog 33.000 pagina's aan gesprekken van de verdachte in het dossier moeten.
2: Dat zijn vooral WhatsApp-berichten die de verdachten naar elkaar hebben gestuurd. En daaruit kun je ook wel bepaalde handelingen dus halen die gepleegd zouden zijn. Maar ook hoe de communicatie tussen de twee verdachten onderling is geweest.
1: De zaak draait om het zwaar mishandelen van een meisje van nu 6 jaar. De twee verdachten zijn haar moeder en een vriendin. Binnenkort moeten zijn voor onderzoek naar het Pieterbaancentrum. In Nepal wordt met man en macht gezocht naar mogelijke overlevenden na de natuurramp in het land. Dat is lastig, omdat er heel veel is verwoest door die enorme golf van modder en steen. De stortvloed ontstond waarschijnlijk doordat een gletsjer afbrak. Er zijn nog 1500 vermisten, onder wie volgens ons land waarschijnlijk ook enkele Nederlanders. Het aantal doden staat nu op ruim 330. In Noorwegen houden ze hun hart vast om koning Harald. De 89-jarige koning ligt al een tijdje in het ziekenhuis met gezondheidsproblemen. En volgens het paleis is zijn toestand nu zeer ernstig. Zijn familie heeft de agenda's leeggeveegd en is bij hem. En verder heeft de premier van Noorwegen zijn bezoek aan Duitsland afgezegd. En een razendsnelle museumroof in Spanje, in de buurt van Alicante. Dieven hebben in 4 minuten tijd een oude goudschat gestolen van duizenden jaren oud. De criminelen kwamen vanmorgen vroeg waarschijnlijk binnen via een raam. En het blijkt dat het museum zelf niet altijd beveiligers heeft rondlopen. Via onder meer camerabeelden wordt nu geprobeerd de daders en de buit te vinden. Het weer van Weerplaza aan enkele buien, maar op de meeste plekken is het bewolkt met af en toe zon. Het is zo'n 26 tot 30 graden. En vanavond zijn er felle onweersbuien.
0: Jouw verkeer door Flitsmeister is file op de A27 Utrecht-Breda tussen Noorloos en de Merwedebrug 3 kilometer 27 minuten.
10: Dit is Joe.
23: 80's top 800.
10: De Joe 80's top 800 met Edwin Noorlander.
0: En Diana Rosso, Upside Down, ook de Jam, A Town Called Malice. Maar eerst beginnen we lekker zomers met Laidback. Joe.

641, we zitten midden in de Joe 80's Top 800. En je hoort hier iedere ochtend tussen 6 en 10. De leukste ochtendshow van Nederland. Dat is de show van Koen en Sander. Morgen valt er weer heel veel geld te verdienen. Want een nieuwe ronde van Beat Sander komt eraan. Weet jij Sander te verslaan met de intro's in de drie noten? Dan win je de jackpot. En die staat inmiddels op dik 2000 euro. En er is meer. Frans Bauer is er namelijk ook bij. Over het nieuwe seizoen van de Bauers. En daarin worden hij en Mariska opa en oma. Dat en meer morgenochtend bij Koen en Sander. Dit is Joe met de 80's Top 800. Diana Ross.

Alleen de beste van de jaren 80. Deze en volgende week bij Joe in de 80's top 800. Misschien wel dankzij jouw stem op nummer 639. Leo Sayer en Orchard Road. Leuk om te horen waar je aan het luisteren bent. Paul die is dat aan het doen terwijl hij een haag aan het knippen is. En Karin stuurt een nou, heerlijke foto. Die is een kiesje aan het bakken. Kijk, nou, eet smakelijk alvast voor als je hem gaat verorberen natuurlijk. Spenau Ballet dan, nummer 638. Onder andere dankzij Nathalie Wijnand. Die heeft hem helemaal bovenaan gezet op haar stemlijst. Dus haar nummer 1. Ze zegt, ik krijg hier echt een jaren 80 gevoel van. Nou, dat is precies de bedoeling deze week, hè? Spenau Ballet, 638.

Doe dat alsjeblieft niet, want er komt nog zoveel lekkers aan uit de jaren 80. Onder andere Dave Stewart met Candy Dulfer. Ze is er saxofoon alvast aan het ophoesten. Lily Was Here komt eraan over een paar minuutjes. En ook Lenny Kravitz ga je horen. En even gewoon tussendoor een leuke fun fact over Lenny Kravitz. Want wist je dat hij op dezelfde middelbare school zat als Slash van Guns N' Roses? Ja, op die middelbare school zaten toen dus twee toekomstige rockiconen.

0: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: De maaltijden van Kippie, zoals kip in cashewsaus. Lekker!
4: Kippie, wie was je aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: Plus. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van 4,99 voor 3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin, for life.
3: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
4: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
6: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
7: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche maar 1,50 euro per stuk. Hup, allemaal naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
10: Hé, wat doe jij nou?
9: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
11: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
12: Ben jij er klaar voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada, maar zie je beren op de weg?
13: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours, de Amerika en Canada specialist. Check deyogatours.nl voor jouw reis op maat.
11: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
15: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
16: Hij is onderweg.
15: Wie?
16: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
15: Top. Koffietje, ik trakteer.
16: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
17: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
21: Hé, wat is dat?
20: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
21: Doe maar duur.
20: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave.
22: Greenwave.
23: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
20: Ik betaal de €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
24: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
25: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
26: Dit is Joe.
0: met Edwin Noorlander.
1: Janet Jackson zo. Verder Dave Stewart met Kenny Dilfer en Lily Was Here. Maar eerst op 637, Lenny Kravitz. Hier is Let Love Roll.

0: Nummer 636, Dave Stewart, Candy Dulfer, Lily Was Here. Hij is 78 plekken gestegen ten opzichte van vorig jaar. En dat komt onder andere door jou, Carina.
1: Nou, wat leuk.
0: Ja, dus dank voor je stem namens Dave Stewart en Candy Dulfer. Wat vind je zo leuk aan dit nummer?
1: Ik vind het gewoon echt een prachtig nummer. Ik word er heel rustig van als ik dat hoor. En ik vond gewoon dat die erbij hoorde tussen alle andere drukkere nummers.
0: Ja, maar dat was een beetje een slaapliedje nu eigenlijk voor jou. Want wij belden jou net omdat we je stemlijstje hadden gehad. En je wil net een middagdutje gaan doen, hè?
1: Ja, dat klopt. Ik had zelf al gedaan vandaag. Ik had vanmorgen gezwommen en boodschappen. Dus dat was dan. Dus ik was even klaar.
0: Helemaal kapot klaar met deze dag.
1: Nou, helemaal kapot,
0: ga jij even lekker dutje doen? Dan was Lily was hier even jouw slaapliedje. Ja, je slaapkindje slaapt.
1: Ja, echt waar. Ik ben helemaal blij. Dankjewel.
0: Oké, fijne dag nog.
1: Hetzelfde, doeg.
0: En deze is dus 78 plekken gestegen. Maar dat is eigenlijk niks in vergelijking met deze. Want die is maar liefst 164 plekjes geplust. Janet Jackson is hier op 635.

Kissing a Fool, nou dankjewel. George Michael hoorde je in de 80's top 800 bij Joe... met zometeen nog OMD, Forever Live and Die, maar eerst op 633. Een klein reisje maken richting Frankrijk. Heel goed jaar was het afgelopen jaar qua toeristen daar. Een recordjaar. 102 miljoen bezoekers bezochten dat land. En misschien gaat het sinds 84 al beter dankzij deze hit, hè?

0: zometeen meer 80's Top 800.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
4: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
6: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
7: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top. Met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
6: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
8: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
9: Ons CW-fotoboek is er.
10: Spannend!
9: Wat is die mooi geworden?
10: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
9: Het voelt alsof we er weer zijn.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een swingende start.
14: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
16: Europa is van Picasso. India is van mij.
17: Maak kennis met Amrita Shergill. Grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
15: Nu, bij Spar in de buurt. Kies en mix al onze fruitbakjes van 120 gram, 2 voor maar €4,50. Dus, even gezond snacken, even sparren.
18: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
19: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
20: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
19: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
21: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
22: Kippie.
23: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
24: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
0: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
1: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
0: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. Suzuki, serious about fun.
22: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
25: It's playtime.
26: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
22: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
26: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
27: Dit is jouw. We gaan zo weer verder met de 80's Top 800. Eerste 3 uur nieuws. Alleen Alteraan.
28: Goedemiddag. Radko Mladic overleden. Dat meldt de Servische staatsmedia. Mladic is de oud-Bosnisch-Servische legerleider. Hij kreeg eerder een levenslange celstraf voor genocide tijdens de oorlog in Bosnië in de jaren 90. Mladic zat vast in een speciale gevangenis in Scheveningen en was al langere tijd ziek. Hij was 84 jaar. In Nepal wordt gevreesd voor een nieuwe overstroming. Het water in een meer dat ontstond door de gigantische stortvloed van gisteren blijft namelijk stijgen. Door waarschijnlijk een gletsjer die afbrak ontstond een gigantische golf van modder en rotsen. Er zijn honderden doden en nog ruim 1000 vermisten, onder wie vermoedelijk meerdere Nederlanders. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend voor hulp aan de slachtoffers. En dit keer heb je geen brilletje nodig. Na de zonsverduistering laatst is er morgenochtend vroeg een gedeeltelijke maansverduistering te zien. Dan staat de aarde precies tussen de zon en de maan.
29: Waardoor de aarde het zonlicht op de maan een beetje blokkeert als het ware. En dat gebeurt voor zo'n ongeveer 93%. En dan hebben we toch een gedeeltelijke maansverduistering te pakken.
28: Zij Weerplaza. Je moet wel vroeg vooruit als je het wilt zien. Om 5:15 ochtends is het op zijn hoogtepunt. En dan moet je wel hopen dat er geen wolken zijn. Erover gesproken, het weer van Weerplaza. Nu een enkele bui, maar op de meeste plekken is het droog. 26 tot 30 graden. En vanavond zijn er felle onweersbuien. Daarbij is kans op veel regen en hagel.
27: Dan jouw verkeer door Flitsmeister. Belangrijkste file voor nu staat op de A9. Diemen Alkmaar tussen het AMC ziekenhuis en Amstelveen. Door een ongeluk 25 minuten. Er nog 17 andere files. Loop je daarin vast, dan verlies je max een kwartiertje. Goeie reis.
30: Dit is Joe.
31: Het is top 800.
30: De Joe 80's Top 800 met Edwin Noorlander.
27: En Robin Beck zometeen, the first time. Ook Bow Wow Wow komt eraan met Do You Wanna Help Me. Na Fleetwood Mac, As Long As You Follow.
32: Joe, time's great music. Dit is Joe. 631.

Bow Wow Wow, Do You Wanna Hold Me? In 80's Top 800, nummer 630. Zometeen, aha, maar eerst op 629, Robin Beck. Die begon haar carrière als achtergrondzangeres van onder andere Leo Sayer en Chaka Khan. En in 89 had ze een nummer 1 hit met deze. En dat kwam doordat hij in een reclame zat voor Coca-Cola. Maar de first time werd ook de last time, want verder heeft ze nooit bij ons de top 40 gehaald. Ze maakt nog wel steeds muziek, maar ja, het succes van deze gaat ze waarschijnlijk nooit meer evenaren of overtreffen. The First Time van Robin Beck op 629.

Aha, en de Living Daylights van nummer 628. Dit is de lijst met de beste 80's, de 80's Top 800 bij Joe. Thanks voor het stemmen. Zeker alle André Hazes fans, want die hebben dat weer massaal gedaan. André Hazes is de meest genoteerde Nederlandstalige artiest dit jaar. 10 keer staat hij erin. Zou het hele tweede keer dat we hem tegenkomen op 626, ik meen het. Onder andere van het stemlijstje van Mark Den Bakker, Tim Kreuk en Heidi Boshuis. Eerst even relaxen. Don't worry, be happy. Dit is Bobby McFerrin op 627.

0: André Hazes. Ik meen het, nummer 626 in de Joe 80's Top 800. Met zometeen nog een favorietje van Carola Peters. Die schreef erbij op haar stemlijstje. Ja, het is eigenlijk een heel zielig liedje. Het maakt me toch altijd heel vrolijk. En ik zing het uit volle borst mee. Nou, over welk liedje dit gaat, dat hoor je zometeen. En verder David Bowie en ook Rod Stewart.
1: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
2: Lunchen? Kom langs bij Kippie. Voor de lekkerste broodjes.
3: Kippie.
4: Oh, het riool is verstopt.
5: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
6: Ga naar een kas vol vleesetende bloemen en rondfladderende vlinders. Of ga lekker naar een opgezet dier kijken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
5: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
7: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
2: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
3: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
2: Of,
4: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
2: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed.

0: autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
3: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
1: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
3: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
4: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
5: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
6: Müller Milk, the moo you can't resist.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch.
11: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
13: 4:30, we gaan bijna verder met de Joe Eddy's Top 800. Eerst even kijken op de weg. Het is al bijzonder druk. 32 files nu. De meeste files zijn onder de 20 minuten. Maar twee zijn er net een tikje langer. A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelevaar en Sveen en Zoetewaarde Rijndijk. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Afrit is ook dicht. 28 minuten nu daarachter. En er ligt wat op de A28 bij Maren. In de richting van Amersfoort vanuit Utrecht gezien. En tussen Den Dolder en Maren daarom plus 24 minuten.
14: Dit is Joe Eddy's Top 800. Met Edwin Noorlander.
13: En de spinners, zometeen ook David Bowie en This Is Not America. Maar eerst de Raw Band. Dit is Clouds Across the Moon.
15: Good times, great music. 625.
16: Good evening. This is the Intergalactic Operator. Can I help you?
17: Flight Commander B.R. Johnson on Mars Flight 247.

This Is Not America, een van de grootste zakkers van dit jaar. Maar liefst 299 plekken staat hij lager dan vorige keer. This Is Not America op 624. En dan nu drie liedjes die juist een flinke spurt hebben gemaakt. Die zijn allemaal gestegen. Rod Stewart zometeen. 145 plekken is hij gestegen met Baby Jane. Boy Meets Girl en Waiting for a Star to Fall. Die is 119 plekken omhoog gegaan. Maar eerst voor je deze. En die is ook lekker gelijk op Disco Donderdag. 141 plekken geplust op 623 zijn dit de Spinners.

0: Star to Fall. Ja, de ster die er zo meteen aankomt is alles behalve een vallende ster. We hebben Kai zo meteen met de middagshow. Dan gaat de lijst verder, onder andere met Lionel Richie. Say you, say me. Say you, say me en ook de Nolan Sisters.
1: Zometeen meer. 80's Top 800. Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl. Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
4: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
5: NHA.nl.
6: Hallo.
5: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
6: Ja hoor.
5: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
6: Tuurlijk.
5: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
6: Ja.
7: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.

0: het ei.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjas voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten zijn. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
10: Nu hou hè, dus niet straks.
11: Fans van voordeel.
12: Aldi, nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6-3 Kiwi Gold. 500 gram maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar 1,25.
11: Hands van voeden.
9: Aldi.
14: Alles voor iedere werk.

0: badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter, 1 euro. En alle Melk Uni Breaker per stuk ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots. Bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken. Zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Wie was je aan de beurt?
4: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
1: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
3: Dit is Joe. Door met de Joe 80's Top 800 na het nieuws van 4 uur. Jeroen Latijnhouwers.
4: Goedemiddag. Een oorlogsmisdadiger is overleden. De oud-Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic. Hij zat een levenslange celstraf uit in de VN-gevangenis in Scheveningen. Mladic kreeg die straf voor onder meer genocide in de Bosnië-oorlog in de jaren 90. Hij was verantwoordelijk voor onder meer de dood van ruim 8000 moslims in Srebrenica. Ratko Mladic was al langere tijd ziek. Hij was 84 jaar. De extreme mishandeling van het nu 6-jarig meisje uit Stadskanaal staat op beeld. Er zijn foto's en video's van, bleek vandaag in de rechtbank. De verdachten zijn twee vrouwen, de moeder van het meisje en een vriendin. Zij moeten binnenkort voor onderzoek naar het Pieter Baan Centrum. Premier Jette is op dit moment in gesprek met kopstukken van zijn kabinet over de begroting van volgend jaar. Die wordt met Prinsjesdag gepresenteerd en moet deze week klaar zijn. Maar het kabinet komt steun tekort. Al dagen worden gepraat met oppositiepartijen, maar vooralsnog zonder resultaat. En Ajax kan zich vanavond definitief plaatsen voor de eindronde van de Conference League. Thuis tegen Sion. Ajax won de eerste ontmoeting met 2-4 en staat daardoor al met 1 been in die eindronde. Maar toch heeft sportverslaggever Riepke Bakker een prangende vraag.
5: Toen Ajax zich eind vorig seizoen via de playoffs plaatste voor de voorronde van de Conference League, zei de trainer van toen, Oscar Garcia, misschien is het wel de stap naar eindelijk weer een Europese prijs. Ja, als Ajax vanavond stand houdt, hebben ze al 3 rondes overleefd. Ze zijn het nog niet, maar de woorden van Garcia kunnen nog steeds uitkomen.
4: Dat zou mooi zijn. Ook FC Twente kan zich plaatsen voor de eindronde van de Conference League. Dan moet het wel een 1-0 achterstand goedmaken tegen Karabach. Het weer van Weerplaza, bewolkt en benauwd, 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht zijn er felle onweersbuien. En morgen opnieuw buien, maar ook af en toe zon. Het wordt morgen 22 graden.
3: Dit is Joe. 80's Top 800. De Joe 80's Top 800 met Kai Merks.
6: Ja, feest is in volle gang, dames en heren. Met kijkzaal voor de tweede keer in de lijst. Dit is Lionel Richie. Joe.
7: Zonder 20.

En I'm in the mood for dancing. Op nummer 619. Dit is de middagshow. We zijn weer van de gang. Dag 2 van de Joe 80's Top 800 is in volle gang natuurlijk. En als je je soms afvraagt wat zou Kim Wilde aan het doen zijn nu. Waarschijnlijk is ze met wat plantjes bezig. Want ze heeft een flinke obsessie met tuinieren al een hele tijd trouwens. Ze heeft zelfs verschillende televisieprogramma's over tuinen gepresenteerd en zo. Ze heeft ook meerdere boeken over tuinen. Ja, die is helemaal een andere kant op geschoten. En toch, als je er altijd zag natuurlijk. Het was een rock chick. Het was een power chick. Het was, nou ja, noem het allemaal maar op. Ze is helemaal nu lekker bezig in het groen. Maar voordat ze die obsessie kreeg, was ze natuurlijk volop bezig met haar muziekcarrière. En daar ging het niet over planten en tuinen, wel over de bloemetjes en de bijtjes in dit geval. Shaggy Love, Kim Wilde, 109 plek omhoog.

the Gang bij Joe en Celebration in de Joe 80's Top 800. Mindere zaken gedaan hoor. Cool and the Gang met Celebration. Vorig jaar op 351. Kleine rekensom, 266 plaatsen gezakt in de Joe 80's Top 800. Nancy zegt ook, ze hebben toch een partijtje te genieten van de lijst. Blij dat het nog heel veel dagen duurt. Rico, ik moet toegeven dat ik vandaag meer werk voor elkaar heb gekregen met deze lijst op mijn oortjes. Dat is goed, heeft een positief effect. En nu is het moment aangebroken voor Brian Ferry. Later deze middag hoor je hem nog een keer voorbij komen, maar dan met More Than This van Roxy Music. De rockgroep waar hij zat. Maar nu eerst nog even solo. En Menno zegt daarbij, als ik dit nummer hoor, ben ik meteen weer helemaal blij. Niemand kan mij weer wat maken. Slave to Love stijgt 150 plekken in de Joe 80's Top 800 naar 600.

Ride en License to Kill. Op 615 in de Joe 80's Top 800. Emma vraagt via de app van Joe... is het startsein al geweest voor de Alpha Battle? Want ik doe heel graag mee. Nou, dat startsein om je aan te melden hoor je na het nieuws van 4:30. Je krijgt bij dat spel 30 seconden de tijd. En je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven... die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Heb je na de finale de hoogste score... dan win je 1000 euro. En we zitten natuurlijk in de finale. Of we gaan daar nog aan beginnen, want het is donderdagmiddag natuurlijk. Dat zometeen, dus pak in ieder geval al even de app van Joe erbij. Aanmelden kan na het nieuws van 4:30. En de Joe 80's Top 800 gaat door met...

0: Kids on the Block onderweg.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Chris?
3: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: De kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
11: Kippie.
12: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
13: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
12: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
14: Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
16: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
13: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
17: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
18: Jongens, eten!
19: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
20: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
21: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
22: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
23: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
24: Hé, hey, wat doe jij nou?
23: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
25: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
26: Get ready for the OG.
27: All y'all bitches wanna look like me.
28: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
29: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
30: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
31: NHA.

0: gratis abonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.nl.

0: Business.
1: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
2: Müllermilk, the moo you can't resist.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Van Weerplaza. Het is vandaag een schitterende dag, zo'n 30 graden. En morgen, wat gaat het morgen eigenlijk doen, Jeroen?
6: Ja, wisselvallig. Vannacht gaat het donderen, bliksemen en morgen is het gewoon wisselvallig.
5: Het is een minder weeropkomst, hè?
6: Ja.
5: Nu, ja. Vooralsnog schijnt hier in Amsterdam, als ik hier naar buiten kijk, in ieder geval nog de zon. Dus voor dit moment zijn we nog helemaal oké. Dit is Joe. Meer Joe 80's Top 800 komt eraan, na het nieuws van 4:30. Jeroen.
6: Goedemiddag. Ook dit jaar worden er minder statiegeldblikjes en flesjes ingezameld dan eigenlijk moet. Dat verwacht de stichting die hiervoor verantwoordelijk is. Dit jaar gaat het bij statiegeldflesjes waarschijnlijk om zo'n 80%. Dat wordt ingeleverd. Bij blikjes is dat 85%, maar het doel voor beide is 90%. Na de enorme brand is het Belgische natuurgebied Hogeveen weer open voor bezoekers. Op sommige plekken zijn wel omleidingen, maar op verreweg de meeste paden kan je gewoon weer lopen. En ook de rook is flink afgenomen, waardoor de luchtkwaliteit weer goed is. En dit keer heb je geen brilletje nodig. Na de zonsverduistering onlangs is er morgenochtend vroeg een gedeeltelijke maansverduistering te zien. Dan staat de aarde precies tussen de zon en de maan.
7: Waardoor de aarde het zonlicht op de maan een beetje blokkeert als het ware. En dat gebeurt voor zo'n ongeveer 93%. En dan hebben we toch een gedeeltelijke maansverduistering te pakken.
6: Ja, zei Weerplaza, wil je het allemaal zien? Moet je vroeg op, om 5:45 ochtends is het op zijn hoogtepunt. En dan moet je maar hopen dat er geen wolken zijn.
5: Oké, nou we gaan bidden. Ja, ik moet zeggen, ik heb die vorige zonsverduistering, ik heb het niet gezien. Ik denk dat ik een van de weinigen ben, maar het interesseerde me werkelijk geen enkele lor.
8: Nee?
5: Nee, helemaal niks. Het interesseerde me echt helemaal niks. Ik begreep de heisa totaal niet.
6: Nou.
5: Ik heb me zelfs nog ter beschikking willen stellen voor radio- en televisieprogramma's. Ik heb het niet gedaan. Om misschien mij te interviewen als enige die het niet had gezien. Want dat is ook een hele. Dat is denk ik een bijzondere kijk dan iemand die het wel heeft gezien.
6: Ja.
5: Want wat je dan krijgt. Want ik zat ook even naar het journaal te kijken. En er worden rare vragen gesteld. Er is zo'n gekte aan de gang dan. Dat ik denk, waar gaat het in vredesnaam over? Er stond een journalist, stond bij een kind. En die stelde de vraag: wat heb je met de zon?
6: Ja.
5: En toen dacht ik, waar zijn we nou in beland? Wat heb je met de zon? Ja. En die jongen zei, ik heb niet per se wat met de zon. Nou, klaar gesprek. Klaar, ja lekker als die schijnt. Dat heb ik met de zon voor de rest, ja. Dus ik wil hem bij deze ook kandidaat stellen. Ik ga het niet kijken, de maansverduistering. Ik ben er niet bij, absoluut niet. Mocht er een radio- of televisieprogramma geïnteresseerd zijn in de kijk van iemand op dit nieuws die het niet gezien heeft, ik ben beschikbaar. Ik ben in ieder geval telefonisch beschikbaar. Dus laat het dan zeker maar eventjes weten. Maar ik ben er niet bij.
6: Nou ja, ja.
5: Ja.
6: Ja, jammer.
5: Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Nee hoor, interesseert me geen lor. Nee,
6: okay.
5: Wil je 1000 euro verdienen bij de Alpha Battle? Het kan. Zorg dat je de app van Joe hebt en meld je aan over zo'n 6 minuten.
2: Dit is Joe. Het is top 800. Met Kai Merks.
5: Ja, zeker wel. Met babymixer Blue Jeans Talk Dr. Hook. Na Tribute op 640.
9: Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

oei, oei. Dat is niet in de haak. 286 plaatsen verlies voor Dr. Hook. Baby makes her blue jeans talk op nummer 613. In de Joe 80's top 800 die zo doorgaan met New Kids on the Block. Maar eerst even aandacht voor het volgende. Het is de finale dag van de Alpha Battle. Over een paar minuten geef ik gegarandeerd 1000 euro weg. En dat doe ik aan Michel en zijn 8 goede antwoorden.

aan jou. Want met nog één ronde te gaan kan het alle kanten opgaan. Ik geef je een halve minuut en één letter uit het alfabet aan jou... om zoveel mogelijk goede antwoorden te geven. Als je dat lukt, win je zo meteen 1000 euro. Als je mee wilt spelen, mag je je naam sturen in een bericht met de app van Joe. We spelen over 3 minuten na nummer...

0: op 612 in de Joe 80's Top 800... die zover gaat met Phil Collins. De Alpha Battle. Eerste nieuwe ronde van de Alpha Battle met Anita.
1: Hoi,
0: Anita. Als jij over een paar minuten 1000 euro wint... dan gaan we het leuke dingenpotje aanvullen.
1: Ja, precies.
0: Mag ik vragen wat we verstaan onder het leuke dingenpotje?
1: Nou, omdat we hebben nu in de vakantie zijn we een paar dagen geleden geweest. Om dan eigenlijk daar het uiteten, het terras en zo te betalen. Dus dat vind ik een leuke dingenpotje.
0: Ja, dat komt allemaal uit het leuke dingenpotje. Dat is een
1: ja, okay. Leuke dingenpotje, ja.
0: Dus dat moet elke keer ook even gecheckt worden van... we willen bijvoorbeeld ergens iets gaan drinken. Is er nog budget in het leuke dingenpotje?
1: Dat. En die is nu leeg, zo ongeveer.
0: Ja, en dan blijf je ook echt thuis. Als er niks in zit, dan gaat het de zondagmiddag niet door.
1: Nee, zo erg is het niet.
0: Oh, gelukkig. Niet te streng voor jezelf, hoor, Anita. Nee. Oké, maar 1000 euro in het leuke dingenpotje, daar kun je heel wat leuks mee doen. Je krijgt 30 seconden de tijd. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. En als er gespeeld is, haal ik jullie er allebei bij. Gaat de jury in beraad. En dan maak je bekend wie die 1000 euro heeft gewonnen. En met jullie allebei bedoel ik Michel. Hallo Michel.
2: Hey.
0: Jij zit met de buurman in de tuin of niet?
2: Ja, wij zitten er weer.
0: Nou ja, net als afgelopen maandag was het denk ik, of niet?
2: Jazeker, en gisteren en eergisteren.
0: Och, het is ook zo heerlijk weer. Ja, jullie maken daar inmiddels een meer dan traditie van. Dat jullie in de tuin zitten met een biertje, jij en de buurman.
2: Ja.
0: En hoe is de support van de buurman?
2: Ja, die zat er goed.
0: Die zat het goed?
2: Ja, die zat er goed. Die zit net zo te duimen als ik.
0: En hoeveel bier is er inmiddels al ingegaan bij Michel?
2: We hebben geen collectief geheugen aan.
0: Oké. Misschien moeten we dan eventjes kijken wat dit zou kunnen doen voor het spelverlopen natuurlijk. Dat is ook spannend. Dat is spannend. Maar Anita gaat spelen, want jij hebt al je 8 goede antwoorden neergezet. Dus Anita, ik wil meer dan 8 goede antwoorden van je. Gaat dat lukken, denk je?
1: Ik ga het proberen.
0: Oké, omdat je meespeelt krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij. En ik wil voor de technische check even vragen of jij nu je telefoon op handsfree hebt gezet. Want dat denk ik te horen, of niet?
1: Ja, ik heb hem
0: Anita, wacht maar even. Stop maar even met praten, want dit versta ik toch niet. Zou je de telefoon goed aan je oor willen houden? Want dan kunnen we je goed verstaan, namelijk.
1: Ja.
0: Moment.
1: Ga je nou beter?
0: Enigszins. Blijf staan waar je staat, Anita. We gaan ons best doen.
1: Ja.
0: Goed? Oké.
1: Okay. Nou heb ik hem beter.
0: Ah, dit is super, Anita. Je mag gaan spelen met de letter B van borrel.
1: Ja.
0: Oké. Okay. 30 seconden vanaf nu. Succes.
1: Dank je.
0: Een jongensnaam.
1: Bobby.
0: Iets dat je kunt drinken.
1: Bier.
0: Een snack.
1: Bier.
0: Iets dat je meeneemt op vakantie.
1: Bagage.
0: Een spel.
1: Bier.
0: Een ingrediënt.
1: Broccoli.
0: Een dier.
1: Bier.
0: Een elektrisch apparaat.
1: Broodrooster.
0: Een stad in Europa.
1: Barcelona.
0: Een superheld.
1: Tijd
0: is om. Dat doet mijn zoontje van de 2 ook heel vaak. Dan zit hij aan tafel en dan zeg je wat tegen
1: Batman. Dan doet hij ineens...
0: doet hij dan. Maar Batman had je inderdaad kunnen zeggen. Ja, dat had gekund.
1: En het zal niet genoeg zijn, denk ik.
0: We gaan het zien. Bij spel had je nog bingo kunnen zeggen. En als snack een bitterballetje bijvoorbeeld. Of een borrelnootje. Of noem het allemaal maar op. De winnaar is bekend. De jury heeft alles meegekeken en berekend. En de winnaar van 1000 euro van Joe en Staatsloterij is... met 8 goede antwoorden, Michel! Ja, lekker, Michel! Dat zijn nog heel veel biertjes met de buurman, hoor ik vanavond.
3: Ja, dat wordt een pallet.
0: Oh, dat wordt een pallet!

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hensen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
0: Hallo, Odido.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
4: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso-machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
7: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
8: Hier, moet je opletten.
7: Chocomel?
9: Sloopmelk.
7: Mona?
9: Ja, ook sloopmelk.
7: Milner?
9: Sloopmelk.
7: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
9: Sloopmelk?
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
11: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
12: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
13: Yes!
12: Esso, omdat elke rit telt.
14: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
15: Hardlopen, high rocks, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
16: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
15: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we ook alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
20: Dit is jou. Door met de 80's. Top 800 na het nieuws van 5 uur. Jeroen Latijnhouwers.
21: Goedemiddag. Een man uit Breda is opgepakt omdat hij verdacht wordt van meerdere verkrachtingen en pogingen daartoe. Dat gebeurde tussen 2001 en 2011 in de omgeving van Breda. De politie kwam hem op het spoor via een DNA-verwantschapsonderzoek. Deze 58-jarige man zit op dit moment vast. Door met politiek. Mona Keijzer heeft haar nieuwe beweging gepresenteerd. De oud-BBB'er kwam vandaag met haar project 2029. Die beweging zou kunnen leiden tot een politieke partij. Maar volgens Keizer hangt dat wel van een paar dingen af.
0: Dat ligt er maar aan hoeveel leden zich gemeld hebben. Deskundigen die zich eraan willen verbinden. De mensen die zich in willen gaan zetten. Dat gaat dat bepalen.
21: Zei ze tegen RTL Nieuws. En Ajax kan zich vanavond definitief plaatsen voor de eindronde van de Conference League thuis tegen Sion. Ajax won de eerste ontmoeting met 2-4 en staat daardoor al met 1 been in de eindronde. Maar toch heeft sportverslaggever Riepke Bakker nog 1 prangende vraag.
18: Wie staat er in de spits bij Ajax? Want voor Marcus Leonardo is 20 miljoen euro betaald. Dat is de beoogde eerste spits. Maar invalspits Tolu maakt tot dusver een betere indruk. En dan hebben ze ook nog Kasper Dolberg. Die mag weg. En dus zou Ajax hem vanavond heel graag in de etalage zetten.
21: En ook FC Twente kan zich plaatsen voor de eindronde van de Conference League. Dan moet het wel een 1-0 achterstand goed maken tegen Karabach. Het weer van Weerplaza, het is bewolkt en benauwd. 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht zijn er felle onweersbuien. En morgen opnieuw onweersbuien, maar ook af en toe zon. Het wordt morgen max 22 graden.
20: En dit zijn de allerbeste 80's.
22: Dit is Joe.
23: 80's top 800.
22: De Joe 80's top 800. Met Kai Merckx.
20: Oh, er komt zoveel goeds aan. Dionne Warwick, ik zie Roxy Music, Murray Head. Oh!

0: Yes by Joe. En Original Sin op 609. In de 80's top 800, inderdaad. Even een vraag aan een willekeurige vrijwilliger in de zaal. Jeroen Latijnhouwer.
1: Nou.
0: Ja, je zit er nou toch. Weet je nog wat jij deed tussen je 10e en 15e levensjaar?
1: Ik las de krant.
0: Ja, natuurlijk.
1: Even kijken naar de HAVO-VWO. Toen had ik mijn eerste grote klassefeest. Nou, dat was eigenlijk van het eerste jaar. Waarin onder andere jaren 80 plaats werden gedraaid.
0: Ja, precies. Ja. En daar hebben we goede herinneringen aan, aan dat feest.
1: Nou, ik werd vooral verrast door de goede muziek. Op dat moment. Ja, en sindsdien ben ik nog meer van muziek gaan houden eigenlijk.
0: En lekker roken. Drinken.
1: Nee, dat heb ik nog
0: niet.
1: Maar Funky Town was een van de platen die ik daar ontdekte.
0: Oh ja.
1: Net uit. En toen dacht ik, zo, wat is dit?
0: Wat goed.
1: Ja.
0: Wat goed. De leden van Musical Youth, daarom vroeg ik het, die brachten op die leeftijd hun eerste nummer al uit. Tussen hun 10 en 15 jaar. Pass the Dutchie. Werd een gigantisch succes. Eigenlijk een bewerking van deze hit van de Mighty Diamonds. Je moet maar even goed luisteren of je dan Pass the Dutchie in herkent. Het is misschien moeilijk. Luister maar even, misschien herken je het erin.

van underground hit. Dus onder een bepaalde groep mensen was het enorm populair. Vooral door de context van het nummer. Een kochi is een Rastafari pijp. Die gebruikt wordt voor het roken van cannabis. En vanwege die verwijzing naar drugs werd het nummer destijds door de Jamaicaanse regering verboden op de nationale radio. Toch werd het een hit. Maar de versie van de jonge gasten van Musical Youth werd een nog veel groter hit. En die staat natuurlijk in de Joe 80's Top 800. Hoor je over 30 seconden.

0: de Dutchie.
1: 608.
2: This generation rules the nation with Russian.

zeg, een uurtje geleden al te horen. Brian Ferry van Roxy Music, maar dan solo nog met Slave to the Love op 616. En dat is More Than This van Roxy Music dus. Op 607 in de Joe Edis Top 800. Goed, nu is het even tijd voor een favorietje van mij. Ja, kunnen geen favorietjes van anderen blijven draaien natuurlijk. Dat is ook een keer klaar. Nee, zeker niet. Er zijn ook heel veel mensen die op dit nummer hebben gestemd. Maar hij staat toevallig ook op mijn lijstje met favorieten. Het gaat om Murray Head met One Night in Bangkok. Ja, ik vind me dat toch een fantastisch nummer. Ik vind ook een nummer dat een beetje boven de rest staat of zo. Het is namelijk een soort van een apart nummer. Het is een mystiek nummer. Het is met weinig andere nummers te vergelijken. Je hebt natuurlijk ook de iconische tada, papara, met de synthesizers die ook heel kenmerkend zijn. Maar vooral ook, ja, het lijkt wel of je wordt meegenomen in een soort van sprookje. Een nacht in Bangkok, wat daar allemaal gebeurt, wat de regels zijn. Je wordt helemaal meegenomen. Het is echt een beetje, dat hoor je ook zeker in het begin, natuurlijk een soort van 1001 nacht. Ga je in, de poorten gaan open, je gaat naar Bangkok, daar gebeurt het allemaal. Daar moet je zijn, je moet die nacht een keer hebben meegemaakt. En dat maakt dit ontzettend goed, vind ik. One Night in Bangkok op 606 in de Joe 80's Top 800.

0: Bad bij Joe. En One Night in Bangkok op 606 in de Joe 80's Top 800. Lijst gaat zo door naar het nieuws van 5:30 met... Eye in the Sky. En een hele belangrijke levensles die we hebben geleerd in de 80's. You gotta fight! Ook over een paar minuten.
1: Deze week bij HEMA korting op vakantiefoto's. 100 foto's op aanzichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes... houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
8: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia... Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
7: Nu bij Dirk, Milka Max. 2,99. Grote reep, kleine prijs.
9: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren... tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
10: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas... kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
11: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de theatertiendaagse... en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur... in het AFOS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
10: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
12: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Hey, wat is dat?
14: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
13: Doe maar duur.
14: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave.
15: Greenwave. Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
16: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
17: Hier, moet je opletten.
16: Chocomel?
18: Sloopmelk.
16: Mona?
18: Ja, ook sloopmelk.
16: Milner?
18: Sloopmelk.
16: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
18: Sloopmelk.
19: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
20: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Bij Plus let
6: letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
17: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
21: De hete zomer, Crayon rolluiken.
22: Geluidsoverlast.
21: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
23: rolluiken. Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
24: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
25: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
26: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota.

0: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
1: Het is vandaag schitterend weer, maar er is wel ander weer op komst. Want het gaat met het bakken uit de lucht vallen, heb ik begrepen, vandaag hier doen.
2: Het is
1: ik sta weer echt te improviseren, want ik heb geen idee.
2: Moet ik het even doen?
1: Nee, maar dit is toch wat het is of niet? Nee, ik heb geen weertje, ik weet het niet. Maar dat is een beetje wat er aan de hand is, toch? Er komt minder weer aan nu.
2: Nou, vanavond zijn er felle onweersbuien. Vanavond en vannacht, morgen ook een beetje onweersbuien. Maar ook wat zon en dat wordt morgen 22 graden.
1: Geweldig. Zometeen door met de Joe 80's Top 800. Dat doen we met de Beastie Boys op 605. En er is wel iets aan de hand met Beastie Boys. Wil ik het zo heel even over hebben. Dit is Joe! Eerste nieuws van 5:30 met de one and only Jeroen Latijnhouwers.
2: Goedemiddag. Ik begin. Op aanbeland met een bijzonder heavy verhaal. Komt zojuist binnen. Het AD had het verhaal. Op aanbeland is namelijk eerder deze week een groep van 16.000 kinderen ternauwernood uit zee gered. Volgens het AD werden zij gegrepen door de sterke stroming. En begeleiders dachten dat de kinderen alle 16 zouden verdrinken. Leden van de reddingsbrigade zijn echt tot het uiterste moeten gaan om een drama te voorkomen. En dat is wonder boven wonder ook gelukt. Maar je moet niet vragen hoe. Ja, vraag maar wel hoe.
1: Ja, want hoe? Want dat is ook een hele bijzondere operatie geweest.
2: Ja, die twee lifeguards, dat waren de twee in dit geval, die zagen dat gebeuren, dat die kinderen werden meegetrokken. En sprongen meteen in zee. Een van de lifeguards heeft 7 kinderen zwemmend uit zee gehaald.
1: Wow.
2: Dus bij elkaar moeten grijpen. En anders met een surfplank, surfboard, het water opgegaan. In die golven, in die stroming. Heeft de kinderen naar dat surfboard kunnen trekken. Die kinderen konden zich vasthouden daaraan. Maar door die sterke stroming, af en toe, dreigde er eentje zeg maar, te moeten loslaten. Die lifeguard zag dat. En steeds was hij er op tijd bij om dat kind weer terug te trekken naar die surfplank toe. Uiteindelijk hebben ze dus de waterkant gehaald. Het is allemaal goed gegaan. Veel emoties, begrijpelijk, zowel bij de kinderen als bij de begeleiding. En afgelopen woensdag, dit gebeurde maandag, nu pas bekend geworden. Afgelopen woensdag hebben ze elkaar ontmoet, de lifeguards en de kinderen. Ja, dat was één en al emotie en tranen. En
1: wat een helder,
2: ook, natuurlijk.
1: Ja. Wat een helder, zeg. Maar ook als je dit als ouders hoort van die kinderen. Kijk, als je kinderen hebt, dan voel je dit meteen. Dan denk je, wat een nachtmerrie is dit. En dat je dan zo heldhaftig bent. Want kijk, je bent natuurlijk lifeguard. Maar het moet op een moment suprême moet het wel gebeuren. Met ook de middelen die je hebt op dat moment. Want je hebt niet veel tijd natuurlijk. Als zo'n water woest bezig is. Dus ja, chapeau.
2: Ja.
1: Echt waar.
2: Absoluut. Nog één bericht. Een bericht dat gaat over iets waar heel veel mensen naar uitkijken en hebben gekeken. Want tonight is the night eindelijk. Fans hebben er 12 jaar op gewacht. Maar vanavond wordt het gepresenteerd om 9:00 op Netflix de misdaadgame GTA 6. Het is de aanloop naar wat de grootste entertainment release aller tijden gaat worden. En het AD vergelijkt het zelfs met Freddie Mercury, die opstaat uit de dood en weer gaat toeren met Queen, alleen dan nog veel groter.
1: Zo, ja.
2: Zo wordt dat.
1: Ja, okay.
2: De ontwikkeling van GTA 6 kostte naar schatting ruim 2 miljard euro. Dat is ongeveer de totale economie van San Marino. En het spel vanavond dus gepresenteerd in november te komen.
1: Fantastisch. Ja, dat zijn de leuke feitjes. De totale economie van San Marino is opgegaan naar GTA 6, jongens. Ja, we steken San Marino af, het is klaar. Ja, dit heeft invloed op de wereldeconomie, dit, hè? Nou, we kunnen het ons niet voorstellen, maar het is echt zo groot als je het schet. Mensen nemen vrij, mensen gaan dit spel kopen. Dus wat er nu gaat gebeuren met GTA 6, de gevolgen gaan we morgen ongetwijfeld meemaken, is ontzettend groot.
2: Ja, precies, wat ook in de muziek. Iedereen wilde namelijk op de soundtrack, zeg maar, graag alle artiesten het belangrijkste nummer maken, dat soort dingen. Dat vorige keer dat het uitkwam, is binnen 1 dag hebben ze al 1 miljard winst gemaakt. Dus de helft was er al uit.
1: Ja, het is niet normaal.
2: Bizar.
1: Het is echt niet normaal.
2: Ja.
1: Ik heb de vorige versie heb ik ook gespeeld. Ik word er een beetje misselijk van. Maar dat is iets in mijn brein. Dat heeft ook dat heeft een naam. Even het geweten van de show, Jesse. Want ik legde het jou uit en toen wist jij wat het was.
3: Ja, motion sickness is dat.
1: Motion sickness.
3: Het is een beetje vergelijkbaar met wagenziekte, inderdaad. Maar het is gewoon, je rijdt ook vaak in de auto eigenlijk in dat spel. En dat je daar, die bewegingen gaan op een bepaalde manier heel snel. En daar worden best wel veel mensen hebben daar last van. Die worden daar gewoon misselijk van.
1: Ja, maar je kunt het aanpassen of zo op je tv, toch? Of in het spel zelf?
3: Ja, je kan iets uitzetten dat het iets, in ieder geval iets minder heftig beweegt of zo.
1: Ja. Maar ja, goed, dan gaat het misschien allemaal heel blikkerig. Kijk, het is natuurlijk de sensatie van het spel dat het allemaal levensecht is, dat het heel smooth gaat. Maar ja, het is niet aan mij besteed. Dus je kunt me voor twee dingen bellen morgen. Daar wil ik me voor, daar wil ik me voor opgeven. Voor tv- en radioprogramma's. We hadden het een uur geleden over de maansverduistering. Interesseert me geen lor. Maar bel mij dan om even de blik te hebben van hoe is dat om dat te missen. Ja. In plaats van heb je het gezien? Want dat is totaal, want dat hebben we allemaal gezien. En je kunt me dus bellen over GTA 6. Hoe is het om als een van de enige op de hele wereld GTA 6 niet te kunnen spelen? Want de totale economie van San Marino is er wel in opgegaan, 2 miljard. Dus je mag me bellen. Even kijken, terug naar de Joe 80's Top 800. Wat is er aan de hand met de Beastie Boys? Dat is een beetje de vraag. Vorig jaar stonden ze namelijk op 143 met Fight For Your Right. En dit jaar op 605.
4: Dit is Joe 80's Top 800. Met Kai Merks.
1: Dat betekent een verlies van 462 plaatsen. Maar er wordt nog steeds gefeest. 605.

0: Embarrassment. Nummer 604, we komen ze nog twee keer tegen in de Joe 80's Top 800 met Our House, uiteraard. En Baggy Trousers, die komt natuurlijk ook nog voorbij later in de lijst. Je kunt de lijst trouwens meevolgen, de Joe 80's Top 800, via de app van Joe, als je daar geïnteresseerd in bent. En anders kun je gewoon lekker laten verrassen, natuurlijk. Ik pak even het stemlijstje van Anton erbij. Hallo Anton.
1: Goedemiddag, Anton hier.
0: We gaan naar nummer 603 in de Joe 80's Top 800, Eye in the Sky van Alan Parsons Project. Die staat op jouw lijstje met favorieten. Dank dat je het hebt ingeleverd natuurlijk, want mede dankzij jou hebben we de lijst kunnen samenstellen. Dankjewel. Waarom is dit nummer op je lijstje terechtgekomen?
1: Dit nummer is in combinatie die hele LP. Ik vind Eye of the Sky was voor mij in die tijd een eye-opener qua muziekstijl. Ja, en deze en samen met The Old and Wise waren bij far mijn favoriete nummers ooit door Alan Parsons gemaakt. En dat is eigenlijk de reden dat ik hem op mijn lijstje heb gezet.
0: En was het een eye-opener in de zin van dat er een nieuw soort muziek gemaakt werd? Of luister je voorheen altijd andere muziek?
1: Ja, voorheen was ik wat rockachtige muziek.
0: Ja.
1: En dat was echt een wat fantastisch. En daarna dus Pink Floyd en noem maar op.
0: Ja. Nou, dank dat je erop hebt gestemd. Het heeft geholpen in die zin dat het in de lijst staat. Op 603 ja. Dus. Eye in the Sky.
1: Top man.

0: in de Joe 80's Top 800. Uit onderzoek blijkt. We nemen ook elke dag in de middagshow hier een onderzoekje mee. Dat nemen we even onder de loep. En we gaan op zoek naar het complete onderzoek. Want de uitslag is eigenlijk niet bekend. Het geweten van de show, Jesse, jij neemt het onderzoek mee.
1: Ja, het onderzoek blijkt dat 2,5 miljoen Nederlanders hier een foto van op hun telefoon hebben staan.
0: Ja. Nou, en van wat zou dat een foto kunnen zijn? Ik zat te denken, want 2,5 miljoen, ja, het is wel veel, maar het is, kijk, iedereen heeft wel van bepaalde dingen heel veel foto's. Hè, in de categorie mensen bijvoorbeeld, ik noem maar iets. Ik denk dat 2,5 miljoen mensen, miljoen Nederlanders, een foto op hun telefoon hebben staan van een parkeergarage. En dan bijvoorbeeld de paal waar je bij staat geparkeerd. Omdat dat altijd, het zijn allemaal dezelfde verdiepingen, je raakt dat altijd kwijt. Sta ik nou weer op 1, sta ik nou weer op 2, waar sta ik nou weer? Pop, foto, doe ik ook wel eens namelijk.
1: Is niet goed.
0: Hè?
1: Maar wel leuk gevonden.
0: Ja, ik vond de uitleg vond ik erg leuk.
1: Ja,
2: pluim. Ja. Een beetje lang.
0: Oh, wat is jouw antwoord dan?
2: Ik weet het nog niet.
0: Nou, kijk hier. Ja.
2: Het is wel korter.
0: Het is weer roepen van de zijlijn natuurlijk.
2: Zo meteen heb ik het antwoord.
0: Is goed. Zometeen in ieder geval het antwoord. En nog één nummer uit de Joe 80's Top 800 ga je horen zo op nummer 601. Is in ieder geval een nummer van Michael Jackson. Welke dat is, hoor je na het nieuws.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: It's playtime.
7: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
17: De Alpha Battle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
18: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
19: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook de
12: Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
19: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één.

0: start.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
4: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
7: vakantie! ANWB en gaan.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we het alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Het nieuws van 6 uur. Jeroen Latijnhouwers.
11: Goedenavond. FIFA-baas Infantino komt mogelijk voor de rechter. De Europese voetbalbond UEFA bereidt namelijk een zaak voor tegen Infantino vanwege financieel wanbeheer. Het komt door het omstreden plan om het WK commerciëler te maken. Dat plan is inmiddels ingetrokken na heel veel kritiek. Maar de UEFA wil documenten inzien van een investeringsbedrijf dat een rol zou hebben gehad bij die plannen. Dat bedrijf is van de broer van de schoonzoon van president Trump. Een 58-jarige man uit Breda is opgepakt omdat hij verdacht wordt van meerdere verkrachtingen en pogingen daartoe. Dat gebeurde tussen 2001 en 2011 in de omgeving van Breda. De politie kwam de man op het spoor via een DNA-verwantschapsonderzoek. En sport, voetbal, gaat de FC Twente zich vanavond plaatsen voor de eindronde van de Conference League? Dat kan, maar dan moet Twente wel in Azerbeidzjan een 1-0 achterstand goedmaken tegen Karabach. Sportverslaggever Riepke Bakker.
12: Het leek allemaal niet veel wat Twente vorige week liet zien tegen Karabach. Maar toen trainer John van der Brom de wedstrijd terugkeek, vond hij het ineens veel beter uitzien dan hij dacht. Twente kreeg kansen en gaf niet veel kansen weg, zo zei hij. En dat zorgt ervoor dat van der Brom geloof heeft in een comeback vanavond van FC Twente.
11: Ja, de wedstrijd zou eigenlijk om 6 uur beginnen, nu bezig zijn. Maar begint een kwartier later vanwege noodweer daar. Het weer hier dan, het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht zijn er felle onweersbuien. Tikkie noodweer dus. Het koelt af naar zo'n 17 graden. Morgen opnieuw onweersbuien, iets lichter wel. Er is namelijk ook af en toe wat zon. En het wordt morgen 22 graden.
13: Nog één nummer te gaan voor vandaag in ieder geval... in de Joe 80's Top 800.
14: Dit is Joe.
15: 80's Top 800.
14: De Joe 80's Top 800 met Kai Merckx.
13: Het is een nummer, ja, niet van de minst hoor. 19 keer te vinden in de lijst met nu One Day in Your Life, Michael Jackson. Ja.

Michael Jackson, One Day in Your Life op 601 in de Joe 80's Top 800. De lijst gaat morgenochtend verder vanaf 9 uur in de Koen en Sander Show met bijvoorbeeld op nummer 600. Madonna en Open Your Heart. En verder hoor je ook nog in de Joe 80's Top 800.

0: Op dag 3 van de Joe Edis Top 100. Vanaf morgenochtend dus in de Koen en Sander Show om 9 uur. En mocht je nou geen genoeg krijgen van de Edis, zorg dan dat je vanavond naar RTL 7 kijkt. Ja, dan denk je, waarom dan? Nou, de hele week is het daar de Edis Filmweek. Met om 8:30 de film... Ik voel me nu een beetje Hans van de Tocht eigenlijk. Met om 8:30 de film Commando met Arnold Schwarzenegger. En daarna om 10:30 begint No Way Out.
1: No way.
0: No way out. Dus zo moet dat gevoeld zijn om omroeper te zijn.
1: Nou, nee, dan moet je wel denken dat je een soort boeketje naast je hebt. De echte omroepers hadden een boeket naast
0: ze. Ja, inderdaad.
1: Ze zaten in een kale
0: strak
1: studio.
0: In pak.
1: En ja, nee. En deden dat, was nog geen autocue, zeg maar. Uit hun hoofd.
0: En zelf schrijven.
1: En heel plechtig deden ze dat.
0: Ja.
1: Ja, was een beetje DJ-achtig.
0: Ja, dat klopt.
1: Eindelijk plechtig.
0: Maar dat ben ik ook, hè?
1: Oh ja, dat is waar.
0: Ja, dus vandaar dat ik het zo doe, waarschijnlijk. En dan was er eigenlijk altijd nog een korte inhoud bij, hè? Dus dan was het altijd...
1: Wat erin zat.
0: Ja, dat is toch altijd. Dan was het altijd... Ja. Nou, Arnold Schwarzenegger, die heeft wat meegemaakt. Ja, nou, die dan... Als de 24-jarige op pad gaat, dan komt hij wel tegen. En dat zie je vanavond. Maar eerst kun je nu kijken naar...
1: Dat was leuk.
0: Ja, dat was eigenlijk heel leuk, maar dat is er niet meer.
1: Ja,
0: dat was echt ethisch.
1: Ja.
0: Ja, dat is...
1: Jammer.
0: Oh, hier.
1: Oh.
0: Colonel John Matrix... Speelt Arnold Schwarzenegger, is een gepensioneerde leider van een speciale legereenheid. Zijn jonge dochter Jenny wordt ontvoerd door een corrupte dictator en oude vijanden om Matrix te dwingen een politieke moord te plegen. Dat vanavond in Commando op RTL 7 om 8:30.
1: Ik ben weer helemaal terug. Nee. Ja. Oh, wat was het mooi.
0: Nu hele andere dingen. Uit onderzoek. Want wat is het antwoord op het onderzoek, het geweten van de show? Jesse.
2: Ja, het onderzoek blijkt dat 2,5 miljoen Nederlanders hier een foto van op hun telefoon hebben staan.
0: Wat denk jij, Jeroen?
1: Iets van het weersverschijnsel. Het is een mooie zonsondergang of zo, weet je wel? Veel zon en mooie wolken.
0: Een mooie zonsondergang voeren wij in.
2: Het is geen zonsondergang.
0: Ik heb al gezegd dat het een parkeergarage is. Hè? Of in ieder geval de plek waar je staat geparkeerd is ook niet goed. Manon, veel mensen hebben sowieso een foto van hun kinderen. Ja. Heb ik overwogen, maar ik denk dat is vast meer dan 2,5 miljoen.
1: Ja.
0: Dacht ik.
1: Ja.
2: Is niet goed ook.
0: Is niet goed. Patrick, een foto van je paspoort of ID?
2: Nee, ook niet.
0: Natasja?
3: Een foto van een huisdier. Hier op de telefoon hebben. Ja. Van hond of kat of iets.
0: Ja, dat misschien ook wel meer dan 2 miljoen natuurlijk.
2: Nee, ook niet goed.
0: Nee, niet goed. Nanda?
4: Ik denk dat voor dat onderzoek een foto van het avondeten misschien bij mensen op de foto kan staan.
0: Ja, dat onderzoek. En ze stuurt ook een foto van de hele pan met eten. Wat ligt erin? Ik weet het niet eigenlijk. Wat is het?
1: Huh?
0: Een soort van pastaatje.
2: Een pastaatje?
0: Pastaatje.
2: Is dat kip? Ik denk kip.
1: Paprika, uitjes, gehakt. Is het die?
2: Het is nog een beetje waterig.
0: Oh.
1: Nee, maar
0: kijk, dan zitten we hier ineens met Cas Pijkers in de studio.
1: Oh, een lekker sausje erbij.
0: En voilà.
1: Voilà. Ziet er wel lekker uit, hoor.
0: Nou, wat gezegd
2: nee.
0: Is.
2: Nee. Nee, ook niet goed.
0: Is niet goed. Nou, wat is het antwoord wel?
2: Nou, hetgeen waar 2,5 miljoen Nederlanders een foto van op hun telefoon hebben staan, dat is een regenboog.
0: De regenboog! Jij zat dichtbij met je
2: weersverschijnsel. Ja, ja, ja.
1: Ik zat dichtbij. Ja,
0: ja, ja.
2: Ja, dat is niet goed. Nee. Heeft ermee te maken dat het tijdelijk is. Regenboog is altijd mooi, fotogeniek en het heeft een positieve betekenis.
0: Voilà.

0: Madonna. Maar eerst het onderzoek van morgen. Oh nee, van het is donderdag. Ja, er wordt gewezen naar volgende week. Ik krijg het teken van nee. Er wordt zo'n boogje gemaakt van. Nee,
1: ja.
0: Oh ja, maandag.
2: Over het weekend.
0: Over het weekend. Deelt even over het weekend. We komen hier niet meer uit deze week. Ja?
2: In Canada zijn er hier meer van dan de rest van de hele wereld bij elkaar.
0: Eekhoorns.
1: Canadezen.
0: Oh, Canadezen. Nee, zo.
1: Nou, durf ik te
0: weten. Maar durf te weten dan.

0: Jan Blans bij Joe What's Up. Giorgio Abba en Chiquitita Chiquitate. Maar eerst de andere zaken. Want komende zaterdag om 9:30 begint er een leuk nieuw programma op RTL 4 en Videoland. Ik zou je willen aanmoedigen om nu alvast je televisie aan te zetten op RTL 4. Ja, je bent er maar bij dan. Het heet Taskmaster met Arjen Lubach in de hoofdrol als de Taskmaster, die bizarre en grappige opdrachten uitdeelt aan verschillende cabaretiers. En om alvast wat op te warmen geeft hij mij elke dag hier in de studio ook zo'n task. Een opdracht, eigenlijk. Ik sprak hem afgelopen maandag al even. Hij heeft een hele lading enveloppen met opdrachten achtergelaten. En ik krijg hier nu weer een envelop aangereikt. Het is een witte envelop met een rood
1: zegel,
0: dankjewel. Het is rood verzegeld inderdaad met daarop de letters TM. Wat natuurlijk staat voor Taskmaster. En ik maak hem open. Oh, dit zijn maar een paar regels.
1: Oh, vorige week was het nog langer, ja.
0: Ja.
1: Het zijn leuke dingen altijd.
0: Hier staat, vind onder de luisteraars van Joe degene die het allerslechtst kan liegen.
1: Wow.
0: Je hebt tot 7:00 de tijd. Gaat nu in. Vind onder de luisteraars van Joe degene die het allerslechtst kan liegen. Ja, hoe ontdek je dat?
1: Want het, als diegene het zegt, van joh, ik ben echt heel slecht, dan moet je een voorbeeld geven.
0: Ja. Of is diegene dan al aan het liegen?
1: Of is die aan het liegen?
0: Ja, dat kan ook. Maar goed, ik ben dus op zoek naar iemand die heel slecht kan liegen. Meld je in de app van Joe en vertel me vooral even waarom. Waarom? Ik zoek jou als je heel slecht kan liegen. Maar echt het aller slechtst. Want als je iets zegt, dan mensen zeggen, nou, dat is slecht.

0: show-luisteraar die heel slecht kan liegen. Ben je dat? Ik word er al meteen emotioneel van.
1: Ja.
0: Meld je dan in een bericht met de app van Joe, alstublieft.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang-upgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
4: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
6: Ah, oh, nee hè.
7: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
6: Ja, weer eens.
7: Nou, of jij even?
6: Oh ja?
7: Ik heb net koffie gezet.
6: Lekker.
7: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
8: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
9: Backstreet. Oh, het riool is verstopt.
10: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
11: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
10: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Anders ga je mis.
14: Letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. €1. En alle Melk Unie Breaker. Per stuk ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
15: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex stampasta 3 voor 12.

0: Woordenvol kiphapjes. Klaar binnen 30 minuten. Kippie.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: It's playtime.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
5: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
6: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
6: Ook extra voordelig bij Trekpleister, WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
10: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
11: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
15: Titanic.
16: Bonjour, ik ben Céline Dion.
15: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
17: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
15: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
18: I'm the queen of the show.
19: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
20: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
21: Voor wie zijn we het alweer?
20: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Felle onweersbuien over met kans op veel regen en hagel. Morgen koeler dan vandaag met harde wind, onweersbuien, maar ook zon. Dit is jou. En Queen hoor je na het nieuws van 6:30. Jeroen.
23: Goedenavond. Ik begin met politiek. Mona Keijzer heeft de ideeën voor haar nieuwe politieke beweging bekendgemaakt. Die lijken veel op plannen van andere rechtse partijen, maar zij zegt dat zij alle problemen wel gaat oplossen. Uiteindelijk mikt ze op 30 zetels in de Tweede Kamer en om de eerste vrouwelijke premier van Nederland te worden. De dood van Ratko Mladic voelt voor de nabestaanden van de genocide bij Srebrenica niet als een nieuwe opluchting, zegt de Stichting Nationale Herdenking. Voor hen was Mladic arrestatie en veroordeling belangrijker. En unisexkleding maakt een comeback in de modewereld. Steeds meer merken maken geen onderscheid meer in kleding voor mannen en vrouwen. Zo spelen ze in op de veranderende opvattingen over gender. Veel winkels hangen kledingstukken zoals jassen en hoodies nu ook dwars door elkaar.
24: Ja, nou ja, prima lijkt me ook toch? Heb je er ook meer keus, lijkt me?
23: Nee, vind ik niet prima.
24: Nee, vind ik niet prima?
23: Ik vind dat heel lastig.
24: Hoezo? Maar dan zie je toch gewoon een jas?
23: Ja, nee, maar je ziet ook met de maten. Een XXL, wat ik heb. Bij vrouwen bestaat dat denk ik niet eens. XL. Dan denk ik...
24: Ja, qua maat, snap ik het. Maar dan worden ze ook gewoon in die maat gemaakt, neem ik. Ik neem aan dat ze dan ook de range verbreden van de maten, lijkt mij.
23: Dat denk ik
24: maar dat, maar ja. dat je dan, maar dat je niet per se gewoon ziet of het dan voor man of vrouw is. Dus je ziet gewoon een jas hangen.
23: Ja.
24: En als je wat meer karakter wil, dan zullen er altijd natuurlijk vrouwenjassen blijven staan. Of mannenjassen, maar als je niet uitmaakt... Misschien een keus wat reuzers.
23: Ga er even over nadenken.
24: Stikken wij in de tussentijd een XXL in elkaar. Terwijl we doorgaan met het volgende. Want Arjen Lubach die start zaterdag op RTL 4 en Videoland met zijn nieuwe programma Taskmaster. Daarom krijg ik ook al de hele week opdrachten van hem. De opdracht op dit moment is... Vind onder de luisteraars van Joe degene die het slechtst kan liegen. En ik denk dat ik iemand heb gevonden.
0: Dit is Joe met Kai Merks.
24: En ik spreek die...

0: speelt onder andere tegen... Jawel, je wilt wel.
1: Oh, wel.
0: Bij deze wil je... Ik zeg ja. PSV speelt tegen Real Madrid en tegen Atletico Madrid. Huh? Feyenoord speelt tegen Inter. Ook fantastisch. En tegen Barcelona in de Champions League. Zo leuk wordt
1: dat. Dat zijn flinke ploegen.
0: Dat zijn waanzinnige
1: ploegen. Hoi.
0: Ja.
1: Nou, leuk. Toch nog even meegekregen.
0: Zeker.
1: Dank. Arjen Lubach start zaterdag op RTL 4 en Videoland met zijn nieuw programma Taskmaster. Daarom krijg ik ook al de hele week opdrachten van hem. En vandaag is de opdracht: vind onder de luisteraars van Joe degene die het slechtst kan liegen. En dan popt daar ineens Monique op. Hallo Monique!
2: Hallo!
1: Jij kan heel slecht liegen.
2: Ja, ik kan heel slecht liegen, dus ik doe het ook maar niet.
1: En hoe komt het dat je zo slecht kan liegen? Waarom ben je een slechte leugenaar?
2: Ja, omdat mijn gezicht, dat spreekt boekdelen. Dus of ik ga hakkelen... Of ik word een beetje rood, of ik ga lachen.
1: Dus ik kan het ook wel echt aan jou horen als jij liegt?
2: Ja. Oké. Okay. Ja, mijn vriendje zei net, die kwam thuis, ik zeg tegen hem, ik heb geweldig slecht kan liegen. Hij zegt, bouw liegen.
1: Maar vertel eens een leugen bijvoorbeeld. Zeg eens dat jij Astrid heet.
2: Ik heet Astrid. Ik heet Astrid.
1: Ja, dat is inderdaad. Ja, nee, maar dat is precies wat we zoeken. Ik zoek een slecht. Een slechte leugenaar. Ik heet Astrid. ik moet zeggen, ik vind de opdracht poepsimpel vandaag. Want ik heb je bij deze dus gevonden, Monique. Dankjewel, je bent de allerslechtste leugenaar.
2: Nou, dankjewel.
1: Wacht even, Monique.
0: Hè?
1: Is dit ook van nu?
2: Hallo?
1: Ik krijg nog een envelop. Ik krijg een tweede envelop. Een witte envelop met ook weer verzegeld rood zegel met TM op. Okay. Laat de slechtste leugenaar een familielid live op de radio opbellen... om diegene te overtuigen van een slechte smoes.
0: Leuk.
1: De opdracht slaagt alleen als het familielid dit gelooft. Ben je er klaar voor, Monique?
2: Even wachten. Wat is de bedoeling?
1: Ja, wij gaan zo meteen... Je mag je even voorbereiden. Wij gaan zo meteen gaan wij een familielid van jou bellen. Ja. Ik denk dat jij mag kiezen wie. Dus iemand waarvan jij denkt van... Nou, die gelooft mij vrij snel. Die gelooft van wat ik zeg. Om diegene dan te overtuigen van een slechte smoes... die jij dan vertelt. Snap je?
2: Oké. Okay.
1: Dus je moet diegene iets wijs maken. Wat zullen we doen als smoes?
2: Ik moet een smoes verzinnen, ik moet iemand gaan bellen, Peet, en dan moet ik een smoes gaan verzinnen om te liegen, dat iemand mij niet gelooft.
1: Ja, dus bijvoorbeeld dat je dat je tegen diegene zegt van ik heb mijn haar rood geverfd, bijvoorbeeld. Zoiets. Maar ik geef je even de tijd, Monique, ik geef je even de tijd. We gaan dit samen even bekokstoven en nadenken, goed?
2: Ja,
1: komt helemaal goed. Oké. Nou, zometeen gaan we horen of de slechtste leugenaar Monique... een familielid kan overtuigen van de smoes.

0: Listen to the music. Oké, ik heb een opdracht gekregen van de Taskmaster Arjen Lubach. Vanaf zaterdag allemaal te zien bij RTL4 en Videoland. De opdracht die ik heb gekregen vandaag is: zorg dat de slechtste leugenaar die je gevonden hebt een familielid opbelt en diegene overtuigt van een smoes. En de opdracht slaagt pas als het familielid de smoes daadwerkelijk gelooft. Hallo Monique.
1: Hi.
0: Hi. Heb je nagedacht over een smoes?
1: dat komt ter plekke wel. Ik heb geen idee, maar ik ga tot ter plekke ga ik dat wel verzinnen.
0: Ja, dat komt goed. Oké. En wie gaan we bellen?
1: We proberen Rijn even te bellen. Dat is mijn jongste zoon.
0: Dat is je jongste zoon. Oké. Okay. Ja. Nou, ik ga jou bezig laten. Ik ga er van tussenuit. Bellen we nu, ja. Rijn? En niet lachen, hè, Monique. Niet lachen.
1: Nee.
2: Hallo,
1: met je moeder?
2: Mijn moeder?
1: schat, ik moet eigenlijk even. Ik belde je eigenlijk even. Ik kom net thuis bij Pees.
2: Ja.
1: En ja, ik had eigenlijk bedacht dat wij misschien, als jullie op vakantie gaan, dat wij dan misschien toch eigenlijk wel gewoon de complete tijd bij jullie op je nek gaan zitten. Mag dat?
2: Stil bij haar thuis. Ik ga even overleggen.
1: Ja? Oké, nou dat is goed dan. Want ja, Pees is.
2: Hè? Dat zag ik niet meer bel jij?
1: weet ik niet, gewoon mijn eigen nummer toch?
2: Met je eigen telefoon? Ja, ik heb ook even. Weet je niet jouw ander nummer gebeld?
1: Oh, oké. Ja, dat weet ik ook niet dan. Dat zou best eens kunnen. Ik heb geen idee. Misschien is er wel een bug in de lijn.
2: Geen idee?
1: Nou ja, oké. Nou, maar ik dacht, misschien vind je het wel leuk als we gewoon de complete vakantie gewoon lekker bij jou in het huisje komen zitten. Je had toch nog een kamer over, toch? Zei je? Je had toch nog een kamer over?
2: Ja.
1: Oké, nou prima dan.
2: Ja, ik wil je daar komen,
1: maar. Is goed, jongen. Ik hoor die kleine handen. Hoi.
0: En hij heeft opgehangen, maar hij gelooft het wel, geloof ik, Monique, toch?
1: Volgens mij.
0: Ja, dat is de opdracht geslaagd. Ik hoor zelfs twee smoesen. Dat met het telefoonnummer ook nog. Ja, weet niet, misschien raar. Misschien zit er een bug in. Nou, Monique, we hebben hier de allerslechtste liegende luisteraar van Nou, opdracht geslaagd. De Taskmaster kan tevreden zijn. Guido Kuijn, goedenavond.
3: Hey, Kuijn, goedenavond.
0: Fijn dat je er bent. We gaan natuurlijk ook natuurlijk opwarmen voor de Joe Etenstop 800... Ja. Die vanaf morgenochtend om 9 uur weer doorgaat natuurlijk bij Koen en Sander. En muziek van Elton John hoor je zo na het nieuws van 7 uur.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op Mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.

0: Business.
1: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
2: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
1: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
12: Nu hou, hè. Dus niet straks.
13: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
14: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
12: Nu?
11: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
12: Nu hou, hè. Dus niet straks.
13: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
15: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
16: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
17: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
18: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Wie was er aan de beurt?
21: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
20: Hit it!
17: Voor die 2

0: bewust 18 plus.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Met Elton John en ook George Baker. Naar het nieuws van 7 uur. Gelezen door Nathalie van Zuylenkom.
3: Goedenavond. Opnieuw is er een spermadonor die bewust heel veel kinderen lijkt te hebben verwekt. Het gaat om een man van 43 uit Groningen. Hij gebruikt volgens Nieuwsuur verschillende namen en zoekt via internet nieuwe wensmoeders. Inmiddels zouden er al ruim 120 kinderen zijn verwekt met zijn zaad, en het kunnen er zelfs nog meer zijn. Moeders en Stichting Donorkind zijn bezorgd en willen dat hij stopt. Om hulp te bieden aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal heeft het Rode Kruis Giro nummer 6868 geopend. De situatie daar is dramatisch. Naast eten en tenten is er ook contant geld nodig, zegt deze hulporganisatie bij de NOS.
4: Als je spullen uitdeelt, dat voelt heel logisch. Alleen je adresseert daar nooit helemaal mee de nood, de hoogste nood van de mensen zelf. Want je vult altijd iets in. Al is het maar het type tent of het soort voedsel dat je uitdeelt. Ja.
3: Op dit moment staat het dodental op ruim 350. Ruim 1000 mensen worden nog vermist. Op Ameland zijn deze week 16 Duitse kinderen ternauwernood gered uit zee. De groep is op kamp op het eiland. En volgens het AD waren ze aan het zwemmen toen ze werden meegesleurd door een sterke stroming. Reddingswerkers moesten alles op alles zetten om een drama te voorkomen. Dat is dus gelukt. En dan sport. Zojuist is er geloot voor de Champions League. En PSV en Feyenoord moeten flink aan de bak in Europa. Want PSV krijgt Atletico Madrid op bezoek in Eindhoven en speelt tegen Real Madrid in Spanje. En ook Feyenoord gaat naar Spanje. De Rotterdammers spelen uit tegen Barcelona en ontvangt in de Kuip Internazionale uit Italië. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht zijn er felle onweersbuien en koelt het af naar 17 graden. Morgen zijn er opnieuw onweersbuien, af en toe een zonnetje, en dan wordt het max 22 graden.
2: Heb je nog het Joe verkeer of Flitsmeister te goed? Er staan nog 7 files in het land, waarvan eentje langer dan 10 minuten op de A76 Akergeleen. Tussen Ten Eschen en Schinnen staat een kapotte auto. Daarom 17 minuten vertraging daar.

0: 800. Morgenochtend om 9 uur gaat hij weer verder. Dit is Joe met Guido Kuijn.
1: En ga alvast op zoek naar je luchtgitaar, want zometeen hoor je ZZ Top, Give Me All Your Love In. En George Baker, Little Green Bag, hoor je na

0: Lord Baker Selection, Little Greenback bij Joe. Goedenavond, Guido hier.
1: Ja, en we weten allemaal dat we het niet moeten doen. Liegen. Maar soms even een leugentje om best veel. Doen we toch wel vaak. Gemiddeld 2 keer per dag. Meer dan 700 keer per jaar. Goeiedag zeg. En tegen wie liegen we dan het vaakst? Onze moeders. Ja, de moeder staat echt met stip op 1 op het lijstje met mensen tegen wie we het vaakst liegen of de waarheid een klein beetje verdraaien. Maar wees eerlijk, dat vind ik ook niet heel gek. Want als er iemand is die veel vragen stelt, dan is het wel je moeder, toch? Waar ga je heen? Met wie? Wat doe je aan? Was het leuk? Wat heb je gegeten? Poep je wel goed? Ja, op een gegeven moment ga je wel liegen, ik snap het wel. Dit zijn Charles en Nelly.

Gloria Gaynor. I will survive bij Joe. En wat was het vandaag? Waren het je sleutels? Was het je telefoon, je portemonnee, je zonnebril? Ja, elke dag raken we wel wat kwijt, toch? Zo irritant. En dan ben je weer aan het zoeken, kan je het niet vinden... en uiteindelijk blijkt je zonnebril gewoon op je hoofd te zitten. Ja, dat is natuurlijk hoe het vaak gaat. Maar bij Robbie Williams zit dat anders. De beste man is in het eerste jaar dat hij getrouwd was... je voelt hem al aankomen. Zijn trouwring kwijtgeraakt. Ja, dat kan toch niet. Geen respect voor je vrouw heb je dan. Maar hij heeft het wel goed opgelost. Hij heeft nu de voorletter van zijn vrouw getatoeëerd op zijn vinger. Pas slim, kan hij het nooit meer kwijtraken.

0: Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Dit is Joe met Robbie Williams en Millennium. Zometeen nog John Travolta en Olivia Newton-John. You're the one that I want. En nog jouw kans op het Joe prijzenpakket en een dagje erop uit. Kun je allemaal winnen bij Minute to Win It. Ik heb dan 1 minuut de tijd om 5 begrippen aan jou te omschrijven. En als het jou lukt om ze alle 5 te raden, oftewel wij zijn een goed team, dan win je die prijzen. Wil je meespelen? Pak de app van Joe bij en stuur mij het antwoord. Of nee, sorry, het woord. Dat vandaag uit de willekeurige woordengenerator komt. En dat woord is. Oh, dat is een lastige. Fauteuil. Succes met spellen. Stuur het woord fauteuil via een bericht in de app van Joe. Wie weet, doe je dan zo meteen mee met Minute to Win It.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme.

0: abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
6: It's playtime.
7: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
8: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1+1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
7: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: De kippie pops, spare ribs of snackpan. Wat is jouw favoriet?
11: Kippie. Wie was er aan de beurt?
12: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Plus.
1: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zeker te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
4: Gek

0: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
1: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
0: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch.
6: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Dit is Joe met Guido Kuijn.
11: En zometeen een nieuwe ronde van Minute to Win It. Verder muziek van Soul to Soul, ook Roxette. Eerst Tracy Chapman, Fast Car.

0: Travolta en Olivia Newton-John. You're the one that I want bij Joe. Hey Manon.
1: Ja?
0: Wat voer je die beesten eigenlijk? Wat geef je ze?
1: Nou, nu was het de groenteronde.
0: De groenteronde? En die bestond
1: ja,
0: uit?
1: Ja, s'avonds andijvie en wortelen vandaag.
0: Oh, wat lekker. Gekookt of dat niet?
1: Nee, dat weet ik niet. Nee.
0: Je moet er niet te veel van winnen, hè? Nee.
2: Minute to win it.
0: Wat heb je gevoerd net?
1: Andijvie.
0: Nee, maar ik bedoel, aan welke dieren bedoel ik?
1: Oh, gevoerd. Oh, cavia's. Oh, ik dacht cavia's. Dat je dat net al zei.
0: Cavia's, ja. Cavia's. Oh, wat leuk. Hoe heten ze?
1: Oh god, dat zijn er 23. Moet ik dat allemaal op gaan noemen?
0: 23?
1: Ja.
0: Sorry, ik heb even error in mijn hoofd, Manon. Jij hebt 23 cavia's in huis?
1: Het is dus weinig, hoor. Ik had er zelfs 32. Maar
0: wat?
1: Ja, af en toe moet je ze wat verkopen.
0: Ja? Oh, je hebt een cavia-handel.
1: Ja, nou, zo noem je het niet. Ik heb het diploma voor, hoor, dus ik weet wat ik doe.
0: Oké. Okay.
1: Maar ja, en dan fok ik op ras. Ik probeer natuurlijk een goed ras te krijgen, niet van die lelijke beesten. En dan straks mooie kleurtjes. En dan kunnen mensen bij mij bestellen eigenlijk. Zo moet je zien.
0: Wat grappig. En dat doe je dus allemaal thuis?
1: Ja.
0: Die lopen allemaal bij jou dan wel in hokken zitten ze? Of in de tuin, gewoon vrij. Ja. Zijn vrije uitloopcavia's.
1: Ja, de fokkerzeugers zitten in een grote ren. De beren lopen los in de tuin. En binnen in de schuur heb ik de koppels.
0: Wat grappig.
1: En de baby's.
0: Nou, er gaat echt een wereld voor me open. En stel je koopt een cavia bij jou, wat kost dat dan gemiddeld?
1: Dat hangt er een beetje vanaf. Een Ritsbeck zeug is 35, een beertje is 30. Maar als er nou een klein foutje in zit, een dummelteen of het zijn cavia's, dan denk ik van ja, dat is helemaal de verkeerde kleur. Daar heb ik toch daar niks aan. Dan wil ik nog wel eens korting geven, hoor. Ik ben niet zo moeilijk.
0: Het lijkt wel alsof ik een auto koop. Maar goed.
1: Met stamboom.
0: Ja, oké.
1: Okay. Zakje voer mee.
0: Nou, leuk, Manon. Ja. Wij kunnen Minute to Win It gaan spelen vanavond als ik in mijn hoofd weer een beetje bijgekomen ben. Maar misschien gaat de uitleg helpen. Je hebt zometeen 1 minuut de tijd om 5 begrippen te raden die ik ga je voor je gaan omschrijven onder toeziend oog van een strenge jury. De jury heeft een rode knop. Als ik iets verkeerd doe, ik mag bijvoorbeeld niet rijmen of vertalen, dan hoor je dit. En dat betekent dat ik opnieuw mag beginnen of een reservebegrip moet gaan omschrijven. Maar heb jij alle 5 de begrippen goed binnen de minuut, win je het Joe prijzenpakket en een dagje erop uit van leukstetickets.nl. Dus ik hoop natuurlijk dat wij ze alle 5 binnentikken. Manon.
1: Ja, dan zijn we er met z'n tweeën. Ja, helemaal goed.
0: Ja, heel goed. Wij gaan samen spelen tegen de jury en dat doen we in 3, 2, 1. Oké, vind je in een paleis. Het geeft licht. En het hangt vaak
1: aan een lantaarn, een chandelier, een kandelaar, kroonluchter.
0: Kroonluchter, ja, dat zocht ik. Dit is in de winkel, hier reken je af.
1: Kassa, toonbank.
0: Ja, ook goed, de kassa. Dit is een zanger, bekend van liedjes als Heb je even voor mij.
1: Och, Frans Bauer, alsjeblieft.
0: Frans Bauer, heel goed.
1: En bedankt.
0: Die heb je voor de rest van je avond in je hoofd. Als je ergens naar binnen wil, dan ga je door de...
1: Deur?
0: Ja.
1: En,
0: maar die kan, maar die kan ook...
1: Entree.
0: Maar die kan... onderbreek me niet. Die kan ook rondjes.
1: Draaideur,
0: ja. Oh, en dit is een serie, volgens mij uit de jaren 80, met...

0: Lekker rustgevend, hè? Bengals en Eternal Flame bij Joe. Zometeen Whitney Houston, ook Frank Boeien met Zwart-Wit. En nog een muzikale keuze. Twee liedjes uit 1997 die vandaag in de top 40 stonden, maar dan is in 97. En aan jou de vraag, welke van de twee wil je liever horen op Joe zometeen? Stemmen, dat kan nu alvast in de app van Joe. En het nieuws krijg je van Nathalie. Goedenavond.
1: Goedenavond, met uiteraard straks voetbalnieuws. Van de Ajax komt vanavond weer in actie voor een ticket voor de Conference League.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
4: Hé, hey, wat is dat?
5: Een plug-in batterij, de oplossing tegen terugleverkosten.
4: Doe maar duur.
5: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800 bij Greenwave.
3: Greenwave, superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
5: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Nu bij Scapino. Op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel 50% korting.
11: Wie was er aan de beurt?
12: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
11: Hit it!
13: Voor die twee.

0: Speelbewust 18+.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Pak eens een podium.
4: Pak eens een podium.
3: Pak zelf eens een podium.

0: in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
1: Nu bij Dirk. Honigpasta. 99 cent. Goeie prijs toch?
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
4: Nu hou hè, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
8: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: bakker.nl.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Dit is jouw... Met muziek van Whitney Houston en ook Frank Boeien. Het nieuws van 8 uur, gelezen door Nathalie van Zuilenkom.
4: Goedenavond. Opnieuw waarschuwt Rijkswaterstaat voor verzwakte bruggen. Het gaat nu om de houtritbruggen tussen Enkhuizen en Lelystad. Die zijn er zo slecht aan toe dat vrachtwagens er vanaf het najaar niet meer overheen mogen rijden. Je moet het dus omrijden en dat zorgt voor extra reistijd van 40 tot 90 minuten. Het dodental door de overstromingen in Nepal blijft stijgen. Het zijn er nu bijna 400. Het aantal vermisten staat op ruim 1400. Daaronder zijn ook veel buitenlanders. 2 vermisten zouden Nederlanders zijn. Rond de 500 mensen zijn gered. Tussen Wormerveer en Zaandam hebben vanmiddag 3 treinen stilgestaan op het spoor. Er ontstond een vechtpartij in een sprinter waarbij een mes werd getrokken, meldt de Telegraaf. 1 passagier trok aan de noodrem waarna de politie kon ingrijpen. 2 mensen zijn aangehouden. Sport. Ajax kan zich vanavond definitief plaatsen voor de eindronde van de Conference League. Thuis tegen Sion. Ajax won de eerste ontmoeting met 4-2 en staat daardoor al met 1 been in de eindronde. Toch is sportverslaggever Riepke Bakker nog een prangende vraag.
5: Toen Ajax zich eind vorig seizoen via de playoffs plaatste voor de voorronde van de Conference League, zei de trainer van toen, Oscar Garcia, misschien is het wel de stap naar eindelijk weer een Europese prijs. Ja, als Ajax vanavond stand houdt, hebben ze al 3 rondes overleefd. Ze zijn nog niet, maar de woorden van Garcia kunnen nog steeds uitkomen.
4: Ook FC Twente kan zich plaatsen voor de eindronde van de Conference League. Dan moet er wel een 1-0 achterstand goed gemaakt worden tegen Karabach. De wedstrijd begon een kwartier later vanwege het onweer in Azerbeidzjan en is nu dus nog bezig. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht zijn er felle onweersbuien en koelt het af naar 17 graden. Morgen zijn er opnieuw onweersbuien, ook af en toe wat zon. Het wordt dan 22 graden.
3: Zo verkeerde Flitsmeister dan nog. Je doet 10 minuten langer over je reis als je op de A58 rijdt. Eindhoven-Tilburg tussen Oorschot en Moergestel. Daar staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is daar dicht.
6: De beste 80's horen bij Joe.

0: bij Joe. Het is 27 augustus 2026. En we zitten in de letterlijke stilte voor de storm. Vanaf vanavond is er een code geel afgegeven voor onweer, regen en ook hagel en windstoten. En er kan vanavond tot 40 mm regen vallen. En om je even een beeld te geven hoeveel dat is. Normaal valt er in augustus in totaal 80 mm. Dus het is ongeveer een halve maand aan regen die er vanavond en vannacht gaat vallen. Voor ons natuurlijk minder lekker, maar voor de plantjes is het heerlijk, hè? Ja, laten we die dan weer eens gunnen. Verder vandaag in het nieuws dat oud-BBB'er Mona Keizer een nieuwe beweging heeft aangekondigd. Project 2029. De beweging zou kunnen leiden tot een politieke partij. En toen haar werd gevraagd wat haar doel was, zegt ze 30 zetels in de Tweede Kamer en de eerste vrouwelijke premier van Nederland. Dat is ambitieus. Succes.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: Ik heb nu geen stemmen voor je nodig voor de Tweede Kamer, maar wel stemmen op muzikaal gebied. Ik heb weer twee liedjes voor je afgestoft uit een eerdere top 40. Twee liedjes die vandaag, maar dan in 1997, in de top 40 stonden. En aan jou de vraag, welke van de twee wil je liever horen? De keuze is tussen Meredith Brooks en Bitch. En Babyface met Stevie Wonder, How Come, How Long?

Cash of Babyface samen met Stevie Wonder. How come, how long? Open even de app van Joe en tik daar op jouw favoriet. Hoor je liedje met de meeste stem over 6 minuten. En ook Anita Meijer is onderweg. Why, tell me why? Nou, Blondie, dit is Heart of Glass.

0: Tell Me Why. Bij Joe met het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Maar nu wanen we ons muzikaal gezien even in het jaar 1997. Dat was ook het jaar van de geboorte van Harry Potter. Want het boek Harry Potter en de Steen der Wijzen verscheen in 1997. En natuurlijk is dat verfilmd. Er zijn inmiddels 8 films gemaakt en er is een tv-serie onderweg. Eind dit jaar wordt die verwacht. In de top 40 vandaag 27 augustus, maar dan dus in 1997... stonden deze twee liedjes, Meredith Brooks en Bitch. En ook Babyface met Stevie Wonder, How Come, How Long.

0: En de keuze was aan jou. Welke van deze twee liedjes wil je van begin tot eind horen hier op Joe? Meredith Brooks en Bitch of Babyface met Stevie Wonder. How come? How long? Het heeft heel lang gelijk gestaan. Maar in de laatste minuut is er opeens een eindsprint ingezet. Door de winnaar die 58% van de stemmen heeft. En die winnaar, die heet Meredith Brooks.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.

0: Joe met Pet Shop Boys, West End Girl. Ja, en ik weet wat ik zo meteen ga draaien. En daar kijk ik al een tijdje naar uit, kan ik je vertellen. Zal ik het maar zeggen? Ja, ik ga het zeggen. Zometeen Survivor met Eye of the Tiger. En ook Celine Dion, It's All Coming Back to Me Now. Even lekker zwijmelen zometeen bij Joe.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional. Get ready for the OG. All y'all bitches
0: wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
4: Pas je eindelijk het perfecte

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Bij Terstal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look, al vanaf 19 euro. Terstal. Maak elk moment mooi.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: 30 augustus start de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
12: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
13: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
13: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
12: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
17: Kozijnshop. Ga naar een kast vol vleesetende bloemen en rondfladderende vlinders. Of ga lekker naar een opgezet dier kijken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
16: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
18: Kozijnshop.
19: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
20: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power Vaatwascapsules Voordeelbox voor maar 24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
21: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
19: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
22: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
23: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening.

0: A9 geweest, Joe Verkeer of Flitsmeister. Staat de file op de A58 Eindhoven-Tilburg, tussen de brug over het Wilhelminakanaal en Moergestel. De rechte rijstrook is daar dicht door een kapotte vrachtauto en je vertraging 8 minuten.
1: Dit is Joe met Guido Kuijn.
0: Oh, zometeen even lekker zwijmen op Celine Dion. It's all coming back to me now, maar eerst rocken. Het Survivor, Eye of the Tiger.

Coming Back to Me Now. Je bent bij Joe. En sinds gisteren is hij begonnen. En daar ben ik zo blij mee, zeg. De 80's Top 800. De 800 beste 80's hits volgens jou. Morgenochtend om 9 uur gaat hij weer verder. Met een artiest waar Bianca fan van is. Bianca, wat vind jij van deze?

Super Tram. It's raining again bij Joe. Ja, en soms wil je even wat anders proberen, toch? Dan dip je die stroopwafel een keer in chocolade. Dan pak je een keer een e-bike in plaats van een oma-fiets. Soms wil je gewoon even innoveren, nieuwe dingen proberen, maar dat hoeft niet altijd ook echt beter te zijn. Het klassieke voorbeeld is Bryan Adams. Die dacht in 2005, weet je wat? Ik neem eens een nieuwe versie op van When You're Gone. Heb ik een grote hit mee gehad, samen met Mel C. En ik wil een nieuwe vrouw erbij. Hij vroeg Pamela Anderson. En dit is hoe dat klonk.

0: 90s. Zometeen Pink Floyd en ook Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Net als het nieuws met Nathalie. Goedenavond.
1: Goedenavond. Er zijn zorgen om een nieuwe massaspermadonor die in ons land actief is.
0: Nee, dan moet je niet mij zo aankijken nou.
2: Nee. Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem

0: Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Daar zit Sophie.
8: Hi.
7: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
8: Met Sophie.
7: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Europa is van Picasso. India is van mij.
10: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
7: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
11: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
12: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
13: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
14: Hier, moet je opletten.
13: Chocomel?
15: Sloopmelk.
13: Mona?
15: Ja, ook sloopmelk.
13: Milner?
15: Sloopmelk.
13: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
16: Sloopmelk. Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
17: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
18: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: secondlove.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Giro.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Dit is Jam. Met Pink Floyd en ook Michael Jackson. Dat nieuws van 9 uur door Nathalie van Zuylenkom.
3: Goedenavond. Opnieuw is er een spermadonor die bewust heel veel kinderen lijkt te hebben verwekt. Het gaat om een man van 43 uit Groningen, meldt Nieuwsuur. Hij gebruikt verschillende namen en zoekt via internet nieuwe wensmoeders. Inmiddels zouden er al ruim 120 kinderen zijn verwekt met zijn zaad. Moeders en Stichting Donorkind zijn bezorgd en willen dat hij stopt. De hoge snelheidslijn tussen Schiphol en Rotterdam blijft langer dicht dan eerder gedacht. Over 2 jaar gaat het spoor bijna 4 maanden dicht en het jaar daarna nog eens 1,5 maand. ProRail moet bouwfouten in bruggen en viaducten repareren. Door die bouwfouten moeten treinen nu 120 rijden in plaats van de normale 300 km per uur. Dan naar Duitsland. In Berlijn is vanmiddag een schietpartij geweest op een middelbare school. Daarbij zijn een man van 30 en een vrouw van 18 omgekomen. Zij zou de ex zijn van de schutter. Hij is opgepakt. Het is niet duidelijk of hij ook een leerling op de school was. En fans hebben er 12 jaar op gewacht. Maar op dit moment zijn alle ogen gericht op Netflix. Want GTA 6 wordt gepresenteerd. Het is de aanloop naar wat de grootste entertainment release aller tijden gaat worden. Het AD vergelijkt het zelfs met Freddie Mercury, die opstaat uit de dood en weer gaat toeren met Queen. Alleen dan nog veel groter. De ontwikkeling van het spel kost naar schatting ruim 2 miljard euro. Dat is ongeveer de totale economie van San Marino. In november is het spel te koop en te spelen. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht zijn er felle onweersbuien en koelt het af naar 17 graden. Morgen opnieuw onweersbuien, af en toe een zonnetje. Het wordt dan 22 graden.
4: De beste 80's horen bij Joe. Horen bij Joe. De Joe 80's top 800. Morgenochtend om 9 uur gaat hij weer verder. Dit is Joe met Guido Kuijn.
2: Terwijl in het zuiden de regel is begonnen, neem ik je zometeen even mee naar een zonnige plek. Eerst Pink Floyd, naar Michael Jackson, The Way You Make Me

Pink Floyd, Another Brick in the Wall bij Joe. Het is hier het schreeuw, hè? Het einde, niet normaal. Goed. Ik ben toch even benieuwd, gaat het dan los bij je? Laat even weten via een berichtje in de app van Joe. Want als we de weerberichten mogen geloven, dan vergaat de wereld vanavond. Is Armageddon dichterbij dan we hadden verwacht? Het begint allemaal in het zuiden en trekt daarna over de rest van het land heen. En heb ik het over zware buien, onweer, windstoten, hagels zo groot als dobbelstenen. Het is zelfs code geel vanavond. Maar laat ik je dan even meenemen naar de zonnestrand. Met Eric Iglesias bij Joe.

Soul Sister. The Way to Your Heart bij Joe. Goedenavond, Guido hier. En heb jij hem al te pakken? Je droombaan? Heb je er misschien wel even naartoe moeten werken of je bent nog bezig? Is helemaal niet erg, want heel veel artiesten hebben ook eerst allerlei andere baantjes gehad. Madonna die werkte bijvoorbeeld eerst in de schoonmaak voordat ze ging zingen. En Bob Marley is ober geweest, heftruckchauffeur en ook labassistent van alle markten thuis. Maar vooral bekend als een hele goede zanger. Bob Marley en The Wailers, No Woman, No Cry bij Joe.

0: beste 70s, 80s en 90s. Dit is Joe met Depeche Mode. Enjoy the silence. Ik heb zometeen nog Nena voor je, 99 Luftballons en Neil Diamond, Sweet Caroline. En ook nog 100 euro. Ja, je verstond me goed. 100 euro zometeen nog te winnen hier op Joe in een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Wil je kans maken op die 100 euro? Pak snel de app van Joe erbij en stuur mij het antwoord op de volgende vraag. Welke stad viert jaarlijks op 3 oktober het ontzet met haring en wittebrood? Dus welke stad viert op 3 oktober het ontzet met haring en wittebrood? Stuur die naam van die stad in via een bericht in de app van Joe. Maak je zo kans op die 100 euro.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
3: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
4: Kozijnshop. Ben jij er klaar voor? Voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada? Maar zie je beren op de weg?
5: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika en Canada specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
3: Kozijnen monteren we door heel Nederland.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
0: Hallo,

0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is die mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
7: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
8: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een swingende start.
10: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
14: Dit is Joe met Guido Kuijn.
15: En welke stad viert jaarlijks op 3 oktober het ontzet met haring en wittebrood? De naam van die stad via een bericht in de app van Joe kan €100 waard zijn in de 10 voor 10 zometeen. Emile Diamond hoor je naar...

0: Blues Brothers. Everybody needs somebody. Bij Joe.
1: De 10 voor 10.
0: Met zometeen nog Janet Jackson en ook Elton John. En een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Bianca.
2: Hallo.
0: Hallo. Welkom op de boerderij.
2: Ja, inderdaad. Daar ben ik mee bezig.
0: Leg eens uit.
2: We hebben een clubkampioenschap met de tennis. Oh. En dat wordt altijd het park heel leuk aangekleed. En ik ben een spandoek aan het maken, wat je ziet.

0: je dat ik reageerde. En dan schrik ik toch wel een beetje.
1: Het is spannend, maar je hebt nog even om adem te halen. We spelen straks een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Kans op 100 euro. Wat ga je doen met het geld als je wat wint?
0: Nou, we gaan nog op vakantie. Dus het is altijd wel leuk om lekker ergens te gaan eten.
1: Lekker. Ja. Nog even een late vakantie. Waar gaan de reis heen?
0: Nog even naar Brabant met de bouwwagen.
1: Lekker in het eigen land, heerlijk. Nou, gaan we spelen voor een mooi drankje in Brabant.
0: Ja, leuk.
1: Ik spreek je zo meteen, Bianca.
0: Goed. Okay.

0: Elton John, Nikita bij Joe. Het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Met zo Backman Turner Overdrive.
1: De 10 voor 10.
0: Na een nieuwe ronde van de 10 voor 10 speel ik vanavond met Bianca. Die gaat binnenkort op vakantie naar Brabant. Dus dan kan er altijd wel wat geld mee, toch?
2: Hartstikke leuk, ja.
0: Ja, zeker.
2: Dat gaat lukken.
0: Ik hoop het voor je. Je krijgt zo in de 10 voor 10 10 vragen. Per goed antwoord krijg je 10 euro. Dus zo is er maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik een provincie, noem ik echt een provincie. Doe je dat niet op tijd, raak je het tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Ja, duidelijk.
0: Mooi. Dan gaat de hond nog even los en dan beginnen wij met vraag 1. Bianca, welke stad viert jaarlijks op 3 oktober het ontzet met haring en wittebrood?
2: Leiden.
0: Leiden, dat is goed. 10 euro. Vraag 2, hoe heet de buis die de mond met de maag verbindt?
2: Slokdarm.
0: 20 euro. Vraag 3, maakt de Joe-hit van Backman Turner Overdrive af? You ain't seen...
2: Nothing yet.
0: Ja, heel goed. En ik ga je zo meteen horen. 30 euro. Vraag 4. Een nieuwe trailer van een van de grootste games ooit is vanavond uitgekomen. Van welke game is hij?
2: Ik heb het gelezen. Backdrive.
0: Net binnen de tijd, inderdaad. Tieten schieten, zeggen we dan. GTA 6.
2: Ja, die.
0: Ja, Grand Theft Auto. Je blijft staan op 30 euro. Vraag 5. In welk programma was Pittige Tijden een persiflage op GTS te zien?
2: Goede Tijden.
0: Oh, dat is jammer, Bianca. Geen antwoord gegeven. Dat betekent nu geld kwijt. Ik zocht de Telekids.
2: Oh ja, ja.
0: Ja, voor nu dus verder met 0 euro. We gaan verder met vraag 6. Welke door Sylvester Stallone gespeelde filmheld is een getraumatiseerde Vietnam-veteraan?
2: Rambo.
0: Ja, ja, net binnen de tijd en ook precies goed. Je staat weer op een tientje. Vraag 7. Wat is de wetenschappelijke naam voor de mens?
2: Dat is dat beeld in Leiden.
0: Man, net weer te laat. Bianca, wat zei je?
2: Dat is dat beeld in Leiden, dit museum.
0: Het maakt mij niet uit. Ik vind het vervelend. Jij bent nu je geld kwijt, dat is jammer. Ja. Ik zocht naar Homo sapiens.
2: Nee.
0: We gaan naar vraag 8. Wat is de maximale score die je in 1 beurt kunt gooien bij darten?
2: 180.
0: Inderdaad,
2: 180.
0: Je staat er op een tientje. Vraag 9. Welke Nederlandse schilder is wereldberoemd geworden om zijn strakke composities met rode, gele en blauwe vlakken?
2: Mondriaan.
0: 20 euro. Laatste vraag, Bianca. Vraag 10. In welke Nederlandse stad staat het Erasmus Medisch Centrum?
2: In Rotterdam,
0: ja! 2 keer je geld kwijt.
2: Ja.
0: Jammer. Maar joh, toch 30 euro.
2: Helemaal leuk.
0: Ja hoor, dan kan je mee aankomen op het terras in Brabant. Zeker, vind je helemaal goed.
2: Geloof ik wel. Dankjewel.
0: Alvast heel veel plezier daar, hè.
2: Ja, dankjewel.
0: Doei. Maandag, een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Maak je weer kans op 100 euro. Hoop ik toch niet dat je tussendoor je geld kwijtraakt. Iets voor 9:30 geef je dan op maandagavond. En nu Backman Turner Overdrive.

0: Tina Turner, Overdrive. You Ain't Seen Nothing Yet bij Joe, het beste uit de 70s, 80s en 90s. En zorg dat je morgenochtend vanaf 9 uur sowieso weer bij Joe bent, want dan gaat hij verder de Joe 80s Top 800. De 800 beste liedjes uit de jaren 80, volgens jou. Gaat morgenochtend verder met Madonna. Zometeen ook even een lekker liedje uit de 80s om mee te starten. Fleetwood Mac en Everywhere en ook Tina Turner, I Don't Wanna Lose You, komt eraan.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Stadel.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Hey, ben je er weer?
4: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
3: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
4: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
3: Ja, lekker. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Social Deal steek 1 en actie bo.
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed. Thanks, Bo.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: En actie, Olifant.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
10: Titanic.
11: Bonjour, ik ben Céline Dion.
10: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater met jou in de buurt.
12: Ah, Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
10: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
13: I'm the queen of the show.
14: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
15: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
17: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
18: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
19: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
18: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
20: Het nu.nl nieuws van 10 uur.
3: Goedenavond. Opnieuw waarschuwt Rijkswaterstaat voor verzwakte bruggen. Het gaat om de houtripbruggen tussen Enkhuizen en Lelystad. Die zijn er zo slecht aan toe dat vrachtwagens er vanaf het najaar niet meer overheen mogen rijden. En dat zorgt voor een extra reistijd van 40 tot 90 minuten. Het dodental door de overstromingen in Nepal blijft stijgen. Het zijn er nu bijna 400. De situatie daar is dramatisch. Naast eten en tenten is er ook contant geld nodig. Deze hulporganisatie legt bij de NOS uit waarom.
21: Als je spullen uitdeelt, dat voelt heel logisch. Alleen je adresseert daar nooit helemaal mee de hoogste nood van de mensen zelf. Want je vult altijd iets in. Al is het maar het type tent of het soort voedsel dat je uitdeelt.
3: Om hulp te bieden aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal heeft het Rode Kruis Giro nummer 6868 geopend. Op Ameland zijn deze week 16 Duitse kinderen ternauwernood gered uit zee. De groep is op het eiland op kamp. Volgens het AD waren ze aan het zwemmen toen ze werden meegesleurd door een sterke stroming. Reddingswerkers moesten alles op alles zetten om een drama te voorkomen. Dat is dus gelukt. En sport, een topavond voor de hockeydames. Ze hebben voor de 8e keer op rij de WK-finale bereikt. Er werd in Amstelveen gewonnen van België met 1-0. Frederike Matla scoorde het enige en winnende doelpunt. En ze is blij, hoorde de NOS.
0: Ik denk dat we ergens heel erg zin hadden in deze wedstrijd. Dat het echt ergens om ging. En natuurlijk speel je elke wedstrijd om weer toernooi te groeien. Om richting de finale te gaan werken. Maar dit is de wedstrijd. Het is gewoon, ja, je gaat door of je gaat niet door.
3: Ja, Oranje kroop nog door het oog van de naald. Omdat een goal van België vlak voor tijd werd afgekeurd. De vrouwenfinale wordt overmorgen gespeeld. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht zijn er felle onweersbuien en koelt het af naar 17 graden. Morgen zijn er opnieuw onweersbuien, af en toe een zonnetje en rond de 22 graden.
20: De beste 80's horen bij Joe.

0: voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pot. Bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken. Zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Kiwi Gold. 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram, maar 1,25.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Doen het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
6: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
8: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
14: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
15: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
16: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
14: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
17: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
18: 30 augustus start de week tegen kanker.
19: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
20: Jij waarschijnlijk ook.
21: Iemand die je dierbaar is.
22: Of was.
21: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
22: En de beste zorg.
21: Voor wie geef jij?
23: Doneer op kwf.nl.
24: KWF. Tegen kanker.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
2: Doneer op kwf.nl.
3: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
5: Ons CW-fotoboek is er.
6: Spannend!
5: Wat is die mooi geworden?
6: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Het voelt alsof we er weer zijn.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Dit is

0: lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
3: Hey, dat is Tom die net parkeert.
4: Hey, oh, sorry.
3: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
6: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
7: Kozijnshop.
8: Titanic.
9: Bonjour, ik ben Céline Dion.
8: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater met jou in de buurt.
10: Ah, Céline Dion staat op niet zelf op de Titanic.
8: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
11: I'm the queen of the show.
6: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
12: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
13: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
12: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
14: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
15: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid, zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier, 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
14: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
19: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
20: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
18: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
21: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel

0: Kokker.nl.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.

Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl.

0: Business.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Dit is jou. Het nu.nl nieuws van 11 uur.
4: Goedenavond. Opnieuw is er een spermadonor die bewust veel kinderen heeft verwekt. Het gaat om een man van 43 uit Groningen, meldt Nieuwsuur. Inmiddels zouden er al ruim 120 kinderen zijn verwekt met zijn zaad. Deze moeder is verbijsterd.
5: Het is niet te bevatten wat je dan waar je in kijkt, wat je dan moet. Dat je denkt, hoe moet ik aan mijn kind vertellen dat het zoveel halfbroertjes en zusjes heeft? Hoe verwerk ik dit überhaupt zelf?
4: Hij gebruikt verschillende namen en zoekt via internet nieuwe wensmoeders. Moeders en Stichting Donorkind zijn bezorgd en willen dat hij stopt. Op Ameland zijn deze week 16 Duitse kinderen ternauwernood gered uit zee. De groep is op het eiland op kamp. Volgens het AD waren ze aan het zwemmen toen ze werden meegesleurd door een sterke stroming. Reddingswerkers moesten alles op alles zetten om een drama te voorkomen. En dat is gelukt. Dan naar Duitsland. In Berlijn is vanmiddag een schietpartij geweest op een middelbare school. Daarbij zijn een man van 30 en een vrouw van 18 omgekomen. Zij zou de ex zijn van de 19-jarige schutter. Hij is opgepakt. Het is niet duidelijk of hij ook een leerling op de school was. En dan sport. Er is geloot voor de Champions League. En PSV en Feyenoord krijgen het niet makkelijk in het toernooi. Want PSV krijgt onder andere Atletico Madrid op bezoek in Eindhoven en speelt uit tegen Real Madrid in Spanje. En ook Feyenoord gaat naar Spanje. De Rotterdammers spelen uit tegen Barcelona en ontvangen in de Kuip Inter uit Italië. En FC Porto speelt tegen zowel Feyenoord als PSV. De eerste Champions League wedstrijden worden al over 2 weken gespeeld. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht zijn er felle onweersbuien. Het koelt af naar een graad of 17. Morgen opnieuw kans op onweersbuien. Af en toe laat de zon zich ook nog eventjes zien. En dat bij 22 graden.

0: Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
3: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
6: Nu hou hè, dus niet

0: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika- en Canada-specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu?
1: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi. Oh, het riool is verstopt.
4: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
2: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinderonesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel.

0: Leenbakker.nl. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel.

0: vionhypotheken.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion. Hypotheken vanuit het hart.

0: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
1: Ga iets proberen met een reageerbuis vol blauw spul? Of ga lekker een plastic pijp in de machine steken? Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
0: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Wie was je aan de beurt?
6: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: veiligheid en gereedschap. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend.
3: Wat is hij mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Voelt alsof we er weer zijn.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland... of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Dit is het nieuws van 12 uur.
10: Goedenacht. In het Brabantse Boksel heeft de politie een vrouw doodgevonden in een tuin. De man, van wie de tuin is, meldde zich 3 kwartier later bij het politiebureau. Daar is hij aangehouden. De politie weet niet hoe de vrouw is overleden... maar ze houden er sterk rekening mee dat het om een misdrijf gaat. Europa heeft een nieuwe satelliet de ruimte ingeschoten... die ervoor moet zorgen dat we sneller gewaarschuwd kunnen worden bij gevaarlijk weer. De satelliet kan veel sneller foto's maken dan zijn voorgangers en kan bliksem meten. Hij kost een paar miljard euro. Nederland heeft daar ook 100 miljoen aan meebetaald. In het Noord-Franse Gravelines zijn opnieuw kernreactoren stilgelegd vanwege kwallen. Die worden gekoeld met zeewater. 2 weken geleden was het ook al raak bij dezelfde kerncentrale. Door de opwarming van het zeewater zitten er steeds meer kwallen in dat deel van de Noordzee. Gamesbedrijf Rockstar heeft voor het eerst beelden van het computerspel GTA 6 laten zien. Dat moet in november uitkomen. Er wordt al lang naar uitgekeken. Zijn voorganger is een van de best verkochte spellen ooit. Op de Amerikaanse beurs wordt er nog niet heel enthousiast gereageerd op de eerste beelden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden trekt onweer het land binnen. Lokaal kan daar veel regen uitvallen. Morgen overdag schijnt de zon, maar af en toe ook buien en onweer. Het wordt dan een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. In New York worden misschien 2 luchtverkeersleiders ontslagen. Volgens Amerikaanse kranten gingen ze in maart een uur te vroeg naar huis en was de verkeerstoren onder bezet. Het was toen veel drukker dan normaal op het vliegveld. Kort daarna botste een vliegtuig op een brandweerwagen. 2 piloten kwamen daarbij om het leven. Het Amsterdam-Rijnkanaal is vanaf volgende maand 's nachts gedeeltelijk dicht voor grote binnenvaartschepen en schepen met bepaalde gevaarlijke stoffen. Er is te weinig personeel om de schepen te begeleiden, zegt Rijkswaterstaat. En dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. De glashaven en de Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven wel open. In een tuin in de Brabantse Bokstel heeft de politie een dode vrouw gevonden. De eigenaar van de tuin heeft zich later op het politiebureau gemeld en is daar aangehouden. De recherche doet in de tuin onderzoek. Ze gaan ervan uit dat het om een misdrijf gaat. President Trump heeft een wet ondertekend waardoor Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America wordt genoemd. Gesprekken tussen de twee landen liepen vorige week vast, waardoor ze nu in handelsoorlog zijn. De Canadese premier zegt dat het meer voor de Canadezen gewoon Lake Ontario blijft. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht trekt er onweer over ons land, dat zorgt voor lokaal veel regen. Overdag schijnt de zon af en toe, maar ontstaan er ook opnieuw buien en onweer. Het wordt dan een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. In Heerde is een brand uitgebroken bij een boerderij, meldt Omroep Gelderland. Op het terrein stonden ook paarden. Die waren geschrokken, maar zijn naar een veilige plek gebracht. De brandweer had het vuur snel geblust en de paarden staan weer veilig in hun stal. Venezuela zou erover nadenken uit het oliekartel OPEC te stappen. OPEC maakt afspraken hoeveel olie...